0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws. Vandaag.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van

0: justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiën-minister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die

plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van de respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Eventje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van de respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.

vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een landelijke staking legt het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de Airport Sprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt voor extra drukte op de wegen. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Vanaf 15 september geldt een extra importheffing van 50% op Canadese producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes. Vanaf 29 september worden Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten volledig verboden. Het conflict ontstond nadat onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Minister Letchert is de procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in de Domkerk in Oslo vindt de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders wonen het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.

Amsterdam. Waar de zeelieden lallen tot hun nachtmerries schallen over Oud-Amsterdam. In de stad.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Een landelijke staking legde het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airportsprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt dat het op de weg extra druk kan worden. En in Oslo vindt vandaag de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders woonden het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Alexander en vanmiddag ook met Kai, want die komt even meekijken. Hartstikke leuk, Kai. Wat gaan we doen het eerste uur van onze matinée? Nou, we gaan het hebben over het grootste rondreizende festival van Nederland, want dat strijkt dit jaar op 18 september neer in het centrum van Apeldoorn. En op zondag 13 september kunnen liefhebbers van het kaartspel poker zich melden bij het dorpshuis Uggelens Belang. Want dan kan je lekker meedoen aan zo'n spelletje poker. En er worden cursussen georganiseerd door Meesamen en GGNet Preventie. En dat zijn partnercursussen voor autisme. We hebben ook muziek klaarstaan. Nu de dijk met Als er niet is.

Dit was dus niet de dijk, maar Bob Dylan met Goodbye Jimmy Reed. Wilt u een keer een zangworkshop doen? Stembevrijding, dat kan. Zing jezelf vrij in deze zangworkshop, geïnspireerd door de indrukwekkende film As It Is In Heaven. Het doel is om je te leren uiten, om letterlijk en figuurlijk je stem te laten horen. Dit geeft vrijheid en ruimte. En je hoeft niet eens te kunnen zingen. De workshops starten zondagavond 20 september in Zutphen en vrijdagavond 25 september in Apeldoorn. En wilt u hier iets meer informatie over? Dat kan, dan stuur dan een mailtje of ga naar de website van www.joshaase.nl.

0: De Dijk, als ze er niet is. Het grootste rondreizende festival van Nederland strijkt dit jaar op 18 september neer in het centrum van Apeldoorn. Nou, en ik ga erover praten met Wessel van Manen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het grootste rondreizende festival, dat is niet niks.
1: Nee, dat is niet niks. Nee.
0: Dat is niet niks. Vertel eens, wat is dat eigenlijk?
1: Omronden is een, nou ja, wat je zelf al zei, het grootste rondreizende festival van Nederland. We gaan 41 steden af. Dat begint aanstaande zaterdag in Nijmegen.
0: Ja.
1: En dan vanaf volgende week, elke donderdag tot en met zondag, doen ze een andere stad aan.
0: Mm-hmm.
1: En volgende week vrijdag, de eerste vrijdag, is Apeldoorn aan de beurt.
0: Ja,
1: Omronden
0: ja.
1: zelf is een soort, het is eigenlijk een springplank voor opkomend talent om in een hele korte tijd een heleboel optredens te kunnen doen. En dus ook heel veel bekendheid te vergaren.
0: Ja, ja, en op deze manier ook vlieguren te maken als het ware, zeg maar.
1: Ja, en ook redelijk laagdrempelig, omdat het dus een gratis festival is. En het van de kroeg tot de brillenzaak, tot het Coda, zeg maar, overal is er wat te doen.
0: Ja, en nou zijn het 40 optredens.
1: 40 steden.
0: 40 steden.
1: Oh,
0: ja, en
1: hoeveel... 40 optredens inderdaad.
0: Ja, 40 optredens, dat las ik tenminste. Nou,
1: ja.
0: En 15 locaties zie ik hier staan. Maar zijn dat dan steeds dezelfde artiesten of is dat verschillend?
1: Dat is heel erg verschillend. Wij hebben dus 40 optredens, dus het zijn ook 40 verschillende bands.
0: Ja.
1: En elk jaar doen er zo'n 100 à 120 artiesten doen mee. En daar maken wij dan een keuze uit.
0: Oh,
1: dus,
0: ja, zo.
1: Ja, in Apeldoorn is het niet groot genoeg om iedereen te kunnen boeken natuurlijk. Mm-hmm,
0: precies, ja, ja. Dus daar gaan jullie dan selecteren. En melden die mensen zichzelf aan, die artiesten, zeg maar? Bij jullie, bij de boekronde?
1: Ja, die moeten bij het landelijke Stichting Popwaard, zo heet dat, doen zij eigenlijk een soort van auditie. En dan gaat dan een hele grote commissie buigt zich daar dan over. En die bepalen dan wie dan uiteindelijk door die auditie heen komen.
0: Oh ja, zo. En dan gaan jullie daar weer uit selecteren. Voor Apeldoorn.
1: Ja, inderdaad. Dus wij krijgen eigenlijk een lijst met acts. En dan gaan wij bij elke act gaan we nadenken van... Oh, waar zouden we die graag...
0: Ja,
1: precies. Ja, inderdaad. Als Apeldoorn zijnde.
0: Ja. Ja, en dan hebben jullie verschillende soorten locaties. Hè? Want kun je er wat noemen?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja?
1: Het centrum en het centrum van het festival is toch altijd wel gigant. Mm-hmm. Daar hebben we ook altijd de infostand, daar kun je boekje ophalen en ook wat merchandise kopen.
0: Oh ja.
1: Verder beginnen we dit jaar voor het eerst middags al bij Hot Donders aan de Koninginnenlaan.
0: Oh leuk, ja.
1: Als een soort van preview sessie, twee optredens. En nou ja, lekker biertje vanuit Hop Donders. De barbecue gaat daar ook aan. Dat is een soort vrij mibo.
0: Leuk, gezellig. Ja.
1: Smeten het altijd mee. Coda. We hebben dit jaar voor het eerst het nieuws van Apeldoorn. Wat natuurlijk ook open gaat deze week.
0: Ja, leuk. Ja, wat een leuke locaties.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja. En ook zelfs het raadhuis, hè, zie ik staan. Is open voor het podium.
1: Ja. En de Sandman Optiek is ook altijd erg leuk om even langs te gaan.
0: Ja, ja, wat leuk. Zijn er dan ook weer elke keer weer nieuwe locaties die zeggen van... nou, ik stel mijn zaak of café ook open voor dit gebeuren?
1: Ja, wij doen daar wel altijd ons best voor, inderdaad. Ook als popronde zijnde om ook weer wat extra artiesten... wat extra locaties erbij te krijgen. Dus wat te groeien als festival zijnde.
0: Ja, ja. En dat gaat goed. Zo te zien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, dit jaar zitten we ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar. Maar er zijn er een paar afvallers omdat die gesloten zijn. En we zijn er ook weer een paar bij. Zoals het nieuws dus.
0: Oh ja. Ja, zo blijf je een beetje, goed. Hè? Dat is een goed aanbod. En wat kunnen de mensen vooral verwachten? Wat denk je, wat is echt, echt...

0: iets, dat mag je niet missen.
1: Ja, ik vind zelf Dracula's Beach Party, die om 8 uur in de Ossies Rock Café staat, vind ik heel erg leuk. Het is een beetje een soort van, soort surf bijna. Zoals Big Deal uit de jaren 60, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar wel met een modern randje natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Erg leuk. Ik vind in Mansion 24 om 9 uur zat Semuka. Die vind ik ook erg gaaf.
0: Oké, ja.
1: Dat is een beetje, hard rock eigenlijk. Okay. Gewoon echt hard rock zoals het hoort te zijn.
0: Precies, ja.
1: Eigenlijk is er van alles te beleven. We hebben zelfs om 12 uur nog drum en bass in de Ossies toevallig. Mm-hmm. En een punkband om 1 uur als afterparty in de Club Fix.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk van alles. Voor iedereen wat.
1: Precies, ja.
0: Ja. Hey, als wij het precies willen weten, dan kan je dus een programma halen, hè, bij jullie, bij Gigant, zeg maar. Kan je het ook nog ergens vinden op een website of zo?
1: Ja, op ronde.nl/Apeldoorn kun je ook het hele programma vinden. Dus ook goed toegankelijk op je telefoon.
0: Ja, heel handig, natuurlijk. Dan kan je zo van het een naar het ander. En het begint dus eigenlijk allemaal 18 september. Eigenlijk al om 16:30 bij de Hopdonders is al het een en ander te vinden. En daarna vanaf 19:30 is het programma ook, gaat gewoon door bij jullie, bij Gigant en bij allerlei andere locaties hier in Apeldoorn. En allerlei soorten muziek komt aan bod, popmuziek. Dus voor iedereen wat, neem ik aan. Dat komt helemaal goed.
1: Ja. Zeker.
0: Ik wil je bedanken, Wessel. En succes nog met de verdere voorbereidingen. En veel plezier. Tot ziens. Dag.
1: Jullie ook bedankt. Bye.

0: Lady met I've Got the Music in Me.
1: Radio Apeldoorn,
2: het weerbericht.
0: Vandaag brengt een storing een duidelijke weersomslag. Vanuit het westen trekt een regengebied over, met vooral aan de westkust en later ook in het noorden en midden soms flink wat neerslag. De temperatuur blijft steken rond 18 graden. Alleen in het uiterste oosten en zuidoosten kan het nog 20 tot 22 graden worden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het wisselend bewolkt en vallen er regen- en onweersbuien. Het wordt iets minder warm, met 's middags zo'n 17 graden. Daarnaast gaat het vooral aan de kust stevig waaien, met kans op windstoten.

0: Julien Clerc met Hélène. Op zondag 13 september kunnen liefhebbers van het kaartspel poker zich melden bij het dorpshuis Uggelens Belang. Nou, en ik ga erover praten met Thomas Smedema. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het pokerspel. Vertel eens, het Open Nederlands Kampioenschap, hè, is het, hè, in Uggelen.
1: Ja, klopt. Ja, dat bestaat inmiddels 10 jaar. Ja. 10 jaar geleden zagen we dat mensen het spelletje poker heel erg leuk vinden. Maar naar het casino gaan en daar meteen 100 tot 200 euro neerleggen voor een vrije tijdsbesteding, dat nog wel wat gortig was.
0: Ja, snap ik.
1: Dus daarom hebben we eigenlijk een concept ontwikkeld wat buiten het casino mag plaatsvinden. Namelijk, je speelt een pokertoernooi waarbij je niks kan winnen. Maar je speelt gewoon puur voor de fun. Net zoals die 100.000 mensen die op zaterdag op een voetbalveld staan. Doen er bij ons duizenden mensen mee die het gewoon super leuk vinden om met elkaar aan de pokertafel te zitten.
0: Zoveel? Zijn er zoveel mensen?
1: Ja,
0: die dat
1: zeker. Oh, ja. Jaarlijks hebben we zo'n 50.000 deelnemers.
0: Hoe doen jullie dat dan? Dat is online.
1: We hebben en online. Online hebben we ongeveer dagelijks een toernooi waarbij je kan kwalificeren voor de landelijke finale.
0: Ja.
1: En we hebben ook zo'n 200 voorrondes door het land.
0: Oh.
1: En een voorbeeld daarvan is die in Uggelen.
0: Oké, dus maar daar kan iedereen aan meedoen. Je hoeft niet een bepaald niveau te hebben of zo? Of
1: nee, het is heel laagdrempelig. Het is juist voor de beginnende en recreatieve speler. Dus zelfs als je er wel eens van gehoord hebt en je weet niet precies hoe het werkt, kun je gewoon aanschuiven. Want mensen die daaraan meedoen vinden het juist heel leuk om het spelletje weer aan nieuwe mensen te leren. Dus het is juist heel laagdrempelig.
0: Oh.
1: Dus voor alle niveaus.
0: Ja, dus aldoende leert men, zeg maar.
1: Exact.
0: Ja. Is het allemaal één soort poker? Ik heb er echt geen verstand van. Of heb je verschillende soorten poker?
1: Ja, er zijn wel 50 verschillende soorten poker. Alleen de meest bekende variant, Texas Hold'em noemen we die. Waarbij je zelf 2 kaarten in je hand hebt. Er komen 5 kaarten op tafel. En iedereen die moet proberen een zo goed mogelijke 5 kaarten combinatie te maken.
0: Mm-hmm.
1: Dat is de variant die wij altijd spelen.
0: Ja, en dat gaat dan ook voor dat Nederlands kampioenschap?
1: Ja, exact.
0: Die soort, zeg maar.
1: En
0: je kan er dus mee gaan doen, hè, zondag 13 september. Het kan zelfs zo zijn, las ik hier, van al heb je het nog niet zo vaak gedaan, dat je zelfs kan winnen of zo, hè?
1: Ja, dat is het leuke aan poker ten opzichte van bijvoorbeeld schaken. Als ik 1000 keer tegen de wereldkampioen schaken speel, dan verlies ik 1000 keer waarschijnlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar bij poker zit er natuurlijk wel een kanselement in. Dus je kunt er wel heel goed in zijn, maar zelfs als je voor het eerst meedoet en je hebt een beetje geluk, dan kun je wel zomaar winnen. En dat maakt het toch wel leuk om een eerste keer ook mee te doen. Omdat je ook echt de kans hebt om te winnen.
0: Ja, en met hoeveel mensen doe je dat dan aan zo'n tafel, dat pokeren?
1: Aan een tafel zitten 9 mensen over het algemeen. Kunnen er 10 zijn, kunnen er 8 zijn. Een beetje afhankelijk van de opkomst. Elke keer vallen de mensen af gedurende het toernooi. En op het moment dat je minder 6 of minder spelers aan je tafel hebt, dan worden de tafels opgebroken. Net zolang tot je bij een finale tafel bent. Dat er nog maar 9 spelers in het spel zitten. En dan worden ongeveer de prijzen zogezegd verdeeld. En dat is een mooi bokaaltje wel voor de winnaar.
0: Ja.
1: En natuurlijk de titel pokerkampioen van Uggelen van dit jaar.
0: Ja, dat is natuurlijk mooi.
1: En die kwalificeert zich voor de landelijke finale direct. En daarnaast is er nog een percentage die zich voor de halve finales kwalificeert, voor de kwartfinales.
0: Ja, maar dat kan dan weer ergens anders zijn. Dat is niet per se in Uggelen, maar gewoon zomaar ergens.
1: Er zijn 6 halve finales verspreid door het land, zodat voor iedereen een beetje nog wel in de buurt is. De kwartfinales zijn online. En de landelijke finale die vindt volgend jaar in juli plaats in Nijkerk.
0: Oké. En hoe lang duurt zo'n spelletje? Is dat verschillend?
1: Gemiddeld duurt een avond ongeveer 5,5 tot 6 uur voor er een winnaar is.
0: Ja.
1: Maar bij poker kan het natuurlijk zijn dat je een beetje pech hebt en dat je al vroeg uitgeschakeld bent. Maar wij hebben op die avond ook gewoon nog naast het hoofdtoernooi nog een soort side event waar je gratis aan mee kan doen, zodat je toch de hele avond wel lekker aan het pokeren bent.
0: Ja, precies. Dus dan gaan die rondes gaan door, maar er vallen steeds mensen af, maar dan kan je toch daarnaast nog
1: weer gezellig met elkaar aan een tafel gaan zitten kaarten.
0: Ja, oké. En dan heb je de halve finale en de finale.

0: Dat is dan volgend jaar pas, zei je net. En als je dat dan gehaald hebt, wat gebeurt er dan?
1: Ja, zelfs in de finale kun je eigenlijk niks winnen behalve een hele grote trofee. maar tijdens onze finale scouten wij altijd wel ambassadeurs voor het volgende seizoen. Ja. En die ambassadeurs die proberen het poker in Nederland wat populairder te maken. Oh. En die sturen wij ook altijd op pad naar Las Vegas om daar leuke content te maken. En daar mogen zij dan meedoen aan de World Series of Poker. En dat is dan een beetje van het NK naar het WK.
0: Ja. Ja, en zit daar dan ook geld tegenover? Staat er geld tegenover of niet?
1: Ja, daar kunnen ze wel geld winnen, inderdaad. Ja.
0: Oh, oké. En een ambassadeur, hoe spot je die?
1: dus kijk, hè, we zoeken natuurlijk iemand die aan tafel, die vriendelijk is, die bereid is het spelletje uit te leggen aan anderen, die gezelligheid met zich meebrengt. Een ambassadeur voor de sport, laat ik het zo zeggen.
0: Heb je ook met agressie te maken? Een beetje raar, maar in sport zie je steeds meer dat mensen zich niet in kunnen houden. Maar heb je dat ook bij poker? Of is dat
1: Ja, je hebt wel bepaalde vormen van enthousiasme en we hebben natuurlijk wel bepaalde etiketten. Er kan soms zijn dat iemand net iets te teleurgesteld is en misschien een beetje dat er in boos afreageert op iemand. Alleen we hebben hele ervaren mensen rondlopen die altijd wel die mensen tot bedaren weten te krijgen. En over het algemeen moedigen we ook wel aan dat emotie ook onderdeel is van de sport.
0: Ja.
1: Dus als je wint mag je ook wel best juichen. Je moet niet je tegenstander belachelijk maken, maar er mag best gejuicht worden als je wint.
0: Dat maakt het spelletje juist. Of een time-out of weet ik veel wat.
1: Loopt wel echt een scheidsrechter als het ware rond die je indien nodig wel kan ingrijpen, maar dat gebeurt gelukkig zelden dat het echt nodig is.
0: Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Je moet gezellig houden natuurlijk. Hè?
1: Exact, ja.
0: Hey, maar zondag 13 september dan is het dus zover. Dorpshuis Uggenes Belang. Hoe laat begint het?
1: Het toernooi begint om 2:30. Mm-hmm. Dus dan kunnen de mensen rond 2:00 stroomt de zaal vol. Kunnen mensen zich aanmelden bij de toernooileiding. Krijgen ze ongeveer 10 minuten voor de start te zien op het scherm aan welke tafel en welke stoel ze mogen plaatsnemen. En dan gaat het van start.
0: Ja, en je kan je ook online aanmelden?
1: Ja, je kunt je online aanmelden. Via onkpoker.nl of je kunt gewoon googlen op poker en Uggelen. Dan kom je ook ongetwijfeld ook op de inschrijfpagina terecht. Dan kun je online alvast je kaartje bemachtigen. En mocht dat niet lukken, dan kun je ook gewoon altijd nog op de dag zelf naar de locatie komen en daar een kaartje kopen. Maar online reserveren is natuurlijk altijd iets goedkoper dan live registreren.
0: Ja, ook dat natuurlijk. Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat het gezellig wordt en spannend. Hoop ik ook natuurlijk. En veel plezier.
1: Ja, dankjewel. Gaat ongetwijfeld lukken.
0: Ja, dankjewel. Tot ziens. Dag.
1: Dag.
0: Even kijken. Ja, daar komt hij. Zo vrolijk. Carrie.

Ik dacht, het is al afgelopen, maar het was Lady Gaga. In ieder geval met Pokerface op een hele speciale uitvoering. Tenminste, volgens mij. Wel bijzonder, inderdaad. Nou ja, we hopen dat het 13 september natuurlijk ook een heel mooi pokerfeest gaat worden daar in Uggelen. Na 3 jaar gaat de derde en laatste fase van de bouw van de H-flats in. De nieuwe flats die in het Staatsliedenkwartier in Apeldoorn Zuid gebouwd worden, gaan ervoor zorgen dat er in totaal 171 nieuwe woningen in Apeldoorn zijn. De woningen hebben de naam H-flats vanwege de H-vorm die de flats van bovenaf aannemen. Oorspronkelijk zouden er in totaal 45 minder woningen komen, waardoor bijvoorbeeld een extra woonlaag toe te voegen, konden er toch meer woningen worden gerealiseerd. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, want we hebben te maken met heel veel mensen die een woning zoeken.

0: Herman van Veen met Zo Vrolijk. Mee Samen en GGNet Preventie organiseren vanaf 18 september... in de regio Apeldoorn een partnercursus autisme. En ze doen nog veel meer, maar daar gaan we het in ieder geval ook over hebben... met Sylvia Smit. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie organiseren natuurlijk allerlei cursussen... en nu ook een cursus, een partnercursus autisme.
1: Ja, klopt.
0: Is dat echt nodig? Weten die partners niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan?
1: Wat een mooie vraag. Is dat nodig? Ik denk dat het in ieder geval nuttig is.
0: Ja.
1: Er zijn veel mensen met een partner met autisme die tegen dezelfde dingen aanlopen.
0: Ja.
1: Maar daar niet goed hun verhaal over kwijt kunnen. Want zover wij weten is nog steeds maar 1-2% van de wereldbevolking behept met autisme. Dus het is best bijzonder. En als je er ook nog partner van bent, dan is het ook een privé onderwerp om te vertellen waar je in je relatie tegenaan loopt. Anders dan bijvoorbeeld bij een kind of bij een ander familielid is je partner toch wel heel erg dichtbij. En daar is die partnercursus voor. En dat is zinvol omdat je dan met gelijkgestemden bent.
0: Ja, precies. Dus dat je ervaringen kunt delen.
1: Ja, zeker. En kunt leren van elkaars tips. Want soms heeft een ander al een weg gevonden die je zelf niet kunt bedenken.
0: Mm-hmm.
1: En dat maakt dat mensen eigenlijk altijd veel krachtiger uit de cursus komen dan dat ze erin gingen.
0: Oh, nou, dat is goed om te horen. Maar wat ik me nou afvraag, want als je dan je partner ontmoet, zeg maar, hè, en je gaat met die partner, ontdekken mensen dan dat de partner bijvoorbeeld autistisch is? Of weet die partner dat al als die een relatie aangaat?
1: Oh, dat is een hele mooie. Ik moet denken aan een boek wat Bianca Toeps heeft geschreven. En die titel is Ik ben een autist en ik was het al voordat ik het wist.
0: Ja, precies.
1: Dat geldt denk ik voor de meeste mensen met autisme.
0: Ja.
1: De partnercursus is voor mensen die een partner hebben met autisme... maar het kan ook een vermoeden van zijn.
0: Okay.
1: Dus soms is het helemaal niet zo zeker.
0: Nee.
1: Maar eigenlijk hebben we nog niet ervaren dat er mensen in de groep zaten... die zich niet herkenden.
0: Mm-hmm.
1: Soms hebben mensen al een diagnose en delen ze het gelijk tijdens het daten.
0: Ja.
1: Soms hebben mensen nog helemaal geen idee hoe het voor hen werkt. En dan kom je er gaandeweg in de relatie achter dat je tegen dingen aanloopt.
0: Ja,
1: en wat
0: precies.
1: Ook heel veel gebeurt is dat mensen kinderen krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En dat de kinderen autisme blijken te hebben. Want er wordt nu natuurlijk veel onderzoek naar gedaan.
0: Ja, nogal.
1: En dan zegt vader of moeder van goh, dan denk ik dat ik wel weet waar die dat van heeft.
0: Ik herken mezelf erin. Ja,
1: ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat snap ik, ja. En medicatie, kan je dat krijgen voor autisme? Vorm van autisme?
1: Nee,
0: moet je gewoon mee...
1: Er zijn wel medicijnen die kunnen helpen afhankelijk van waar je tegenaan loopt. Kijk, mensen die altijd maar aan piekeren en malen blijven of die sombere gedachten hebben, die kunnen daarvoor behandeld worden. Maar autisme zelf kun je niet behandelen.
0: Nee, zo ben je gewoon.
1: Ja, dat is hoe je systeem werkt, hoe je informatieverwerking loopt.
0: Ja, ja. Precies. En die cursus die gaat dus nu bijna van start. Het is 18 september. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
1: Laat ik beginnen met dat 18 september is de startdatum die wij gepland hadden. Alleen we hebben nog niet voldoende deelnemers om te starten.
0: Okay.
1: Dus als het nu storm gaat lopen naar deze uitzending,
0: dan
1: gaan we alsnog de 18e van start. Maar we kunnen ook een week of twee weken later starten, afhankelijk van het aantal deelnemers.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij is op vrijdagochtend en we hebben in totaal 8 bijeenkomsten. Waarin we elke keer een thema behandelen. En omdat we 8 weken op weg gaan, hebben we al het eerst heel veel ruimte voor kennismaking. Want het is toch allemaal wel persoonlijk wat je op tafel kunt horen.
0: Ja.
1: Dus kennismaken is belangrijk. We hebben 1 bijeenkomst die gaat over het autisme zelf. Maar dat is echt ondergeschikt aan een andere thema.
0: Mm-hmm.
1: Dat is zorgen voor jezelf, een stukje rol- en taakverdeling. En eigenlijk komt als rode draad steeds terug. Ben je tevreden of zou je het graag anders willen?
0: Ja, precies. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dat kan natuurlijk voor de een ook anders zijn dan voor de ander. Dat is ook heel persoonlijk, denk ik.
1: Zeker, ja.
0: Maar dat komt ook ter tafel, denk ik, dan.
1: Ja, en ik denk dat voor alle relaties natuurlijk geldt. Kijk, waar de ene vrouw zegt, ik vind het heerlijk dat ik het hele huishouden doe... en mijn man zich vooral bezighoudt met de techniek... zegt de ander, ik wil het gelijk waar.

0: aardig verdeeld hebben.
1: Ja.
0: Dus we gaan ook niet zeggen hoe het moet. Mensen mogen zelf bedenken wat zij belangrijk vinden. En wat ze kunnen doen om dat thuis net even iets beter voor zichzelf te regelen.
1: Ja,
0: met
1: dat,
0: die partner.
1: Dat vooral, ja, dat vooral. Nou, mooi dat jullie dat organiseren. En dan zijn er ook nog, ik moet het even een beetje kort houden. Maar jullie hebben ook nog twee andere cursussen. En dat is bijvoorbeeld communiceren kun je leren. Dat start, als het goed is, 16 oktober, hè? Vrijdag 16 oktober.
0: Ja,
1: en dat gaat
0: vooral
1: over sociale vaardigheden. En dat is ook voor mensen met een vorm van autisme.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En hoe gaat dat? Hoe zit dat in elkaar?
0: Heel praktisch. Er zijn 6 bijeenkomsten en dan wordt er elke keer geoefend met vaardigheden. Dus het is ook niet dat je trucjes aanleert, maar gewoon dingen die je kunnen helpen in lastige situaties. Ga je met elkaar oefenen. Dus je kunt ook eigen voorbeelden geven om daarmee aan de slag te gaan. Maar het gaat echt om oefenen in het echt. Omdat mensen met autisme soms het zo spannend vinden om iets aan te gaan wat ze nog niet zo goed kunnen. Dan is dit een hele mooie veilige setting om met elkaar te gaan oefenen. En wat, wat het makkelijker kan maken.
1: Ja, nou hartstikke mooi. En dat zijn dan 6 bijeenkomsten. En dan ga ik even... Ja, het gaat wel een beetje snel, want ik kan hier wel een hele dag over praten. Maar dat lukt gewoon niet. Dan is er ook nog een bijeenkomst, 7 bijeenkomsten. En dat gaat over jij en de ander. Relaties, liefde en intimiteit in het spectrum. En dat lijkt me ook best wel... heel dicht bij jezelf staan natuurlijk, hè?
0: Ik was benieuwd welke woorden je ging kiezen.
1: Ja,
0: dat is best wel persoonlijk. Ja.
1: Ja. En hoe zit dat dan in elkaar? Hoe gaan jullie dat benaderen?
0: Nou, dat gaat veel meer nog een uitwisseling worden. Dat is niet een cursus. Dat is echt je kunt het meer zien als een gespreksgroep waar mensen gelijkwaardig met elkaar in gesprek gaan. Ik mag zelf ook die groep verzorgen samen met een ervaringsdeskundige, een man met autisme. Die dit idee had, omdat hij best wel veel vragen hoort in zijn omgeving.
1: Ja.
0: Van joh, ik loop hier tegenaan, maar er is niks voor. Dus we gaan met elkaar met thema's aan de slag. En vooral uitwisselen, leren van elkaars ervaringen. En ik probeer dan door wat informatie te verzamelen ook nog wat... hoe zeg je dat? Met informatie dus ook wat bij te dragen aan de cursus of aan de bijeenkomsten.
1: Mm-hmm.
0: Doordat jij snel wil, ga ik ook snel, hoor je?
1: Nee, doe rustig aan. Doe dat nog tijd hebben, ja?
0: Het gaat echt om 7 bijeenkomsten. Echt uitwisselen met elkaar. En vooral ook daar, en dat is misschien ook wel de rode draad van mijn verhaal nu, voor al die 3 cursussen, vooral kijken... wat werkt voor jou?
1: Ja.
0: Dus niet zozeer dat het moet zoals de cursusleiders of de gespreksleiders het zeggen. Maar vooral dat je de ruimte krijgt om te ontdekken hoe het voor jou werkt.
1: Ja, nou, dat is denk ik ook het allerbelangrijkste, toch? Ja.
0: En dit zijn ook toevallig 3 bijeenkomsten en cursussen voor mensen met autisme. Maar samen is er voor iedereen met en zonder niet zichtbare beperkingen. Dus hebben we nog veel meer aanbod.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is ook te vinden op de buurtwijzer.
1: Oké. Op de buurtwijzer. Ja. Daar moeten we daar gewoon naartoe. Naar die site?
0: Ja, buurtwijzer samen 055. En als mensen denken, hey, dit klinkt leuk, maar ik heb ook een goed idee, mogen ze ook een mailtje sturen naar ikdoemee@meesamen.nl.
1: Oké, helemaal goed. Sylvia, het lijkt me ook leuk als jij een keer hier, als je tijd hebt hoor, om of een keer nog een keer telefonisch over bepaalde cursussen aanbod te praten, of wat jullie allemaal doen. Of dat je hier een keer naartoe komt naar onze studio om daar wat langer bij stil te kunnen blijven staan.
0: Lijkt me een heel goed plan. Dan doen we de koffie bij.
1: Dan doen we de koffie bij, ja. Ja, dat lijkt me helemaal, helemaal goed. Ik wil je nu bedanken in ieder geval voor je informatie. En ik hoop wel dat mensen zich gewoon aanmelden en zich vrij voelen om het daarover te hebben. Het lijkt me heel belangrijk. Dank je wel.
0: Helemaal goed.
1: En tot de volgende keer. Dag.
0: Dag.

Alanis Morissette met You Learn. We zijn alweer aan het eind van ons eerste uur van de matinee. Maar we gaan zo meteen natuurlijk gewoon weer verder met andere onderwerpen. En ook leuke muziek. Kai die is ook helemaal ingeschakeld. Die zit ook al te schuiven met de knoppen en noem maar op. Dus hartstikke leuk. Wij gaan even wat te drinken halen en komen zo terug. We gaan er even uit met Charlie Robinson. Sweet Inspiration. Tot zo.

0: land. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Minister Letschert is de procedure begonnen om de zendmachtiging van Ongehoord Nederland in te trekken. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse publieke bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Dit is de matinee met Lydia Oosthoorn.
1: En nog steeds met Alexander en ook met Kai. Wat gaan we doen het tweede uur van de matinee? Nou, zometeen komt Linda Huibers weer hier naartoe om te praten over de buurtbios. Deze keer locatie Zuiderpark. En we gaan het ook hebben over een optreden van Sue de Rain, want die gaan spelen in het Bluescafé 11 september. En de band die bestaat uit 6 muzikanten. En Orpheus opent het Trefpunt. En dat is een gezellige tafel in de theaterfoyer, waarbij je tijdens de theaterbezoek terecht kunt en even een praatje kunt maken. Nou, dat is natuurlijk ook heel gezellig. En we hebben ook hele gezellige muziek. Nu Bluff met Niels Niets Dan Dit.

We kennen allemaal wel iemand die met kanker te maken heeft gehad. En daarom is zaterdagmorgen 19 september de kans om hier iets aan te doen. Namelijk de Kleef Run. Georganiseerd bij atletiekvereniging AV34. Jouw kans om geld in te zamelen. Of je nu voor jezelf loopt of samen met vrienden, familie of collega's. Of voor iemand anders. Iedere euro is meegenomen. Het evenement begint om 8 uur.

0: Sam en Dave, Soul Sister Brown Sugar. Het is de derde keer. En hier zit Linda Huibers. Ze zit er weer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heel gezellig. Je komt gewoon lekker langs. En dat is altijd heel leuk. Want we gaan het hebben over die BIOS. Die buitenbios, zeg maar. Mm-hmm. En die wordt georganiseerd door Gigant natuurlijk.
1: Ja.
0: En het was de eerste keer, de eerste pilot, zeg maar. Vorige week is er ook een film, twee films zijn er geweest. Ik zat net met je te praten heel kort. Maar ik dacht, gaat dat wel goed met dat weer? Maar het is goed gekomen.
1: Het is helemaal goed gekomen.
0: Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe is het verlopen?
1: We hebben opgebouwd in de regen. En uiteindelijk verdween de regen gewoon precies zo op tijd. Met avondeten. Zaten we gewoon droog voor dat scherm. Ja.
0: Okay. En hoe ging het? Waren er veel mensen? Hoe gingen de films?
1: Het was heel leuk. Vrijdag waren er ongeveer 75 man. Dus desondanks het weer. Ik had ook wel verwacht dat mensen misschien andere plannen gingen maken. Maar een hele leuke opkomst.
0: Ja.
1: En hele leuke energie ook in de zaal. Of de zaal
0: buiten.
1: In het park. Ja. en zaterdag 60 mensen.
0: Oh, okay.
1: Ja, dat was een stukje kouder toen. Maar nog steeds echt super blij mee.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, heel leuk.
0: Dus eigenlijk tot nu toe is het één keer niet doorgegaan. Hè? Die keer daarvoor vanwege het weer.
1: Ja.
0: Maar dat is toch heel fijn.
1: Zeker, super fijn. Ja.
0: En nu gaan jullie dit nog één keer organiseren, dit seizoen?
1: Dit weekend, ja.
0: Dit weekend. En vertel eens, wat gaat er dan gebeuren en waar gaat dat maar plaatsvinden?
1: Ja, dan zijn we in het Zuiderpark, ter hoogte van Buurthuis Maastraat. En dan gaan we portebagage gaan we draaien en videotheek Mark.

0: Marco.
1: Oké, okay, wat voor films zijn dat?
0: Ja, twee bijzondere films. Beide spelen zich ook af dus in Nederland. Porte Bagage ook deels in Marokko. Porte Bagage gaat eigenlijk over Noor. En zij zorgt voor haar aan dementie leidende vader. En dan krijgt ze eigenlijk... Dan wordt haar een droombaan aangeboden in Parijs. En ondertussen spreekt haar vader de wens uit dat hij nog weer terug wil keren naar Marokko. En zij zit eigenlijk een beetje de balans op te maken van... Oh, hoe kan ik mijn eigen droom najagen? Hoe kan ik zijn droom uit laten komen? En uiteindelijk ziet ze daar een soort vrijheid in voor hun beiden. Mm-hmm. En daar komen gewoon heel veel mooie familiedynamieken en hele mooie thema's aan bod. Ja. Echt een hele bijzondere film.
1: Oké.
0: Videotheek Marco gaat dus over een... Ja, het is eigenlijk een soort nostalgische documentaire over de videotheken die we allemaal wel...
1: Kenden,
0: ja.
1: Dus echt zo'n... Kende jij ze nog, videotheken?
0: Ja. Ik heb mijn favoriete herinneringen zijn in videotheken.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat vind ik ook echt heel leuk om... om weer terug in de buurt te gaan of zo. De videotheek was echt, daar kom je met z'n allen, kom je samen. En dan ga je een film uitkiezen voor die avond. En dan is het echt zo'n film voor de buurt. En dat is met de buurtbios ook zo. Dat vind ik een hele leuke link.
1: Dat komt een beetje dan terug. En dat is leuk inderdaad.
0: Ja.
1: Hoe hebben jullie deze films uitgezocht? Ook weer met mensen uit de buurt? Of hoe is dat verlopen?
0: Nou, Videotheek Marco heb ik zelf aangedragen. Van is dit leuk? Want jullie herkennen dit beeld ook allemaal. En er waren heel veel leuke videotheken. Dus ik had het over die film. En mensen begonnen meteen te vertellen over hun ervaringen.
1: Oh,
0: dus die hebben we toen zo ingepland. En Porte Bagage, dat hebben we specifiek ook gedaan voor de mensen die in Apeldoorn-Zuid wonen.
1: Ja.
0: Want de thematieken die daar aan bod komen, die zijn heel herkenbaar voor hun. Ze kenden de film nog niet. Dus dit zijn eigenlijk twee films die we echt in overleg van... met de buurt. Ja, ja.
1: Oh ja.
0: Het is een soort cadeautje. Ja.
1: Ja. Nou, wat mooi. En dat gaat dan dus plaatsvinden in het Zuiderpark. In de buurt van buurthuis Maastraat.
0: Ja.
1: En mensen kunnen ook weer gewoon een stoel meenemen.
0: Ja, eigen stoel, kleedje. Ja.
1: Ja. Dat werkt wel, hè?
0: Dat werkt echt heel goed, ja. En mensen komen zo voorbereid mee. Dat vind ik echt, dat vind ik superleuk.
1: Wat
0: dus
1: leuk,
0: die hebben eigen, gewoon, als het wat kouder is, dan nemen ze warme koffie mee in een thermoskan. Ja, ze nemen van die koelboxjes mee. Het is heel erg leuk, dekentjes.
1: Ja. Het geeft een bepaalde sfeer, een bepaalde gezelligheid ook.
0: Ja, ja.
1: Ja. Heb je ook reacties gehad de laatste keer? De vorige keer?
0: Ja, ik vind het heel mooi, want mensen die klappen dus ook aan het einde van de film.
1: Oh ja.
0: Omdat ze het echt zo fijn vonden. En gewoon reacties als echt heerlijk dat ik mijn favoriete film in mijn eigen wijk kan kijken.
1: Ja.
0: En ik wil dit vaker in mijn eigen wijk. En hoe kan ik ervoor zorgen dat het blijft gebeuren? Dus hele enthousiaste mensen, maar ook echt actieve mensen die echt zeggen van, oh, ik wil mee de film kiezen voor de volgende keer.
1: Ja?
0: Ik wil,
1: ze willen echt, ze staan op eigenlijk als het ware.
0: Ja, echt, ja.
1: Nou, wat leuk. Dat is, had je dit gedacht eigenlijk?
0: Ik had het niet, nee. Ik ging er eigenlijk zonder verwachtingen in.
1: Ja.
0: Ja, ik dacht, we gaan gewoon kijken hoe dit gaat. En ik ben echt, ik vind het helemaal fantastisch.
1: Positief verrast.
0: Ja, zeker, ja.
1: Ja, en jullie, dit is dan de laatste. Want het wordt natuurlijk ook wat donkerder en wat kouder. En is natuurlijk niet meer zo handig.
0: Mm-hmm.
1: Maar je had al vorige keer gezegd van, dit gaat wel door volgend jaar. Volgend jaar gaan jullie dit weer organiseren.
0: Ja, dit is nu al zo'n succes voor ons dat we het volgend jaar sowieso gaan doorzetten. Ja.
1: Maar dan misschien andere locaties die jullie dan gaan uitkiezen in Apeldoorn of omgeving, dorpen.
0: Ja, klopt.
1: Wat leuk. Ja, en nu gaan we allemaal weer naar binnen. Wat ga je dan organiseren in die tijd dat het allemaal weer binnen gaat plaatsvinden? Ben je dan ook met dingen bezig?
0: Ja, dan verplaats ik me ook weer een beetje meer naar binnen in de buurthuizen. Daar ben ik eigenlijk vooral veel te vinden. Ik ben verschillende projecten aan het doen rondom muziek ook.
1: En waar moet je dan aan denken? Wat voor muziekprojecten?
0: Nou, muziek aanbod op scholen bijvoorbeeld, of naschools aanbod.
1: Okay.
0: Daar gaan we samen met verschillende muziekverenigingen in Apeldoorn willen we dat opzetten, zodat er meer samenwerking is ook tussen de verenigingen, dat ze elkaar weten te vinden en dat we meer kinderen die nou, misschien geen mogelijkheid hebben om op muziekles te gaan, mm-hmm. toch die ervaring.
1: Die kennis mee, of ja, kennis te laten maken met muziek.
0: Ja, precies. Ja, ja. En ja. de kans te geven. Dus dat is eigenlijk een groot thema voor mij. Gewoon kinderen die wat minder kansen hebben, meer kans kunnen geven. Mensen die zich niet gezien voelen, een podium geven.
1: Ja, heel belangrijk natuurlijk, want je kunt je op allerlei manieren natuurlijk uiten. En dat is een mooi middel daarvoor.
0: Ja, ja precies.
1: En wat denk je dan aan? Wanneer zou dat dan gaan in praktijk komen? Heb je ook al een idee van wanneer ga je daarmee starten eigenlijk?
0: Nou, ik ben er eigenlijk al mee bezig. Dus na de herfstvakantie dan beginnen we met de eerste scholen. En eigenlijk wil ik, gewoon dit voor het einde van dit jaar wil ik dit plan helemaal klaar hebben. Ja.
1: En zijn dat dan basisscholen, een bepaalde groepen of zo, leeftijdsgroepen?
0: Eigenlijk alle groepen op de basisschool.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja.
1: En dan wekelijks of een project van zoveel keren?
0: Ja, wekelijks.
1: Wekelijks?
0: Ja, dat okay. is het idee, ja. Tja. Maar we gaan gewoon kijken ook wat kan en...
1: Ja, wat mogelijk is. Wat
0: precies,
1: gewoon,
0: ja.
1: Oké, okay, nou leuk. Leuke plannen.
0: Heel leuk, ja. Ja.
1: Nou, komt er nog eens over vertellen als het een beetje rolt en als het een beetje gaat. Willen we natuurlijk wel graag wat van weten.
0: Nou, dat vind ik heel gezellig, ja.
1: Ja, komt nog eens langs. Dankjewel voor nu, Linda. Oh ja, wacht even. Hoe laat beginnen die films?
0: Dat is om natuurlijk 8 uur. Om 8 uur begint het, ja.
1: Eerder, hè? Eerder, ja. Ja, het is om 8 uur. Beide films beginnen om 8 uur.
0: Ja, en laat je vooral niet tegenhouden door de regen.
1: Nee.
0: Er is misschien wat regen voorspeld, maar neem maar lekker paraplu mee. Het wordt echt knus. Het kan echt heel leuk zijn om in de regen alsnog gewoon die film te kijken.
1: Ja, dus gewoon komen. Leuk,
0: ja.
1: Gezellig. Dankjewel Linda. En
0: dankjewel dat je hier mag zijn.
1: Keer. Tot ziens.
0: We
1: gaan met Crazy Little Thing Called Love. Queen.

Dat was Adele. Someone Like You. Ik zit even te kijken naar Alexander, want die is volgens mij bezig om iemand te bellen. Ik weet niet of het eigenlijk al gelukt is, maar anders dan wachten we er even op. Want we gaan het eigenlijk hebben over een groep en die heet Sue Durain. En Sue Durain die gaan spelen in het Bluescafé. 11 september spelen ze blues. En ja, die band die bestaat uit 6 muzikanten. Ik zit even naar Alexander te kijken of het al gelukt is om aan de lijn te krijgen. Want ik zou dan gaan praten met Gerdien de Boer. Even kijken of dat... Heb je al iemand aan de telefoon, Alexander? Ja,

0: Gerdien de Boer.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Ja, ik was het even aan elkaar aan het praten, want het is allemaal live, hè?
1: Zeker.
0: Ja, want jij bent van Sue de Rain, dat klopt, hè?
1: Dat klopt, ja.
0: En jullie gaan optreden in het Bluescafé, dat is 11 september, om 10:00 avonds. En wat zijn jullie voor een band?
1: Ja, wij zijn een alternative indie en Britpop band. Dat betekent dat we muziek spelen uit de jaren 90 en de zeros, zoals we dat noemen.
0: Ja.
1: Af en toe een uitstapje maken naar de jaren 80 en ook wel wat nieuwer werk doen. Maar vooral 90s.
0: 90s. En hoe, waarom doen jullie de 90s?
1: Ja, nou ja, wij zijn zelf zo qua leeftijd allemaal tussen de 30 en de 60. Dus dat is de jaren 90 en daaromheen, dat was echt onze jeugd.
0: Ja.
1: En ook onze scholierentijd, studententijd. En dat was gewoon een hele mooie tijd. En daar, met muziek halen we daar ook wel echt herinneringen mee op.
0: Mm-hmm.
1: En we vinden het gewoon superleuk om die muziek juist ook te spelen.
0: Ja.
1: Voor het publiek. Ja.
0: Ja, je zegt de leeftijd varieert van jullie band van de tussen de 30 en de 60. Dat is best wel een groot verschil, toch?
1: Ja, ja, precies. Maar we kunnen elkaar goed vinden, hoor.
0: Ja, dat is fijn natuurlijk. En hoe hebben jullie elkaar gevonden?
1: Nou, we zijn begonnen met 2 jaar geleden met een oproepje op Facebook. Ik wilde graag een nieuwe band starten. Ik heb vroeger veel in bands gespeeld, maar nu toen al een tijd niet meer. En ik dacht, nou, ik vind het leuk om weer muziek te maken.
0: Ja.
1: En zeker ook die covers uit mijn scholieren- en studententijd. En toen heb ik een oproepje op Facebook gedaan. En toen kwamen we eigenlijk zo bij elkaar.
0: Wat leuk.
1: Heel, heel snel gegaan eigenlijk. Ja.
0: Ja, dus je kreeg gelijk reacties en zo is het eigenlijk ontstaan.
1: Ja.
0: Wat leuk. En wat spelen jullie dan allemaal? Ik bedoel, wat voor instrumenten?
1: Ja. Nou ja, we spelen sowieso natuurlijk gitaar, toetsen, bas, drums. En zelf speel ik ook naast toetsen ook nog gitaar. En wij hebben 3 zangeressen. Dat is ook wel erg leuk om te doen. Dus we proberen in onze nummers ook altijd meer stemmigheid erin te krijgen.
0: Oh, moeilijk hoor.
1: Ja, maar wel, ja, het is echt ook wel uitdagend inderdaad. Maar hartstikke leuk om te doen. En zo kan je ook op het podium gewoon een leuke afwisseling van degene die de leadzang doet. En dan doet de ander weer de achtergrondzang.
0: Yeah.
1: Dus het is, zeker met de nummers die we kiezen, krijg je een hele afwisselende set eigenlijk.
0: Ja, maar hoe doe je dat dan met de muziek? Want je zegt dan 3-stemmig soms. Verzin je dan zelf die derde stem of die tweede stem? Of heb je daar muziek voor?
1: Ja.
0: Of hoe zit dat?
1: Bij sommige nummers is er misschien in het origineel niet eens een tweede stem. En dan verzinnen we dat er inderdaad zelf bij. We zijn allemaal wel muzikaal, dus dat lukt altijd wel goed.
0: Ja.
1: En sommige nummers, daar is het zeg maar al helemaal uitgewerkt. En soms kijken we dan op YouTube bijvoorbeeld hoe die zanglijntjes zijn uitgewerkt.
0: Ja.
1: Dus daar, dan pluizen we zo'n nummer eigenlijk helemaal uit. En dan proberen we onze eigen versie daarvan te maken.
0: Maar ook leuk om dat te doen, denk ik, hè?
1: Ja, ja, dat vind ik ook echt hartstikke leuk aan het weer muziek maken eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Dat je gewoon samen ook dat kan maken.
0: Mm-hmm. En die stemmen, want je hebt dan 3 dames die zingen, zeg maar. En passen die stemmen dan ook toevallig goed bij elkaar?
1: Ja, dat is wel grappig. We hebben Emily is onze sopraan, die doet vaak de hoge stukken.
0: Ja.
1: En Lotte, de andere zangeres, en ikzelf, we zitten misschien wat dichter bij elkaar. Maar Lotte heeft weer bijvoorbeeld een groter bereik, dus die kan wel echt de power nummers doen met goede uithalen en zo.
0: Oh ja.
1: Dus dat vult elkaar best wel goed aan.
0: Oh, dat is mooi. En zijn jullie alleen vrouwen of zijn het ook mannen, zeg maar?
1: Nee, we zijn er met 3 vrouwen en 3 mannen.
0: Oh, leuk.
1: Ja, dus ja. Dat is een mooie verdeling inderdaad.
0: Zingen de mannen ook?
1: Ja. Nou, nu je dat zegt, Marcel die zingt af en toe ook nog wel eens een deuntje mee op de achtergrond.
0: Ja.
1: Dus dan kan je eigenlijk nog zeggen dat we met z'n 4 zingen. Ja.
0: Oh, oké, ja. En treden jullie vaak op eigenlijk?
1: Bij afgelopen jaar hebben we zo'n 5 keer al opgetreden. En we proberen een beetje 1 keer in de maand, 1 keer in de 2 maanden wel een optreden te plannen.
0: Ja.
1: En verder, we repeteren natuurlijk.
0: Ja,
1: De komende tijd spelen we dus vrijdag in het Bluescafé. En daarna nog in een maand later in Doetinchem en een maand daarna weer in Amersfoort. Dus we proberen het een beetje zo te verspreiden.
0: Ja, dat vind ik heel knap zeg. Dat moet je dan ook nog allemaal maar doen. En dan in die tussentijd ook nog een mooie repertoire opbouwen.
1: Zeker.
0: Ja, want hoe groot is jullie repertoire? Want als ik dat zo zie, dan is dat heel breed, hè?
1: Ja, het is best wel breed, maar tegelijkertijd, we zitten wel in de alternative hoek. Dus dat is wel een beetje alternative rock en Britpop stijl.
0: Ja.
1: En dus dan daar beperk je jezelf ook wel weer mee. Maar ja, daar profileren we ons dan ook wel weer mee.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat soms van The Cure en R.E.M., dat is dan meer jaren 80, 90. Tot Blur en Pulp. Dat zijn echte Britpop bands uit de jaren 90.
0: Ja.
1: En soms gaan we dan naar de Zeros. Dan heb je meer Arctic Monkeys, Muse. En ook wel wat nieuwe werk van Nothing But Thieves. Dat is wel een wat nieuwere band.
0: Ja.
1: Dus, maar het zit allemaal wel in de alternative rock.
0: Ja, dus wel een bepaalde stijl, maar oké.
1: Ja, precies.
0: We kunnen jullie dus allemaal gewoon beluisteren, of we kunnen er gewoon naartoe. Vrijdag 11 september om 10:00 in het Blues Café in Apeldoorn. En hoe lang gaan jullie dan optreden daar? Hoe lang?
1: Nou, eigenlijk wel tot diep in de nacht, laten we het zo maar zeggen. We beginnen om 10:00 en we doen 3 sets met een pauze tussendoor. Dus ik denk dat we daar best wel tot 1 uurtje of 1 te horen zijn.
0: Ja.
1: Dus hartstikke leuk als mensen komen kijken natuurlijk.
0: Zeker, natuurlijk. Dat is heel leuk. jullie hebben het gehoord. Gewoon lekker daar naar dat Blues Café om 10:00. Want dan kan je hele leuke muziek horen. Gewoon live. Wat wil je nog meer? Van Sue de Rain. Ik wil je bedanken, Gerdien. Eventjes dit wilde vertellen. En succes met alles. Dankjewel.
1: Dankjewel hoor.
0: Dag.
1: Oké, doeg.

0: Zo, dat zijn nog eens stemmen, hè? Carsoe en Belle Perez met Je suis malade. En daarvoor Tracy Chapman met Fast Car. We gaan het over Orpheus hebben, maar niet zomaar. We gaan het hebben over Orpheus hebben en die introduceren het Trefpunt. Ik ga erover praten met Janine Postumus. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Ja, jullie introduceren iets nieuws, het Trefpunt. Wat is dat?
1: Ja, het Trefpunt is eigenlijk voor iedereen die graag naar het theater wil, maar geen gezelschap heeft om mee te nemen. En daardoor hebben wij, we hebben gesproken met maatschappelijke partners ook en zo. We merkten van ja, sommige mensen laten zich daardoor tegenhouden om dan niet naar theater te gaan. Dus hebben we een Trefpunt geïntroduceerd. En dat is eigenlijk een tafel in een foyer. Ja. Waar je bij kan gaan staan. Voorafgaand aan de voorstelling, in de pauze of naderhand om een drankje te doen.
0: Ja.
1: Zodat je gewoon gezellig een praatje kan maken.
0: Okay.
1: Of over de voorstelling, of over totaal wat anders, net wat je wil.
0: Ja, precies.
1: En daar staan ook twee vrijwilligers vanuit Orpheus bij. En die hebben ook dezelfde voorstelling gezien die die avond speelde. Dus Aha. Er zijn sowieso altijd twee mensen bij ja. Die tafel die daar gezellig staan.
0: Ja, precies. Ja, wat ik wou net zeggen, dan sta je bij die tafel. Maar dat is dan denkt iedereen, moet ik nou gaan zitten of zo? Want,
1: Even wachten totdat iemand erbij komt.
0: Ja, precies.
1: Nee, er is altijd iemand aanwezig.
0: Okay, gelukkig.
1: Dus het is altijd leuk om daar gewoon bij te gaan staan. En ook als je niet alleen naar theater gaat en je hebt wel een gezelschap en hebt ook zin in een praatje met andere mensen, dan kan je daar natuurlijk ook gewoon gezellig bij komen staan.
0: Oh ja, ja. Dus je kan er gewoon naartoe gaan. Ik snap het wel een beetje. Ik ga meestal met iemand naar het theater. Maar het is wel eens voorgekomen dat ik dan een keer alleen ging. Hè,
1: ja.
0: Door omstandigheden. En dan voel je je inderdaad een beetje ongemakkelijk in zo'n pauze.
1: Ja.
0: Of voor die tijd.
1: Hè, ja.
0: Dan zie je iedereen, denk je dan, samen koffie drinken of zo.
1: Mm-hmm.
0: En dan sta je daar een beetje ongemakkelijk te zijn.
1: Ja, we merken inderdaad dat alleen in de zaal zitten is eigenlijk nooit echt een probleem. Dan kijk je ook naar een voorstelling.
0: Ja.
1: Dat is geen probleem. Maar als je inderdaad die momenten daaromheen kunnen wel snel ongemakkelijk voelen. En dat willen we hiermee wegnemen. Eigenlijk.
0: Ja, begrijp ik. En jullie gaan daarmee van start vrijdag 18 september. Dan is het de eerste keer.
1: Ja, klopt.
0: En hoe gaat dat dan verder? Ga je dan kijken hoe dat loopt of zo een periode?
1: Ja, we zijn inderdaad nog een beetje aan het kijken hoe dat loopt. Maar we hebben nu al voor in ieder geval dit jaar al wat voorstellingen erin staan. En ook allemaal verschillende genres. Zodat iedereen ook al voor ieder wat wils eigenlijk.
0: Ja.
1: Het idee is als dit aanslaat en dat we eigenlijk steeds meer voorstellingen bij gaan boeken. En dat we dus volgend jaar ook weer wat leuke voorstellingen erin kunnen zetten waar het Trefpunt dan aanwezig is.
0: Oh ja, ja. Ja, want je kan niet bij elke voorstelling dat Trefpunt neerzetten. Is dat niet mogelijk?
1: Dat zijn we natuurlijk nog een beetje aan het kijken. Maar dat ligt ook aan de capaciteit van de vrijwilligers.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het liefst willen we dat natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Maar dat is onze wens is om het gewoon inderdaad zo vaak mogelijk aan te kunnen bieden.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn nu gewoon begonnen met een aantal voorstellingen.
0: Precies.
1: En kijken hoe dat dan gaat aanslaan.
0: Ja, want je hebt het over die vrijwilligers. Hè? Die zijn best belangrijk natuurlijk. Want dan zou je dus inderdaad overal iedere keer twee vrijwilligers moeten hebben.
1: Ja.
0: Want kunnen jullie dan daarvoor ook nog vrijwilligers gebruiken?
1: Dat is natuurlijk altijd welkom, inderdaad. Dat kan zeker.
0: Hoe moet dat? hoe word je vrijwilliger?
1: ik denk dat je daarvoor het beste gewoon eventjes een mailtje kan sturen naar ons algemene infoadres op de website.
0: Ja.
1: Dan zetten wij dat door naar de juiste persoon.
0: Precies, ja. Ja, nee, maar omdat je zegt van, jullie beginnen hier natuurlijk eerst mee.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, als je dat natuurlijk veel vaker wil gaan doen, dan moet je wel die vrijwilligers natuurlijk hebben die
1: Absoluut.
0: Er sowieso zijn.
1: Ja. Zeker, maar als je info@orpheus.nl mailt, als je interesse hebt, dan is dat altijd welkom natuurlijk.
0: Ja, daarom. Dus dat is mooi. Nou, wat een goed initiatief om dat zo op te pakken, zeg.
1: Ja.
0: En ik hoop dat het gaat werken.
1: Ja, ik ook.
0: Ja,
1: het is heel leuk om inderdaad weer dat soort drempels weg te kunnen nemen. Gewoon iedereen, als je naar theater wil laten gaan, je kan gaan.
0: Ja, precies. Dat is de bedoeling. Ach, helemaal goed. Janine, ik wil je bedanken. voor deze, dit verhaal. En dus schroom niet. Ga gewoon lekker naar het theater, al sta je alleen. Je bent niet alleen, want er zijn altijd mensen waar je even bij kan gaan zitten en waar je even een praatje mee kan gaan maken. Nou, helemaal goed. Dankjewel en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Fijne uitzending nog. Doei doei.

R.E.M. Losing My Religion. Ja, we zijn alweer aan het eind van onze matinee van 8 september. Ik wil natuurlijk Alexander bedanken, Kai bedanken natuurlijk dat je er ook weer was. De redactie beneden, want die hebben weer gezorgd voor hele leuke onderwerpen. En u als luisteraar natuurlijk ook. U kunt ook nog naar onze website, dat is www.rtv-apeldoorn.nl. En we hebben ook weer de kabelkrant, is ook weer in werking. We worden steeds weer beter bereikbaar en zo, hartstikke leuk. We gaan eruit met Django Wagner. Ik hou nog steeds van jou. Nou.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft het werk vandaag neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol...

rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het openbaar vervoer volledig, inclusief de veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale

0: En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam

Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Op de Japanse vulkaan Mount Fuji is na zware regenval een aardverschuiving ontstaan. 3 voertuigen raakten bedolven onder het puin, maar er zijn geen gewonden gemeld. Ook elders in centraal Japan is veel water overlast. In de stad Nagoya viel in 1 uur tijd ruim 100 mm regen, een record. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. En de door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte leek mee te vallen vanochtend. Het openbaar vervoer in Nederland staakt vandaag. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen. En sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het volledig openbaar vervoer, inclusief veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het weer tot slot wisselvallig, met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens 3 Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. De makers van de populaire animatieserie South Park hebben in een aankondiging van het nieuwe seizoen tijdelijk de naam in South America gewijzigd. Daarmee steken ze de draak met president Trump, die verschillende geografische namen wil veranderen. Zo werd de Golf van Mexico al de Golf van Amerika. Trump stelde deze week ook voor om de Amerikaanse staat New Mexico om te dopen tot New America. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een explosie in een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats bij de centrale Ritom in Piotta. Een deel van het gebouw zou ingestort zijn. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens 3 Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: De matinée met Leni Loden.
1: Het is woensdag 9 september. Een hele goede middag en welkom. Leuk dat je luistert naar de matinée. We zijn er natuurlijk iedere doordeweekse dag van 2 tot 4 uur. En mocht je zelf een activiteit hebben dat je denkt van nou, daar wil ik toch wel wat meer aandacht aan besteden. Misschien kom je bij ons in de studio zitten. Dat kan. Of telefonisch. Dan moet je even mailen naar redactie@rtv-apeldoorn.nl. Ja, wat gaan wij allemaal doen vanmiddag? Nou, ik ga praten met Mirjam Huisman. Zij is de nieuwe stadsfotograaf. En we gaan ook nog praten met de oude stadsfotograaf. Dat is Sam Warnaar. En we gaan even bellen met Maaike Moulijn. Met haar gaan we het hebben over de Vega Vrijdag. Want die komt er weer aan. En er zit een, er zit iemand naast me. Die komt even snuffelen vanmiddag hier bij ons. En dat is Olivia. Olivia, welkom bij RTV Apeldoorn.
2: Dank je wel. Leni.
1: Ja, wat leuk dat jij dacht van, ik wil wel jullie collega worden. Hoe ben jij zo op dat idee gekomen?
2: Via Apeldoorn Pakt aan zag ik een vacature en ik was meteen enthousiast.
1: Oké, okay. Ja. Nou vanmiddag ben je hier voor de eerste keer. Laat gewoon lekker over je heen komen en dan zie je wel wat het gaat worden hier vanmiddag.
2: Ja,
1: wordt
2: leuk.
1: Vast hartstikke leuk. Goed, en wie zit er tegenover mij? Toevallig Guido. Hartstikke welkom. Ja, Guido zit er iedere woensdagmiddag hoor. Guido die doet de techniek en de muziek uitzoeken natuurlijk. En heb je zelf nou nog een verzoekplaat? Dan kun je ons gewoon bellen. Doe dat via 055 540 1978.

Ja, dat was een scene met Iedereen is van de Wereld om 2:10 hier in de matinée. Ja, de beste jazzmuzikanten uit Nederland, jawel, die komen samen op de 8e editie van het Jazzfestival Generations in Orpheus. Op 4 verschillende podia geniet je van heerlijke live muziek, pure jazz, maar ook uitstapjes naar soul, funk en nog veel meer. En alle generaties zijn vertegenwoordigd in zowel publiek als op de 4 podia. Van gevestigde jazzhelden tot aanstormend talent, nationaal en internationaal. Het is op 12 september, zaterdag, aanstaande in ons eigen Orpheus. Het begint om 16:00 en het duurt tot 23:00 s'avonds. Wil je weten het hele programma? Ik zou zeggen, kijk even op www.orpheus.nl. En daar staan ook alle artiesten op die zaterdag op het podium staan. Daar.

0: Babe was dat. Babe van Styx. In de matinee om bijna 14:45. Ja, we wachten nog eventjes tot echt 14:45 is. En ja, dan gaan wij eventjes praten met Maaike. Maar ik moet eerst nog even wat recht zetten. Want ik zei net dat aanstaande zondag, of zaterdag, is dus Jazz Next Generation, The Generation. En ik zei dat het tot 11:00 was, en Olivia.
1: Ja, ik dacht, jij snoept een mooi uurtje.
0: Ja, nou dat kan toch niet. Het is gewoon tot 12:00. Ja, het is zaterdag Jazz Festival Generations van 4:00 tot 12:00. Hartstikke leuk, 12 september. Goed, nu gaan we echt met Maaike Moulijn praten. Maaike, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, welkom in de matinee.
2: Dankjewel.
0: Zeg, er is weer een Vega Vrijdag, hè? Want daar ben jij voorzitter van. Hoe zit dat?
2: Het is een vrijwilligersinitiatief en ik ben een van de vrijwilligers die dit organiseert.
0: Oh, jij bent een van de vrijwilligers?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: En dit keer gaan we het niet op vrijdag doen, maar een keertje op een zondag.
0: Oh.
2: Dus als je zeg maar naar het jazzfestival bent geweest op zaterdag, ja. Doe je zondagmiddag,
0: ja.
2: Tussen 12:30 en 3:30. Naar Park Spelde Holt gaan.
0: Okay.
2: Voor een ongelooflijke lekkere lunch.
0: Zo.
2: En super uitgebreid en deels ook op het vuur gekookt. En daarna een rondleiding hebben over Park Spelde Holt heen. Want dat heeft een hele bijzondere geschiedenis.
0: Mm-hmm.
2: En het is dan ook Open Monumentendag. Dus,
0: oh ja.
2: En het is een monument. Dus we hebben een aantal dingen gecombineerd. En dat gaat heel erg leuk worden.
0: Nou, dus hartstikke leuk. Toevallig Olivia, die zit hier naast mij. Die wil even. Nou, die heeft heel veel zin om bij ons te komen werken. Dus zij kijkt voor het eerst mee. En nou wil het toeval. Ja, jij bent ook.
1: Ik ben al 13 jaar vegetariër. Ja.
2: Kijk.
1: Ja. Ja. Ja, dus ik was ook helemaal Welkom. Enthousiast toen Leni dit liet zien. En ik zei al: van, is alles al bezet of is er nog plek zondag?
2: Er zijn nog plekken. Niet veel meer, maar er zijn nog plekken.
1: Oh.
2: Dus als je zin hebt om te komen. Dan kan dat nog steeds.
1: Nou, neem ik Leni mee. Neem ik Leni mee.
2: Ja, ja. Nou, gezellig.
0: Zij wil mij overhalen.
2: Ja.
0: De
2: je kunt je aanmelden via vegavrijdagapeldoorn@gmail.com. En het is wel belangrijk dat je dat doet.
0: Ja.
2: Want we hebben de vrijdag, wat is dat dan? Dat is dan 19 september. Mm-hmm. Hebben we ook een Vega Vrijdag, maar dan wel op vrijdag bij het theehuis. Maar daar hebben we geen reclame meer voor gemaakt. Want dat was binnen een dag volgeboekt.
0: Zo zeg. Wat animo.
2: Ja, er is heel veel animo. Dus dat is echt superleuk dat dat er is.
0: Ja. Maar Maaike, nou nog even over die zondag aanstaande. Hè. Je zei net al, ja. Een kok, Ronald van Schepen. Dat is de kok van Spelde Holt?
2: Dat is de kok van Spelde Holt, inderdaad.
0: Ja, en gaat hij ook verhalen vertellen?
2: En ja, hij kan ontzettend mooie verhalen vertellen over het landgoed en over de geschiedenis daarvan. En dat heeft hij dus al eerder gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Maar nu gaan we ook echt, maar dat was op een avond, op een vrijdagavond.
0: Ja.
2: En nu gaan we echt overdag over het park heen lopen en allemaal dingen bekijken. En ja, hij is kok en kunstenaar en verhalenverteller. Hij doet van alles.
0: Mm-hmm.
2: En dat is gewoon ontzettend inspirerend. En hij kan ongelooflijk lekker koken. Dat doet hij samen met de studenten van Park Spelde Holt.
0: Ja.
2: Want ik weet niet, kennen jullie Park Spelde Holt?
0: Ja, wij hebben van RTV Apeldoorn hebben wij daar een keer een item gedraaid, zeg maar. Heel uitgebreid. Ja. Dus we zijn ook overal in en op geweest daar. In het hotel en in het zwembad. En ja, een hele rondleiding. Het ziet er prachtig uit daar.
2: Het ziet er prachtig uit. Maar het is echt een unieke leeromgeving voor jongeren met een verstandelijke beperking.
0: Ja.
2: En die koken dus met hem mee.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
2: En dat doen ze ongelooflijk goed. Echt, we hebben na afloop, we hebben dus afgelopen, nou wat is het, winter, voor het eerst met ze samengewerkt. En er waren ongelooflijk veel mensen die al heel lang vegetariër en veganist zijn en al heel vaak met ons mee eten. Maar die zeiden, maar zo lekker veganistisch als we nu hebben gegeten, hebben we nog nooit

0: Ja. Nou, Olivia krijgt nu hartstikke veel zin in, echt waar.
1: En ik was eigenlijk wel heel erg... Ik was wel heel erg benieuwd wat jouw drijfveer is om dit als vrijwilliger dan te doen.
2: Nou, het was eigenlijk al een jaar of 18 geleden inmiddels. Dat wij, dat ik samen met een aantal mensen erover mopperde. Dat er in de restaurants in Apeldoorn zo weinig vegetarisch en veganistisch geserveerd werd. En in die tijd was het ook echt, zeg maar, nou ja, dan kreeg je, weet ik veel, een kaassoufflé als vegetariër. Ja, weet je, dat kan ik thuis ook maken. Ik bedoel, daarvoor ga ik niet uit eten. En we waren zo aan het mopperen en toen zeiden we van, nou, maar weet je wat, we gaan daar zelf iets aan doen. We gaan gewoon kijken of we restaurants kunnen verleiden om een aantrekkelijke aanbod voor vegetariërs en veganisten te maken.
0: Ja, goed.
2: En zo zijn we ooit begonnen. En dat was toen een groot succes. Want heel veel mensen die vonden het hartstikke leuk en die kwamen erop af. En ook heel veel restaurants zeiden, nou, we vinden het eigenlijk wel een uitdaging. Dus als jullie ons een klein beetje kunnen helpen en wat tips kunnen geven. En inderdaad zorgen dat er genoeg mensen zijn die dat ook willen. Dan gaan wij daarmee aan de slag. En nou, inmiddels is het zover dat er zitten, ik geloof, 400 mensen of zo op onze mailinglijst. Die regelmatig met ons mee eten. We maken elke keer zijn er ook weer mensen die ons nog niet kennen en die dan komen. Maar ondertussen is het ook gewoon een groep mensen die echt regelmatig komt en die het ook heel gezellig vindt. Mm-hmm. En dat zijn zowel mensen die alleen komen als mensen die met een groepje komen.
0: Oh ja, dat kan
2: en
0: ook.
2: De mensen die alleen komen, die zeggen ja, anders ga ik niet zo snel uit eten. Maar nee, in dit verband ga ik wel, want we zitten aan grote tafels.
0: Leuk man.
2: Dus iedereen zit ook gewoon bij andere mensen aan tafel die ze niet kennen.
0: Nee.
2: Maar tot nu toe is het altijd ontzettend leuk geweest.
1: Ja.
2: Ik bedoel, ik heb alleen maar leuke mensen ontmoet en leuke gesprekken gevoerd.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. En dat gaat zondag ook weer gebeuren, Mike. Ik weet het zeker. Want hoe laat begint het zondag in Spelderholt?
2: Om 12:30 begint het.
0: Om 12:30.
2: Ja, van 12:30 tot 15:30.
0: Ja.
2: En dan heb je dus eerst een hele uitgebreide lunch. Mm-hmm. Met echt heerlijke gerechten.
1: Mm.
2: En daarna gaan we het park overlopen en dan krijgen we een hele rondleiding over alle bijzondere plekken die het park kent.
0: Okay.
2: En daar wordt er verteld over de geschiedenis daarvan en de, nou ja, de bijzondere maatschappelijke functie die het vandaag de dag nog vervult.
0: Nou, wat een leuke middag.
2: Alles over te horen.
0: Ja, ja, superman. Aanstaande zondag om 12:30, het duurt tot 15:30. En zeg nog even waar je je moet aanmelden, Maaike.
2: Ja, dat is via vegavrijdagapeldoorn@gmail.com.
0: Mm-hmm.
2: En het is €39,50 per persoon. Okay. Inclusief een hele luxe plantaardig lunch.
0: Nou.
2: Die avond hoef je niet meer te eten.
0: Kijk eens aan.
2: En ook alle alcoholvrije drankjes.
0: Oké. Nou, ik
2: het is het Park Spelderholt in Beekbergen.
0: In Beekbergen.
2: Voor de mensen die dat niet weten.
0: Ja, ja, je kan het ook even opzoeken. Park Spelderholt. Ja. En dan zie je ook gelijk hoe mooi het eruit ziet daar. Goed, Mike, ik vond het fijn dat je even weer in onze uitzending was. Om te vertellen over de Vega Vrijdag. Deze keer over de Vega Zondag. Ik wens jullie heel veel plezier. En nou, vond je het leuk, Olivia, om even dit te horen? Wat, dat je
1: ja, en ik moet even kijken hoe laat ik hockey. Maar anders dan ben ik misschien nog wel van plan om te komen.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, dat is toch leuk om te horen, Maaike?
2: Dat zou hartstikke leuk zijn. Er is nog een plek of 10.
0: Oh.
2: Dus,
0: dat komt vast goed. Zeg dankjewel en eet smakelijk zondag.
2: Dankjewel.
0: Oké.
2: Hopelijk tot dan.
0: Joe, dag.
2: Oké, doeg.

0: Any place, anywhere, anytime. Kim Wilde en Nena hoorden u hier om 2:30 in de matinee bij Radio Apeldoorn. En ja, de studio zit alweer vol. Tegenover mij zit Sam Warnaar en Mirjam Huisman zitten tegenover mij. Sam, welkom. En Mirjam ook.
1: Dankjewel.
0: Jullie zijn, Sam, jij bent de oude stadsfotograaf.
1: Ja,
0: zo zeg
1: klopt.
0: Ik dat even. Ja. Hoe lang ben je stadsfotograaf geweest?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar.
1: Ja.
0: En hoe vond je het?
1: Heel bijzonder, heel leerzaam. En vooral, ik heb allemaal mensen ontmoet. Ik ben op plekken geweest waar ik van tevoren niet had bedacht dat ik daar zou komen. Dus ja, het biedt gewoon heel veel kansen.
0: Wat is zo'n plek dan?
1: Nou, bijvoorbeeld, ik heb samengewerkt met Visio het Loo Erf, Revalidatiecentrum voor Slechtzienden. Mm-hmm. En daar heb ik 5 mensen geportretteerd en geïnterviewd.
0: Okay.
1: Dus daar kwam ik regelmatig. Nou ja, en daar was ik eerder nog nooit geweest.
0: Nee, nee. En, maar bedenk jij dat zelf, die projecten? Moet je dat zelf allemaal bedenken waar je naartoe gaat?
1: Ja, ja. Ja, je hebt wel een commissie van stadsfotograaf. Dus je kan het wel even voorleggen van, goh, hoe kijken jullie hiernaar? Ze denken wel mee.
0: Ja.
1: Maar in principe is het gewoon een eigen idee. En mag je het zelf uitvoeren en bedenken. En ja, presenteren dus uiteindelijk.
0: Okay. En Imka Schoots was jouw voorganger. Daar heb je het van overgenomen, zeg
1: ja.
0: maar. Heb je van haar ook nog veel tips gekregen? Gaat dat zo?
1: Eerder deed ik mee aan haar fotoproject. Dus voordat ik stadsfotograaf was, was ik al een beetje in aanraking daarmee gekomen. En bij haar opening in het Coder Museum toendertijd geweest. En haar toen ook veel gesproken en gekeken wat heeft zij gedaan, hoe heeft ze dat gedaan.
0: Dus, ja, ja. Dat je niet dubbel dingen allemaal hebt.
1: Bijvoorbeeld,
0: bedoel,
1: maar ook ja. gewoon ja, een beetje inspiratie. Want het is best wel een open iets wat je aangaat. Dus het is wel fijn als je een beetje ziet wat iemand hiervoor heeft gedaan. Ja.
0: Ja. En wat vond jij het leukst om te fotograferen? Hier in de stad bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk de inkijkjes bij mensen thuis die ik heb gemaakt. Dus ik ging in de avonden dan bij mensen naar binnen fotograferen. Hm? Alsof je langsloopt over straat en dat je even
0: dat
1: naar binnen mag spieken.
0: Ja. Dan sta jij ineens voor je raam.
1: Ja, wel met toestemming hoor.
0: Oh,
1: ik heb het wel van tevoren. Oh. Maar dat vond ik denk ik het leukste. Want dat was wel heel... heel leuk om te doen, omdat je ook geen contact hebt met de mensen binnen. Ze weten dus wel dat ik er ben.
0: Ja.
1: Maar normaal, als ik een portret maak van iemand, dan heb je continu contact met diegene.
0: Ja.
1: En nu
0: ja.
1: Heb je dat niet. Dus
0: nee.
1: Eigenlijk laat je het helemaal gebeuren.
0: Heel puur eigenlijk.
1: Ja, ja. ja dus ja. Dat vond ik heel leuk om te doen.
2: Ja. Was dat door heel Apeldoorn?
1: Ja, en ook bijvoorbeeld Beekbergen. Ja, een beetje omgeving. Dus,
2: leuk. Ja. Ja.
0: En dus was 2 jaar?
1: Ja.
0: Vind je het jammer na 2 jaar dat je het moet stoppen?
1: Heel eerlijk gezegd niet.
0: Oh.
1: Omdat ik het is, je stelt je ook in op 2 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus je hebt ook projecten ben je gestart voor 2 jaar. En de eindexpositie die er nu aankomt. Ja, daarmee rond je ook een hele periode af. Dus het voelt ook straks gewoon afgerond en compleet. Dus
0: ja. Dan
1: ben ik ook wel weer heel benieuwd wat Mirjam bijvoorbeeld hierna gaat doen. Weet je wel. Dus
2: ja.
1: Het is ook gewoon goed dat het dan weer klaar is.
0: Ja, en Mirjam, jij neemt het stokje over. Jij hebt het stokje al overgenomen. Met ingang van wanneer? Was het 1 september?
3: Er is niet echt per se een datum aangegeven. Maar nee. Afgelopen zaterdag was de... in ieder geval de begin kennismakingsexpositie van mij in de ASEC.
0: In de ASEC, in de Aan de Roggestraat.
3: Daar was ook een beëdiging eigenlijk.
0: Oh.
3: Nou ja, gewoon niet heel officieel, maar een aankondiging door een wethouder. En,
0: dat jij het bent geworden. Maar
3: klopt.
0: Hoe word jij stadsfotograaf? Hoe is dat gegaan?
3: Dat is, je moet wel voorgedragen worden.
0: Oh.
3: Tenminste, ik geloof dat nog steeds het proces is. Een vriendin van mij die werkt in Apeldoorn, die zag de advertentie voorbij komen of de oproep.
0: Yeah.
3: En die dacht, nou, dat moet Mirjam worden.
0: Oh,
2: ja. Lief
3: dat is sowieso
2: ook.
3: Heel lief.
2: Ja.
3: Ja. En ze heeft het me wel eerst even gevraagd. Van,
0: of jij het goed vindt.
3: Toen dacht ik, nou, draag maar voor. En we zien het wel. Ja, god, ik heb er niet zo bij stilgestaan. Toen werd ik gebeld van, zou je het leuk vinden om even met ons in gesprek te gaan?
0: Mm-hmm.
3: Om te kijken of we elkaar daarin kunnen vinden. En nou goed, toen is het
0: zo is het gegaan.
2: Ja.
0: En wat voor foto's maak jij dan? Ik bedoel, voordat jij stadsfotograaf werd.
3: Want ik ben nog niet heel erg... ik ga vanaf nu natuurlijk beginnen als zijnde stadsfotograaf in die rol. En daarmee de projecten aan. En daarvoor, ik ben echt wel portretfotograaf.
0: Oké. Okay.
3: Dus ik heb, maar dat is heel wisselend. Kan een beetje wisseling van stijl. Dus kan het soms een beetje documentaire inslag hebben. Dan kan ik weer heel erg portretten in scène zetten. En die combineer ik vaak.

0: En door wie word jij nou begeleid? Je zei het net ook, adviseurs. Wie begeleiden jou een beetje hierin, in dit proces?
1: Je hebt een commissie stadsfotograaf. En daar zitten een aantal mensen in, waaronder fotograaf, iemand van de gemeente, iemand van de ASEC.
0: Fotovakschool ook nog?
1: Ja, volgens mij wel. Ik heb nog niet iedereen ontmoet, omdat het een beetje een rare tijd was met de zomer.
0: Ja. Oh, ja.
1: Maar zoals ik heb begrepen, hebben we wel regelmatig overleg. Ja. En dan,
2: leuk!
1: Ja, ik ben heel enthousiast. En echt leuk.
2: Weet je hoe je gaat beginnen? Hoe ziet de eerste opstap eruit?
1: Nou ja, ik heb daar wel de hele zomer al een beetje over kunnen peinzen. Dus op het moment dat je hoort van we zijn ermee bezig en het is in gang gezet, dan gaat je hoofd natuurlijk wel aan.
0: Ja.
1: Dan ga je daar denken, wat wil ik laten zien? Want je bent dus, wat Sam zei, ook heel vrij in jouw blik op Apeldoorn.
0: Ja, ja.
1: En een eerste project waar ik mee bezig wil, en dat is eigenlijk een aanvulling op een project wat nu dus als mijn kennismakingsexpositie is.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk over jongeren in de dorpen. Omdat ik zelf in het dorp woon. Ja. In het dorp ben opgegroeid. En denk ik van, dat is ook een aspect van de gemeente Apeldoorn.
0: Je gaat echt de dorpen, Beekbergen, Uddel, Wenum.
1: Ik weet niet of ik alle dorpen meepak.
0: Uggelen.
1: Ik wil daarin wel portretten en dan ook een beetje de jongeren zichtbaar maken.
0: Ja.
2: Wat leuk. Ja.
1: Dus hun gezicht geven.
0: Hun verhaal erbij. Ja.
1: Connectie en hun bezigheden. En eigenlijk ook wel een relatie tot hun omgeving.
2: Ja.
1: Dus ik wil daar ook wel natuurbeelden in verwerken.
0: Oké. Okay.
2: Een soort bredere kijk op Apeldoorn eigenlijk.
1: Ja, ja, zeker. Oh. Ja, dit is meer dan de stad alleen.
2: Ja.
1: Maar die ga ik ook wel, wil ik ook wel iets mee doen hoor.
0: Leuk.
1: Maar ik vind jongeren vaak erg leuk onderwerp.
0: Ja. En die jongeren, die moet jij zelf, die ga je nog uitzoeken. Wie en...
1: Ja, ik heb al in de ASEC nu ook naast mijn oude werk hangt dus een heel klein voorproefje van, en dat heeft eigenlijk een betrekking op de motocross en autocross.
0: Ja.
1: Dat zijn bijvoorbeeld echt bezigheden in de dorpen.
0: In Loenen, hè? Net geweest, hè?
1: Ja. Ik kom uit Loenen.
0: Oh, je komt uit Loenen.
1: Ik woon er ook vlakbij.
0: Okay.
1: Ik kon er op de fiets heen.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Ja, en dat is echt wel heel leuk om. Dus dat dacht ik van, dan heb je al een beetje idee van.
0: Ja, leuk man.
1: Daarvan, ja.
0: Zeg dames, neem even een slokje water. Wij gaan even naar Duran Duran Girls on Film.
1: Oh, mijn favoriet.
0: Kijk dan. Dat wist Guido weer gewoon, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, leun even achterover, Mirjam. En jij ook, Sam. En dan gaan we straks weer verder praten met de oude stadsfotograaf en de nieuwe stadsfotograaf.

0: Ja, Duran Duran. Ja, en Mirjam, die ging echt helemaal uit haar dak, zeg. Wat kan jij goed zingen, Mirjam? Echt super. Nee, hoor, grapje. Sam Warnaar en Mirjam, die zitten hier naast mij. Sorry, ik moet even je achternaam. Mirjam Huisman. Sam is de oude stadsfotograaf en Mirjam is de nieuwe. En Sam, jij hebt afscheid genomen. Maar wij nemen nog geen afscheid van jou, want jij exposeert. Op dit moment wordt het opgehangen, neergezet in Coda.
1: Klopt.
0: Wat kunnen wij allemaal zien daar?
1: Nou ja, komende zondag is dus de opening van de expositie.
0: Ja.
1: En die heet Zoals ik je zie.
0: Oh.
1: En dat zijn dus eigenlijk de fotoseries die ik heb gemaakt in mijn periode als stadsfotograaf.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn drie fotoseries. Dus dat is de serie met Fichot het Looerf over de slechtziende. De fotoserie Thuis, dus met de inkijkers van Thuis. En de serie Spiegelbeeld. En daarin heb ik zelf portretten gemaakt.
0: Okay.
1: Dus het is eigenlijk, het gaat allemaal over gezien en gezien worden.
0: Ja. En heb je ook nog inspraak hoe jouw foto's komen te hangen in Coda?
1: Zeker, ja. Ja, dat is echt superleuk. Want met Coda samen zet ik dat dus op. Dus mm-hmm. Ik heb bepaalde ideeën daar natuurlijk over. En dan voegen we die samen met hun ideeën. En het is echt heel gaaf. Ik vind het ook heel leuk dat op dit moment dat nu wordt opgebouwd.
0: Ja, leuk.
1: Dus morgen en overmorgen ben ik daar ook de hele dag.
0: Oh,
1: en
0: dan, precies. Maar is het de eerste keer dat jij zo'n expositie hebt? Zo groot?
1: Ja, wel zo groot. Ja. Ik heb eerder wel geëxposeerd. En dat was dan ook wel veel, bijvoorbeeld op een beurs of een groepsexpositie. Ook heel gaaf.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat het nu echt een solo-expositie in een museum. Dat is wel echt...
2: En ik vroeg jou net al stiekem van, kan ik daar zomaar naartoe? Of heb je een ticket nodig? Wil je daarover vertellen?
1: Ja, nee. Je kan je aanmelden via de website van Coda. Voor de opening kan je gewoon gratis aanmelden. Dus dat is heel tof. En de expositie is tot met 6 december te zien. Dus mocht je zondag niet kunnen komen, dan kan je een andere
0: zo
1: keer
0: binnenlopen.
2: Maar dan ben jij er niet, denk ik.
1: Nee, alleen niet altijd. Zondag ben ik er zeker bij.
0: Coda-apeldoorn.nl, dan kun je even kijken. En zondag wordt het geopend. Wordt het ook nog op een speciale manier? Is er nog een wethouder die dat heel officieel gaat openen?
1: Volgens mij wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik ga zelf even wat zeggen. En vanuit Coda volgens mij ook. Dus om 3:00 is echt even een openingsmoment. En dan daarna de zaal in.
0: Nou, leuk man. Mirjam, jij bent er natuurlijk ook bij zondag.
3: Ja, zeker. Ik heb aangenomen.
0: En Mirjam, de nieuwe stadsfotograaf.
3: Ontzettend nieuwsgierig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Exposeer jij ook je werken ergens? Kunnen we dat ook zien? Je bent net begonnen als stadsfotograaf, maar de dingen die jij al gemaakt hebt?
3: Ja, dat is dus de expositie die nu in de ASEC in de Roggestraat is.
0: Ja.
3: Die zijn geopend trouwens van voor publiek vrijdag tot en met zondag van 12 tot 5.
0: Ja.
3: Dus als je het leuk vindt om te kijken, dat is gewoon ook vrij toegang.
0: Mm-hmm.
3: En daar is dus mijn oude werk te zien. Dus dan heb je een idee van
0: wat je maakt.
3: Van werken.
0: Ja,
3: en een kleine voorproefje dan van het eerste project. Oh, nou dank je.
1: Ja.
3: Echt heel leuk. En dus dat is nu te zien. En dat heeft ook wel eens eerder in Enschede gehangen.
0: Oké. Okay.
3: En in de nettenfabriek bij de Apeldoorn Foto.
0: Oh ja.
3: Apeldoorn Foto, ja.
2: En ik zelf ben wat bleu in de fotografie. Maar stel, dit jaar zou ik jou ook kunnen benaderen als ik echt een idee heb waarvan ik denk, nou, misschien kun je er wat mee. Of werkt dat niet zo? Is het helemaal jouw visie die komende 2 jaar? Of hoe,
3: Nee, het is wel echt, en dat vond ik ook het hele aantrekkelijke aan dit voorstel. Van je bent een ambassadeur van de fotografie en van de culturele sector. Eigenlijk een beetje in Apeldoorn. Dus het... Je projecten moeten natuurlijk met Apeldoorn te maken hebben of over Apeldoorn gaan. Maar je wordt er eigenlijk heel erg vrij in gelaten, hè, toch? Dat heb je ook ervaren, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja, heel vrij.
3: En
0: hoeveel uur ben je er dan mee bezig? Zo? Hoeveel uur was jij bijvoorbeeld per week mee bezig?
1: Ja, dat is heel moeilijk inschatten. Want sommige periodes was ik er heel veel mee bezig. Zelf was ik er vaak bijvoorbeeld op de donderdag mee bezig. Dat was gewoon mijn...

0: stadsfotografiedag.
1: Ja.
0: En de andere periodes was ik wat drukker, rustiger. Ja, dus dat kan ik eigenlijk niet helemaal zeggen.
1: Nee.
0: Maar sowieso in je hoofd ben je er natuurlijk veel al mee bezig. Als er ideeën in je opkomen of, of dit soort dingen, weet je wel. Ja,
2: precies. Ja, dat is het wel met fotografie. Het fotograferen zelf is eigenlijk maar een heel klein deel van het hele proces.
0: Klopt.
2: In je hoofd gebeurt er al zoveel en zo lang. En dan ga je het nog allemaal uitwerken en dan voorbereiden vaak. Het ligt er een beetje aan wat je manier van fotografie is.
1: Mm-hmm.
2: Dus,
1: En als je die foto's dan hebt gemaakt, en jij gaat nou exposeren wat je allemaal gedaan hebt in die afgelopen 2 jaar. Maar als jij dan bezig bent in de stad, bijvoorbeeld, Mirjam gaat morgen op pad. Waar kunnen wij dat dan zien, die foto's?
3: Ja, een beetje sneak peek. Eigenlijk.
1: Ja. Hoe gaat dat dan?
0: Ik heb het op social media bijgehouden. Dus we hebben een stadsfotograaf Apeldoorn. Account.
1: Ja.
0: Die gaat Mirjam ook voor mij overnemen. Dus wellicht, kijk Mirjam even aan, maar dat daar al wat dingen opgedeeld worden. En bijvoorbeeld in de periode toen ik stadsfotograaf was, was in de zomer een fotofestival, die Mirjam net ook benoemde. Daar deed ik bijvoorbeeld aan mee. Dus dan komt het een soort van tussendoor al een beetje online.
1: Ja.
0: Maar hoe de serie nu gezien of tentoongesteld gaat worden, zo kan je hem nog niet eerder zien, laat maar zeggen.
1: Nee, dat hadden we hem niet kunnen zien ergens.
0: Nee, dat is echt voor die eindexpositie. Tenminste, dat heb ik gedaan. Dus het kan ook zijn dat een stadsfotograaf verkiest om al eerder dat te exposeren in kleinere delen.
3: Hoe heette dat Instagram-account dan? Mochten mensen het al een beetje willen volgen?
0: Ja, dan moet ik even zeggen. Volgens mij stadsfotograaf Apeldoorn.
3: Oké.
2: Ja, volgens mij ook. Ja.
3: Nou, dan vinden we het wel.
2: Ik heb die zoekterm gebruikt voor de QR-codes.
0: Stadsfotograaf Apeldoorn.
2: Op Instagram.
1: En maar ben jij bijvoorbeeld ook op evenementen te zien, Mirjam?
2: Nee, dat is niet echt de bedoeling.
1: Dat is niet, als er iets een groot evenement in Apeldoorn is of
2: Het is echt wel een beetje het artistieke proces.
1: Precies.
2: En die projecten die je mag doen.
1: Ja.
2: Natuurlijk ben je misschien wel eens een keertje ergens met een lezing of een presentatie. Of dat weet ik nog niet precies hoe dat vorm gaat krijgen. Maar het gaat echt voornamelijk om die projecten. Zoals jij Apeldoorn ziet.
1: Ja,
2: jouw visie
3: mooi.
2: Op Apeldoorn.
3: Ja.
1: Nou ja, dames, ik vond het leuk dat jullie hier waren. De oude en de nieuwe. Dat klinkt een beetje raar, maar zo is het toch wel.
0: De nieuwe,
1: Je hebt afscheid genomen.
2: Nog niet helemaal.
1: Goed, nou, ik wens Mirjam hartstikke veel succes. Jij als stadsfotograaf.
2: Dankjewel.
1: En Sam, jij ook. Heel veel succes met je expositie in Coda. We gaan het allemaal zien daar. Noem nog even de site, wat zei ik nou net?
0: Coda-apeldoorn.nl.
1: Daar kun je je even aanmelden voor aanstaande zondag, als je erbij wilt zijn. Goed, dankjewel. En tot ziens, zou ik zeggen.
0: Jullie bedankt.
2: Graag tot ziens.

Ja, Xanadu van Olivia Newton-John was dat hier in de matinée. Luisteraars, het loopt tegen de klok van 3 uur. Dat betekent dat wij eventjes gaan horen wat nieuws is op dit moment in de wereld. En dan zijn we natuurlijk straks weer bij u terug naar 3 uur. En ik ga u ook nog even vertellen dat aanstaand weekend 12 en 13 september de Open Monumentendagen zijn. Diverse monumenten openen gratis hun deuren. Waaronder veel gebouwen, ja, die normaal gewoon gesloten zijn. Die zijn op slot voor publiek, maar nu kun je daar gewoon binnenkijken. Hoe leuk is dat? 12 en 13 september op diverse locaties in Apeldoorn dus. Ik zou zeggen, kijk eventjes op openmonumentendagen.nl en dan kom je er wel. En dan kun je gewoon een rondje Apeldoorn doen en de dorpen natuurlijk eromheen. Goed, ik zei het al, wij zijn straks weer terug met nog heel veel interviews, hele leuke gasten en met Olivia, die blijft gewoon zitten. En ik zeg tot na

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en 2 journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch 1,5 week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het UWV gaat 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op mogelijke fouten. Het gaat om mensen die eerder te horen hebben gekregen dat controle niet nodig was. In totaal worden 73.000 uitkeringen onderzocht. Bij 21.000 daarvan is inmiddels vastgesteld dat het dagloon klopte. De resterende uitkeringen moeten dus handmatig worden gecontroleerd. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: matinee met Leni Loden.
1: Ja, ik zit er nog steeds. En Olivia, die zit ook nog wel. Je bent niet gillend weggelopen,
2: nee,
1: Olivia.
2: Nee, zeker niet. Hartstikke leuk.
1: Nou, dat is goed om te horen. Dan blijf jij nog zitten tot 4 uur. En dat doet ook Guido, want anders hebben wij geen muziek. En ja, als u gaat bellen, dan krijgt u Guido ook niet aan de lijn. Want dat kan, hè. Dat is heel leuk, hoor. Guido neemt de telefoon aan als je belt. 055-540-1978. En dan denk je van, waarom moet ik Guido dan bellen? Waarom zeg je dat nummer? Nou, dan kan je een leuke plaat aanvragen. Echt waar, dat kan hier bij ons, bij RTV Apeldoorn, 055-540-1978. Of misschien heb je nog wel iets te melden wat heel Apeldoorn en omgeving moet horen. Goed, wij hebben nog 1 uur te gaan. En wat gaan we dan doen? Nou, het is tijd voor een feest voor Vereniging Natuurfotografie Apeldoorn. 26 september is dat. Dan bestaan zij 40 jaar. En de voorzitter die komt naar de studio rond de klok van 15:15... om daar alles over te vertellen. En ja, Patricia van der Meulen die wil graag dat wij allemaal gaan zingen. Ja, Guido, jij ook. Ja, want daar word je vrolijk van. En de organisatie heet Start to Sing Apeldoorn. Nou, Patricia die gaat ons daar straks alles over vertellen. Kun jij goed zingen, Olivia?
2: Nou, ik dat denk gaan dat ze daar niet heel erg blij van worden op de radio, nee.
1: Dat gaan wij dan zo eventjes horen.
2: En jij?
1: Ja, nee, ik playback altijd heel goed.
2: Oh, ja, okay.
1: Ja, dat kan ik wel.
2: Oh, ja.
1: Dat ga ik nu ook even doen met Agda en de Munnik. Kunnen wij samen wel even playbacken?
2: Ja, dat kunnen wij wel.
1: Even wachten tot de microfoon uit is. Ja.
2: Guido,
1: want dat
2: opletten.
1: Is veilig voor iedereen, zou ik zeggen. Nou, kom op, Olivia. Eigenlijk.

0: Ja, wat goed van jou, Olivia. Wat kun jij goed playbacken? Ja. Ik zou gewoon een keer meedoen aan de playback show. Van, oh nee, Henny Huisman, is niet, dat is niet meer. Maar goed, ik en Cara ook, vind je dat ook leuk?
1: Ook leuk, ja. Ja. Okay. En Fred van Leer bijvoorbeeld, die kan dat ook heel goed.
0: Oh ja?
1: En die is ook groot mee geworden. Ja.
0: Oh, super. Ja. Nou ja zeg.

0: Nou, het kan altijd nog. Goed. Wat ook leuk is, dat is het Beer en Blues Festival, Olivia. Heb jij daar wel eens van gehoord?
1: Nee.
0: Nee? Nou, dat is een gratis muziekfestival. Dat is op 11 en 12 september aanstaande, dus dit weekend. Bij het Stadstrand Soap in Apeldoorn. Dan kun je genieten van blues, soul, R&B, funk en jazz. En natuurlijk een goed glas bier en ook lekker eten. 8 topbands uit Apeldoorn en omstreken. Die zorgen voor 2 gezellige avonden vol live muziek en een ontspannen festivalsfeer. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Allemaal daar op het strand, Stadstrandsoop. Dat is een moeilijke hoor, Guido. De Stadstrandsoop aan de Vlijtseweg. Het begint om 17:30. Je kan gewoon gratis naar binnen. Het wordt heel erg leuk daar en het duurt tot ongeveer 1 uur of 11.

Bad English, straight to your heart was dat hier in de matinee. Luisteraars, de vijfde editie van de Nachtmarathon staat weer op het programma. Ja, als je van zwemmen houdt, ja, dan moet je opletten. Want

het wordt georganiseerd door de Apeldoornse Watervrienden. Van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends wordt er door teams uit onder andere Apeldoorn, Deventer, Almere, Eindhoven, Helmond de hele nacht gezwommen in zwembad De Sprenkelaar in Apeldoorn. En het thema van dit jaar, dat is Foute Nacht. Nou ja, wil altijd al willen weten hoe het was om 's nachts in een zwembad te zijn, nou dan is dit je kans, hè. 12 en 13 september is dat. In De Sprenkelaar, zoals ik al zei, Foute Nacht. En DJ Matt Ice, die zorgt met zijn beats voor een feestelijke nacht. En de bar is open voor drankjes en snacks. En de zwemmers kunnen jouw support gebruiken. Leuk toch? De toegang is gratis. Dus ik zou erbij zijn bij die 5e editie van de Nachtmarathon. Goed, wij gaan straks dus eventjes praten met Patricia van der Meulen. Die komt zo richting de studio. Zij is onderweg. En met haar gaan we het hebben over Start to Sing Apeldoorn. Zij wil graag dat heel Apeldoorn gaat zingen. Goed, nou, Olivia kan heel goed playbacken. Ik weet niet of dat ook mag, maar dat horen wij straks wel van Patricia.

0: Ja, dat was Nick Kershaw. Heer Kershaw, hier in de matinee om 19 minuten over drie. Ja, ik zei het net al, we gaan zingen met z'n allen. Want dat wil Patricia van der Meulen graag. Zij is projectcoördinator en marketing van de organisatie Start to Sing Apeldoorn. Patricia, welkom.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja.
0: Ja, Start to Sing, leg even uit. Wat is het precies?
1: Nou, Start to Sing, dat is een projectweek... waarbij we eigenlijk alle mensen aan het zingen willen krijgen en het liefst samen.

0: samen.
1: Samen. Nou, Olivia die heeft net eventjes geplaybacked. Dat kon zij heel goed. He, dat ging hartstikke leuk, hè?
2: Ja,
1: ja, ik vond het heel goed. Ja. Ja. Ja. Maar daar zijn jullie dus niet naar op zoek. Je moet wel echt mee kunnen zingen.
3: Wel echt meezingen, maar je hebt geen ervaring nodig.
2: Oh.
3: En je hoeft eigenlijk ook niet te kunnen zingen.
1: Oh, oh ja, dan kunnen, dan kunnen
2: we allebei.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
3: Maar iedereen kan zingen.
1: Ja, iedereen kan zingen.
3: Het altijd bij je. Je stem is je instrument.
1: Ja.
3: Dus iedereen kan zingen. Veel mensen denken, oh, maar ik kan niet zingen. Dus dan kan ik niet in een koor gaan zingen.
1: Nee.
3: Maar dat is echt absoluut niet waar.
2: Nee.
1: En hoe gaat dat dan in zijn werk, Start to Sing? Nou, 19 september begint het?
3: Ja, 19 september. Tot en met 27 september. En dan zijn er eigenlijk in heel Nederland zijn er activiteiten waar je aan mee kan doen.
1: Mm-hmm.
3: Ja, wij focussen ons natuurlijk op Apeldoorn. En in Apeldoorn is eigenlijk de basis de open repetitieweek. Mm-hmm. En daarbij zetten eigenlijk 25 Apeldoornse koren hun deur naar de zanglokaal repetitieruimte open.
1: Yeah.
3: En dan mag je meekomen kijken bij de repetitie. Nou, misschien ook wel meedoen als je daar zin in hebt. En het is voornamelijk bedoeld om te ervaren van, nou, wat is dit koor? Past die stijl bij mij? Passen deze mensen bij mij? Sommige koren gaan ook heel erg op het sociale aspect. Bijvoorbeeld ook met een nieuwjaarsbol en een barbecue en even nog een drankje achteraf. Andere koren zijn wat serieuzer. Yeah. Die repeteren vooral veel voor bijvoorbeeld optredens. Dus er zit eigenlijk van alles tussen. En we hebben ook ontzettend veel genres. We hebben pop, we hebben zeemanskoren.
2: Ja, dat is wel christelijke
1: koren. Ja, wij hebben heel veel koren in Apeldoorn.
3: Echt alles.
1: Ja, ontzettend veel. Ja. Hey, maar dit gaat uit van de Korenfederatie Apeldoorn?
3: Ja, de Apeldoornse Korenfederatie. En dat is dan eigenlijk een stichting die eigenlijk alle koren helpen. Ze zijn er om hun te ondersteunen. Bijvoorbeeld te helpen met subsidieaanvragen.
2: Oh, ja.
3: Of als er vanuit een organisatie een aanvraag komt voor een koor, voor een optreden. Nou, dan kunnen zij dat uitzetten. Nou, ja, met van alles en nog wat eigenlijk ondersteunen. En de Apeldoornse Korenfederatie is eigenlijk heel goed georganiseerd. En daardoor hebben ze bij Start to Sing gevraagd. Hey Apeldoorn, willen jullie niet een beetje extra doen?
1: Maar dat koor, zeg maar 19 september begint het. En stel je wil naar een popkoor, dan ga je even kijken. Nou, popkoor, weet ik veel, ik noem maar iets. Die zingt, die repeteren dinsdagavond in, ik noem maar wat, Gigant of zo.
3: Ja.
1: En dat is de bedoeling, dat je daar dan zo binnen kan lopen?
3: Ja, we hebben op de website start-to-sing.nl.
1: Ja.
3: Daar staan eigenlijk alle zangactiviteiten.
1: Oh, daar kan je kijken.
3: Dan kan je filteren op Apeldoorn.
1: Ja.
3: En dan kan je kijken, hey, welke dag is er welke koor aan het repeteren. En dan eigenlijk bij de meeste mag je zo binnenlopen. Maar je mag je ook aanmelden. Of misschien heb je nog veel vragen. Maar staat precies bij waar repeteren ze, hoe laat, welke dag.
2: Ja, en wat ook wel interessant is, niemand van mijn leeftijd, ik ben dan zelf 25, zit bij een koor, terwijl jij wel zei dat dat er wel is.
3: Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld een gospelkoor. Die is van 16 tot met 40 jaar.
2: Oh ja.
3: Dus
2: ja.
3: Eigenlijk jong in de.
2: Nee, precies. Ik snap wat je bedoelt. Ja.
3: Ja, we hebben ook een popkoor wat jonger is. Ja, we hebben eigenlijk echt voor elke leeftijd wel wat. Nou, moet ik ook eerlijk toegeven dat het over het algemeen wel wat oudere mensen zijn, maar ook zeker voor jongere mensen.
2: Ja, wel ruimte in ieder geval. Ja,
1: is toch leuk?
3: Ja, absoluut. Ja.
1: Dus al die koren die doen de deuren open. Is dat het eerste jaar dat jullie dit hier in Apeldoorn organiseren?
3: Sterker nog, het is het eerste jaar in Nederland.
1: Oh, in Nederland?
3: Ja,
1: het
3: is al wel eerder
2: een
3: geweest.
2: Primeur.
3: Het is al eerder in België geweest. En in zowel Den Haag als in Utrecht hebben ze al wel een week gehad. Eigenlijk een soort open repetitieweek. Dat hebben ze al wel eerder geprobeerd. Of dat hebben ze al eerder gedaan. En nu gaan we eigenlijk verder met het model van onze buren. En gaan we zo verder. En dan pakken we het ook allemaal wat groter aan. En echt voor heel Nederland.
1: Wat leuk. Ja. En een paar jaar geleden, of jaren geleden al, was ook heel leuk hier in Apeldoorn. En jij had net over koren. Maar dat was waarschijnlijk uit in Apeldoorn een paar weken geleden. Maar dan had je een korenfestival.
3: Ja.
1: En er was in de stad, weet je dat nog? Op de hoek van de straat, dat stond dat koor. Dat was heel erg leuk.
3: Klopt, dat
1: en die liepen verder zo, rondje.
3: Ja, met de Apeldoornse Korenfederatie bijvoorbeeld gecoördineerd inderdaad. Ja.
1: Maar dat zit er niet ook in dat weer terug gaat komen?
3: Nou, op dit moment niet. Omdat het eigenlijk nu het eerste jaar is, gaan we het eerst even gewoon zo opstarten.
1: Ja.
3: Want we hebben wel nog, naast de open repetities, hebben we nog een aantal workshops die we organiseren.
1: Okay.
3: En nou ja, als dit een eerste jaar succes is, dan willen we natuurlijk volgend jaar nog groter aanpakken. En dan hebben we ook wat meer tijd om dingen te organiseren.
1: Ja, wie weet komt zoiets dan ook nog een keer weer terug.
3: Ja, dat zou hartstikke leuk zijn.
1: Ja, ja. Goed, heb jij nog een vraag, Olivia?
2: Ja, nou wat leuk dat jij hierbij betrokken bent geraakt. Want je brengt het met heel veel enthousiasme. En ik denk ook wel dat dat iets is. Wil je koren, zeg maar, in alle generaties zeg maar aantrekkelijk maken. Dus dat is leuk dat je daar een gezicht voor bent geworden.
3: Ja, ja zeker. Ja. Nou, ik vind het ook echt hartstikke leuk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dus niet bij een koor zing.
2: Nee.
3: Dus
2: nee.
3: Ik ben helemaal nieuw in de wereld. Maar het is wel heel leuk om het allemaal weer te ontdekken.
2: En dan ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig. Ga jij volgende week een avondje meedoen? Heb jij je al aangemeld?
3: Ik heb wel een hele leuke workshop gezien. Ik denk, nou, misschien dat ik het gewoon...
2: En welke is dat?
3: Nee, we hebben 3 workshops eigenlijk. De eerste workshop is op 19 september, gelijk aan het begin van de campagneweek. En dat is Vind je zangstem.
2: Oh.
3: Dus dat is eigenlijk echt voor de beginnende zinger die eigenlijk helemaal geen idee heeft van wat kan je nou eigenlijk met je stem of wat heeft je stem nodig. En leer een beetje basistechnieken.
2: Okay.
3: Dan hebben we op 25 september of vrijdag na school hebben we een kinderworkshop. Ze zeggen ook als je jong begint dat de kans groot is dat je weer later gaat zingen. Misschien stop je er weer mee in je puberteit. Yeah. Maar dan later misschien heb je er wel weer tijd voor. En dan hebben we op 26 september nog een workshop echt over het plezier in zingen. Wilkon Strongs was ook heel erg betrokken bij het Korenfestival. Maar heeft dan eigenlijk een heel groot kanon wil hij maken met allerlei liedjes.
1: Ja, Wilco is heel veel koren. Ja.
3: Exact.
1: Ja,
3: dus dat is denk ik een hele leuke om gewoon...
2: Ja, allemaal talenten straks ontdekt. Ja.
1: Maar al die koren hebben allemaal een dirigent?
3: Ja.
2: Oh.
1: Toch wel.
3: Ja. Ze hebben eigenlijk allemaal iemand die het leidt en meestal een dirigent.
1: Ja, precies. Ja. Toch wel altijd een dirigent.
3: Ja, er is altijd wel iemand die dat begeleidt. En vaak hebben ze ook nog wel iemand die de muziek daarbij maakt op de piano of iets. Of accordeon. We hebben ook een dialectkoor bijvoorbeeld.
2: Nou, ik hoorde dat hier ook een
1: dialect uit Oosterhuizen, of niet? Die doen ook mee.
3: Ja.
1: Oké. Okay.
3: Ja, dus eigenlijk echt voor iedereen wil ze.
1: Nou, dat is toch heel leuk. Goed, zeg, als mensen geïnteresseerd zijn, wat moeten ze doen, Patricia?
3: Nou, dan moeten ze naar de website start-to-sing.nl.
1: Ja.
3: Voor de open repetities kan je eigenlijk altijd gewoon zo aankomen. Maar wil je meedoen met een workshop, dan moet je je even opgeven via de website. Daar zit een link in. En alles is gratis. Dus er zijn geen drempels. Kom gewoon langs.
1: Waarom zou je het niet doen als je dat een keer wilt proberen? Patricia van der Meulen, jij bent projectcoördinator en marketing. En jij zit in de organisatie van Start to Sing Apeldoorn. Ik hoop dat er heel veel wordt gezongen in die week. En ik wens jou ook heel veel succes. Dank je wel.

0: Ja, dat was Aretha Franklin met Fink.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, ik keek net even naar buiten. De zon schijnt, het is wisselvallig, maar het trekken wel een paar buien over. En tijdens een bui is er kans op een klap onweer. Vanavond valt er nog een enkele bui, maar geleidelijk blijft het overal droog. De wind neemt af en het wordt zwak tot matig. Komende nacht opklaringen en droog. Vannacht worden 10 graden. Wat doet morgen? Nou, dan is het wisselend bewolkt met af en toe zon en het blijft droog. En bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het morgen zo'n 19 graden. En vrijdag is het in de ochtend droog en in de middag kans op een enkele bui is dan weer groter. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vrijdag zo'n 19 tot 20 graden. En zaterdag, nou, dan blijft het zo goed als droog en schijnt de zon geregeld. En bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 21. Nou, dan kijken we nog eventjes na het weekend. Dan blijft het licht wisselvallig met af en toe een bui. Maar ook droge perioden met geregeld zon. De wind is veelal zuidwestelijk. En de temperaturen liggen tussen de 19 en de 22 graden.

0: Ja, daar gaat Supertram. It's raining again. Nou, nou even niet, want de zon schijnt. Moet er even droog blijven, hè, vandaag. Goed, luisteraars. Wij gaan naar onze laatste gast van vanmiddag. En hij zit tegenover ons, dat is meneer Bas Willemsen. Bas, welkom.
1: Meneer nog wel.
0: Ja, meneer. Dankjewel. Mag ik wel Bas zeggen?
1: Ja, gewoon Bas, hè, alsjeblieft.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay. Wat leuk dat je er bent, Bas. Want ik even introduceer. Jij bent voorzitter van de VNF.
1: Ik ben geen voorzitter.
0: Oh, dan moet ik dat gelijk doorstrepen. Dat is verkeerd. Dat staat
1: hier. We hebben het bij ons vicevoorzitter genoemd. Dus daar ben je eigenlijk inzetbaar voor alles. Okay. De voorzitter doet wat minder. Dus vandaar dat ik hier ook zit.
0: Yeah.
1: En dat is mijn taak binnen het bestuur.
0: Ook PR en zo een beetje. Ook.
1: Op dit moment doen we van alles.
0: Ja.
1: En alles om onze dag in Orpheus onder de aandacht te gaan brengen.
0: Ja, want mensen die denken, ja, ik zeg VNF. Waar staat dat voor?
1: Vereniging Natuurfotografen in Apeldoorn.
0: Ja.
1: En VNF heb je door heel Nederland. Hè. En VNF Apeldoorn is nog steeds de grootste vereniging binnen Nederland.
0: Uh-huh.
1: Wij hebben iets meer dan 100 leden. We zaten eerder op 140. En door heel Nederland heb je dus in diverse steden nog meer van dat soort verenigingen.
0: Zo.
1: En de meeste beginnen dan met VNF, inderdaad.
0: Ja. Wat fotografeer jij het liefst en waar?
1: Ik vind het leukste om te fotograferen gewoon onderweg. Vaak zie je in het buitenland wat sneller de beesten voor je lens dan in Nederland. Dus ik ben meer van de beestjes, dus de oogjes.
0: Oh. Ja.
1: En ik vind het leuk om onderweg te zijn. Niet zozeer in een hut te zitten. En dan tijdens het wandelen door de bergen of wat dan ook, kijken wat je tegenkomt.
2: En bijvoorbeeld Hoog Soeren dan?
1: Hoog Soeren is ook leuk om te zijn. Maar voor mij is de natuur in Nederland, daar moet je veel tijd voor hebben.
0: Hmm.
1: De mensen die dat hebben, die vinden heel veel. En als je iets minder tijd hebt, dan moet je soms voor mijn gevoel wat verder weg. En dan kan je de dingen wat makkelijker vinden dan in Nederland.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jullie vereniging bestaat dit jaar 40 jaar. En dat is op 26 september, Bas.
1: Dat is niet helemaal op 26 september. Dat, dat is de dag van onze openbare dag.
0: Yeah.
1: He, maar we bestaan dit jaar 40 jaar dan inderdaad.
0: Ja. En hoe lang zit jij er al bij?
1: Ik zit er inmiddels bij sinds 2019.
0: En hoeveel leden hebben jullie dan?
1: Nou, op dit moment zitten we rond de 110.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn teruggelopen van 140 naar 110. We krijgen gelukkig wat nieuwe aanwas die wat jonger is.
2: Mm-hmm. Oh, leuk.
1: Maar ook binnen onze vereniging heb je ook gezien dat er ook wat oudere mensen tussen zitten.
0: Ja.
1: En die dan op een gegeven moment stoppen door, door de leeftijd.
0: Ja, precies. Ja. Precies. Nou ja, best veel leden natuurlijk. Maar hoe gaat hebben jullie dan een avond één keer in de week dat jullie bij elkaar komen ergens?
1: Ja, één keer in de maand hebben we eigenlijk een clubavond. Hè, en dan komen de leden bij elkaar. Meestal is dat zo tussen de 40 en de 60 man. Die komen op een gemiddelde avond.
0: Ja,
1: dat wisselt wel eens een keer natuurlijk. Hè. We komen bijna nooit allemaal tegelijk op zo'n avond.
0: En waar is die avond dan?
1: In Uggelen.
0: Oh, dat is in de Boogaardslaan. In Uggels Belang of daar niet?
1: In de Bronkerk.
0: In de Bronkerk,
1: Het is een kerkje met daarbij ook nog een clubhuis erbij.
0: Daar.
1: En daar zetten we dan onze spullen allemaal op. En dan komen ze allemaal samen.
2: Wat leuk.
0: Ja,
1: je wisselt je ideeën uit. Hè. Heel veel mensen hebben ideeën wat ze waar kunnen zien. Bepaalde technieken worden besproken. Mensen laten hun eigen beelden zien.
2: En om daar dan naartoe te kunnen, heb je dan een lidmaatschap nodig? Of hoe,
1: Wij net als bijna bij elke vereniging, denk ik. Hè, kan je bij ons ook lid worden. Hè. Dus mensen die gevoel hebben voor natuur en fotografie leuk vinden. Die kunnen zich zeker bij ons melden.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze, als ze verder willen ontwikkelen in fotografie, kunnen wij ze zeker helpen.
0: Begeleiden,
1: ja.
0: Gaan jullie vaak op pad met een aantal mensen het bos in of zo?
1: Ja, ook het bos inderdaad, hè, want september komt eraan.
2: Ja,
1: dus,
2: ja, de heide.
1: Dat is de favoriete tijd van mijn vrouw. Nou, de heide is een beetje bijna voorbij.
0: Augustus geweest, hè?
1: Ja, maar september gaan de paddenstoeltjes straks komen.
2: Oh ja.
1: En dat is de favoriete tijd van mijn vrouw. En dan,
0: dan moet jij het bos in.
1: Ja, dan moeten we het bos in en die vindt dat dan wel heel erg leuk.
0: Nou, dat is toch hartstikke leuk.
1: Ja, en ik ga dat zoeken dan.
0: Nou, dat 40-jarig jubileum van jullie. 26 september is er een avond in Orpheus.
1: Ja.
0: Jullie hebben ieder jaar zo'n avond.
1: Ja, het begint eigenlijk dit keer al overdag. Want het klopt inderdaad dat het in het verleden altijd in de avond was.
0: Ja.
1: Maar we wilden het dit keer wat anders aanpakken.
0: Oh.
1: In het verleden was dat altijd na het Sinterklaasfeest in Apeldoorn.
0: Mm.
1: Daar hadden we in de avond de zaal. En dit jaar, omdat we 40 jaar bestaan, wilden we onze leden wat groter doen. En we wilden er meer een wat langere dag van maken. Mm-hmm. Dus we hebben een middagprogramma en we hebben een avondprogramma. En tussen die programma's en ook daarvoor hebben we nog een beurs die daar staat. En daar staan dan mensen op basis van fotografie, met reizen, met boeken.
0: Okay.
1: Diverse invalshoeken die
0: is
1: staan
0: daar.
1: Is
0: dat nieuw, die beurs?
1: Nee, de beurs die hadden we eerder ook.
0: Oh.
1: Alleen die krijgt nu wat meer aandacht. Omdat dat we nu wat meer tijd beschikbaar hebben. Omdat we de hele zaterdag hebben.
0: Okay. Oh,
1: dus daardoor is er wat meer ruimte voor de beurs. En mensen die een kaartje dan kopen.
2: Dan mag je voor de middag en de avond komen.
1: Ja, je mag voor de middag en de avond komen. Kijk, en ik snap ook wel dat iemand een keer zo even weggaat. Maar je kan Apeldoorn overal eten. Hè, dus dan kan je wat ergens wat eten. En dan kom
0: of in Orpheus misschien.
1: Ja, dat gebeurt ook.
0: Ja,
1: er zijn ook zat mensen die bij Orpheus hebben ingeschreven.
2: Er zit ook een lekkere Chinees daar tegenover.
0: Kan je heel lekker eten bij Orpheus. Hey, en het begint om 1 uur, Bas.
1: Klopt, ja.
0: En dat is de opening van de beurs.
1: Ja.
0: Hebben jullie ook nog een speciaal iemand uitgenodigd? Ik bedoel, een wethouder die 40 jaar is toch niet niks?
1: Nee, is niet niks.
0: Nee. Of is dat nog eventjes een verrassing?
1: Ja, alles is nog niet zeker. Hè. Dus het kan altijd veranderen. En ik heb wel wat gehoord, wat geruchten. Maar dat is altijd nog even afwachten.
0: Oh, dat zou je nog even onder de pet, onder het tapijt laat je dat nog even.
1: Ja, dat zou dan
0: nog... kan je geen tipje van dat tapijtje?
1: Nee. Maar we hopen dat het weer net zo'n mooi jaar wordt als
0: 2019, zei jij. Toen was er wel een belangrijk iemand, geloof ik, hè?
1: Ja, toen hadden we wel een belangrijk iemand inderdaad. Maar dat was onze eerste keer.
0: Oh ja. 1 uur begint het. En rond 2:30 begint dus dan het middagprogramma, hè?
1: Ja.

0: Klopt.
1: En om 5 uur is dat afgelopen? Dan wordt er afgesloten.
0: Ja, dan hebben we op een gegeven moment ook weer een beurs. Hebben we dan. Die gaat dan weer door.
1: Ja.
0: Onze leden die hebben dan een barbecue eigenlijk bij Orpheus.
1: Oh, okay.
0: Dat is voor ons voor het 40-jarige bestaan.
1: Oh, wat leuk.
0: En dan hebben we in de avond hebben we dan weer het avondprogramma. En voor beide programma's hebben we een fotograaf uitgenodigd van buiten Nederland.
1: Mm-hmm.
0: Voor het middagprogramma hebben we Austin Thomas.
1: Oh.
0: En ja, voor mensen die niet in de fotografie zitten, is dat een naam die niet echt bekend is natuurlijk. Dat snappen wij ook.
1: Voor jullie wel als fotograaf.
0: Ja, ja. En ja. Het is echt een persoon die echt hele mooie beelden maakt.
2: De UK is hier?
0: Ja, deze komt inderdaad uit de UK. En we hebben voor de avond hebben we dan Bence Maté. En die komt uit Hongarije. En dat is, die is echt wel wereldberoemd.
1: Zo.
0: En die heeft ook bij de BBC National Geographic wordt hier gepubliceerd. Dus, en hij geeft niet heel vaak presentaties.
2: Wow.
0: Dus het is echt wel leuk dat hij een presentatie geeft. En daar hebben we eigenlijk iemand binnen de vereniging dat te danken. Die kent hem persoonlijk. En die heeft hem over de streep kunnen trekken om hem te laten presenteren.
2: Leuk. Ja.
1: Nou, leuk zeg. Dat wordt een fantastische dag.
0: Ja.
1: Bijzonder ook. Hè? Bepaalde dingen waren toen niet en nu wel.
0: Ja,
1: ja, hartstikke leuk. Wie kunnen daar naartoe gaan? Kunnen wij daar zo naartoe?
0: Ja, ik denk dat juist iedereen er naartoe kan. Want we zijn fotografen, maar het is nou niet zo dat we daar gaan zitten en we gaan uitleggen hoe je een foto maakt. Dat is absoluut niet het idee. Hè? Net als dat de muzikant niet gaat uitleggen hoe je muziek gaat spelen, maar die laat horen wat die kan.
2: Ja. Een soort expositie dan?
0: Wij laten zien wat we kunnen, maar ja, een fotograaf kan in de basis natuurlijk niet zoveel, hè, want we moeten dingen vinden.
1: Mm-hmm.
0: En als je de mooie dingen vindt, dat is wat we laten zien. En dat onze fotografen, onze eigen leden geven presentaties en die externe sprekers.
1: Okay.
0: En dat zijn dan beelden die binnen Nederland zijn, kunnen van de Veluwe zijn, kunnen van de rest van de wereld zijn. We hebben wat verschillende soorten fotografie hebben we bij die presentaties zitten.
1: Ja.
0: En het is echt voor iedereen, want ook in 2019 en twee keer daarna ook. De meeste mensen in de zaal zijn mensen die natuur mooi vinden.
1: Ja.
0: En als je natuur kan waarderen, dan vind je het wel leuk om hierbij te zitten.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Dat kan ik na 3 edities wel met zekerheid zeggen. Dat
1: Precies.
0: is de mening van de meeste mensen eigenlijk.
2: Ja, en het is dus echt wel een mooi opgesteld programma met die hoofdex ook.
1: Ja, heel erg leuk. Ja. 26 september aanstaande. Bas begint op 1 uur. En de kaarten kosten €25.
0: Ja.
1: Waar kun je die bestellen?
0: Kaartje kan je bestellen via Orpheus.
1: Orpheus.nl?
0: Orpheus.nl. Je kan het via onze website, kan je de flyer ook zien. Dan kan je de QR-code scannen.
1: Dat is WNF Apeldoorn?
0: Ja, www.wnfapeldoorn.nl.
1: Ja.
0: En daar kan je de QR-code scannen op de toegangsbewijs. En dan word je zo doorgestuurd naar Orpheus. En dan kan je bij Orpheus kan je dan het kaartje...
1: Heel erg leuk. 26 september, dat is op een zaterdag. Nou, je kan gewoon de hele middag, avond kan je in Orpheus blijven. Een uitje daar naartoe.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het hartstikke leuk gaat worden.
1: Ja.
0: Dus vooral komen.
1: Ja, en zitten jullie in de Altioszaal? Hebben jullie die tot je beschikking?
0: Nee, de Hanoszaal.
1: Oh, de Hanoszaal.
0: Ja, we hebben een grote zaal. Dus we hebben het 1050 man in de zaal gehad. Toen zei Orpheus tegen ons toen we bezig waren met de kaartje van stop nu met inschrijven.
1: Oh.
0: En toen deden we inschrijving allemaal zelf. Want je moet ook iets ruimte overhouden.
1: Ja, precies.
0: En die hadden we echt strak uitverkocht.
1: Maar jij weet nu dat er nog wel kaarten te bestellen zijn.
0: Ja, op dit moment zijn er nog kaarten te verkrijgen.
1: Ja.
0: Dat was in 2019 ook nog zo tot het eind. Alleen toen werd ons verteld van nu kan je beter even stoppen.
1: Ja.
0: Ja, toen zijn we nog wel even doorgegaan.
2: Maar mooi zo'n upgrade in zaal.
1: Nou, hartstikke leuk. Zeg, ik wens jullie heel veel plezier, succes.
0: Ja.
1: En ik zeg gewoon tot de volgende keer, Bas.
0: Ja, je weet maar nooit inderdaad.
1: Ja, je weet het niet. Hey, dankjewel en toi.
0: Ja, graag gedaan.

0: Devil in the Sky. Elvis Presley was dat. Ja, goed. Wat gaan we doen? Nou, we gaan afsluiten. Want het is zover.
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: Dus, hoe vond je het, Olivia?
1: Ik vond het ontzettend leuk. En Leni, je bent echt een talent.
0: Nou, jij bent ook een talent, meid. Hartstikke leuk.
1: En Guido ook.
0: En
1: Guido ook.
0: Zoveel gebabbeld ook. Hartstikke goed. Ja, dit was het weer voor vandaag. Deze matinee. Ja, morgen is er weer een nieuwe matinee tussen 2 en 4. Dan zit Hieke hier natuurlijk. Ik zeg, maak er nog wat van. En wij zijn er volgende week woensdag weer om 2 uur. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. De marechaussee heeft bij een basisschool in Overasselt verborgen vuurwapens gevonden. De wapens lagen niet op het schoolterrein. Specialisten onderzoeken de vondst. Sinds de schietpartij in het Gelderse dorp vorige week wordt in de omgeving gezocht naar verdachten en bewijsmateriaal. Daarbij zijn al meerdere wapens gevonden die mogelijk met de schietpartij te maken hebben. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De Europese Commissie wil dat overheden vaker Europese producten en diensten inkopen. Brussel wil daarmee de concurrentie met China aangaan en de Europese economie versterken. Overheden moeten bij aanbestedingen niet alleen naar de laagste prijs kijken, maar ook naar kwaliteit en duurzaamheid. Europese inkopen wordt niet verplicht. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het weer, de regen neemt iets af vanavond, ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De trein met 120 passagiers aan boord botste tegen een cementwagen en ontspoorde daarna. 6 rijtuigen en de locomotief raakten van het spoor. Het ongeluk gebeurde ten zuidwesten van Warschau. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: U luistert naar Lokaal Kabaal. Arjan Steenbeek en Sietse Wiering bespreken de actualiteit van vandaag.
1: Welkom weer bij Lokaal Kabaal. Het is alweer de 68ste aflevering, waarin we de lokale Apeldoornse dingen onder de loep nemen. En zoals ik de laatste tijd al zeg, het is ook nog live ook op RTV Apeldoorn te beluisteren. En natuurlijk op internet op apeldoorncentraal.nl. En daar zitten we nog meer op Spotify en lokaalapeldoorn.nl. Nou, zonder Arjan vandaag. Ik heb het wel aangekondigd, maar Arjan, die heeft wat anders te doen. Die heeft wat beter te doen, of hij vindt het niet leuk. Ik weet het niet, het zal al waarschijnlijk morgen wel te horen. Maar er zit wel iemand tegenover mij. En dat is vandaag Sven Paul. Sven, welkom bij Lokaal Kabaal.
2: Ja, dankjewel, Sietse.
1: Ja, leuk dat je er bent. Ja, wij kennen elkaar al heel lang, maar daar gaan we het even niet over hebben. Jij mag wel even iets vertellen over jezelf. Wie je bent, verliefd, verloofd, getrouwd, vader, moeder, kind.
2: Ja, dat is goed. Ik ben Sven Paul.
1: Ja.
2: Geboren en getogen Apeldoorner. En inmiddels getrouwd, 2 kindjes. En werkzaam en samen met mijn compagnon doen we Van Laarhoven en Palmakelaardij.
1: Ja, we gaan zo meteen uitgebreid over jouw werk hebben ook.

0: Maar jouw kampioen en jij, jullie hebben een makelaarsbedrijf. Dat heet...
1: Van Haarhoff en Paul.
0: Juist. En je moet ook even de namen van je kinderen noemen. Want er is niks ergens dat je de naam van de kinderen niet noemt.
1: Nou, dan zal ik mijn vrouw eerst niet vergeten.
0: Ja.
1: Dat is Nina.
0: Ja.
1: Anders dan heb ik thuis natuurlijk weer wat uit te leggen.
0: En, dat kan ook wel eens leuk zijn.
1: En twee dochters, Marie-Jeanne en Annabelle.
0: Oh, mooie namen ook. En hoe oud zijn ze?
1: Marie, de oudste, die is 4. En de jongste, die wordt bijna 1.
0: Oh, nou gaan zo meteen, komen ze ongetwijfeld langs. Want dat is een van de onderwerpen die ik zo actueel zijn op dit moment. Want we gaan eerst naar de politieke actualiteit. Dus wat is in, en dat noemen we lokaal actueel. Dus wat is er nu actueel? En dan gaan we weer lekker discussiëren. Ik ga eerst even, het vind je waarschijnlijk ook wel leuk. Misschien ook wel niet. Het was in de media. Het Herzbergengebouw wordt nu wat ontmanteld. Het asbest wordt weggehaald. En wat gaat dat mee gebeuren? Wat vind jij er eigenlijk van?
1: Nou ja, kijk, hoe het er nu bij staat is natuurlijk duidelijk. Dat is ook niks.
0: Dat is erg, hè?
1: Dat is eigenlijk schandalig.
0: Ja, ja. Wel in de microfoon blijven praten.
1: Zeker.
0: Ik snap dat je naar mij praat. Maar je schuimt je dood als je met de trein Apeldoorn binnenrolt. Maar ik heb begrepen, we zijn nu bezig met ontmantelen. En nu is er een hele discussie. Ook in de raad, maar ook buiten de raad. Afgelopen weekend was ik weer met wat Apeldoorns in gesprek op het terrassen. De ene zegt slopen en de ander zegt nee, het moet blijven. Wat is jouw mening?
1: Nou, ik denk dat je eerst moet kijken naar wat het doel moet worden op die plek.
0: Ja.
1: En afhankelijk van wat je ermee wil, kijken past het binnen de huidige vormgeving. Waar denk ik uit gebleken is dat het doorgaans lastig is.
0: Ja.
1: Of kunnen we op die locatie, wat gewoon nabij centrum, station, echt wel een plek is waar iets moois kan komen. Of dat ook iets is waar je wat mee kan.
0: Ja.
1: En dan is slopen denk ik wel een serieuze optie.
0: Ja. Nou heb ik, nou is het vervelend, hè? Het is een monument. En een monument kun je niet eens 3 slopen. Dus dan zijn we 10 jaar verder. En dan moet er 10 jaar tegen het gebouw aankijken.
1: Ja.
0: Dat vinden we ook niet leuk, toch?
1: Nee, maar we kijken er ook al bijna 10 jaar tegenaan.
0: Nou, misschien nog wel langer.
1: Ja.
0: Ja, ja. Maar, en wat zou je dan daar woningen willen? Of wil je daar een nieuwe bibliotheek of een theater? Of,
1: Nou, ik denk vooral kijkend naar wat Apeldoorn nodig heeft. En een theater hebben we.
0: Ja.
1: Wordt ook goed bezocht volgens mij.
0: Want er komt nog een theatertje bij, hè? Vestak Theater.
1: Exact.
0: Bij Markplein. Ja.
1: Dus ik denk dat het tekort aan woningen, maar goed, daar spreek ik natuurlijk ook vanuit vak. En de locatie wel een hele mooie combi kan zijn. Sluit overigens niet uit dat er nog steeds in de plint of in de omgeving ook andere festiviteiten kunnen plaatsvinden.
0: Ja, ja. Nou, dan vraag ik me altijd af, maar ik hou van tegenspraak. Die twee pakhoedtorens, daar komen woningen in. En er komt nog een toren bij, waar vroeger de parkeerplaats was, waar campers mochten zijn. Komt ook nog zo'n toren met woningen, dus er komen zo'n 650 woningen. Wordt dat niet een beetje veel dan, als je nog meer woningen op die kleine plek...
1: De vraag is, moet er nog een toren komen?
0: Wordt er geen ghetto-achtig gebeuren?
1: Nou, ik denk dat ook afhankelijk is van hoe je het inricht.
0: Okay.
1: Ik vraag me wel af of de hoogbouw ook de wens is van de mensen die hier wonen. Tuurlijk, je moet veel huizen, weinig grond. Moet er naar gekeken worden. Maar ik spreek weinig mensen die zeggen 16 hoog lijkt me leuk.
0: Oh, ja. Ja, dat zie je wel een Mirador, hè? Bij Albert Heijn. Dat komt maar niet van de grond.
1: Nee, exact.
0: Ja, ja. Maar goed, ik heb begrepen dat bij de ambacht gaan ze ook heel hoog, ook 70 meter hoog. Het oude Middellink, dat willen ze ook heel hoog. En volgens mij bij de Vlijtseweg, daar bij de tennis, gaan ze ook naar 70 meter hoog. Dus een of andere manier is misschien toch wel vraag naar.
1: Nou ja, en misschien moet het er eerst ook zijn om vervolgens weer normaal te worden.
0: Oké, ja, ja. Nou, dat vind ik wel een leuk. Moet er zijn en dan gaan we... Een beetje angst is raar en is geen goede raadgever, hè?
1: Nee, hey. Nou, kijk... Dat merk je nu bij mensen die in zo'n omgeving wonen. Die hebben dan de angst van, mijn omgeving gaat heel erg veranderen.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat dat klopt. En de vraag is of het voor die mensen nog passend is op die plek in de nieuwe omgeving. Met de nieuwbouw en de hoogbouw.

0: Maar je ziet natuurlijk aan andere steden dat daar wel gewoon heel fijn gewoond wordt.
1: Ja.
0: En dat die combi best kan bestaan.
1: Ja,
0: maar ik kan me wel voorstellen, als je jaar en dag gewend bent om lekker van je af te kijken, dat je denkt, joh, leuk die plannen, maar daar heb ik geen zin in.
1: Ja, ja, maar als je een huis koopt, hè, jij verkoopt huizen. Maar als je een huis koopt, dan koop je toch het huis. Je koopt niet het uitzicht, toch? Of wel?
0: Het zal altijd een factor zijn waar je rekening mee houdt, of waarvan je denkt, vind ik de buurt leuk.
1: Ja, maar ik kan laten die zeggen van, ik heb dat uitzicht ook gekocht, daar mag niks meer komen.
0: Nee.
1: Nee.
0: Je kunt wel kijken naar het bestemmingsplan op dat moment geldend. Ja, van joh, ja. Wat kan ik verwachten? Maar goed, ook die kunnen veranderen.
1: Ja, ja. Nou, heb ik je ook gevraagd als gast. Want ook volgende week komt er ook iemand die in het wonen zit. Want september is bij de gemeenteraad altijd de woonmaand. En dan komen allerlei woningbouwcorporaties. Iedereen die wat met de wonen te maken heeft, die gaat praten met de raadsleden. En nou dacht ik wil wel eens weten van jou, wat heeft Apeldoorn nou nodig? We hadden natuurlijk vroeger als logo, nou uitroepteken naar buiten toe, Apeldoorn gezinsstad. Waardoor alle ambtenaren uit gezinswoningen kwamen. En het werd er niet gekeken naar eenpersoonswoningen of starterswoningen. Nee, allemaal gezinswoningen. Jij zit in die wereld. Waar is nu veel vraag naar? Wat hebben we nodig?
0: Je merkt natuurlijk sowieso dat er een groot tekort is aan woningen. Dus wat is er nodig? Ja, het liefst van alles, alle types die er zijn om doorstroom te creëren.
1: Ja.
0: Je merkt erg dat er bij mensen die kleiner willen gaan wonen erg de behoefte is van ja, ik wil best kleiner wonen, maar ik ben nog te jong om naar een appartement te gaan en een balkon te hebben.
1: Ja.
0: Dus er zou echt wel behoefte zijn aan meer woningen met een kleine tuin, badslaapkamer of de gelegenheid toe beneden. Waardoor je meer doorstroom kan creëren in een wat lager segment.
1: Ja, maar dat hebben we niet, hè?
0: Weinig.
1: Weinig.
0: Het bestaat. En, maar het meeste aan bungalows, semi-bungalows, ja, dan ga je toch wel naar een duurder segment.
1: Ja, en klopt het? Of misschien praat ik wel onzin, maar ik heb het idee, als er een kaveltje verkocht wordt, dat het bungalow niet meer kan. Er moet minimaal 2 verdiepingen zijn tegenwoordig, lijkt het wel.
0: Nou, het moet natuurlijk ook, omdat de kavels steeds kleiner worden, ga je al gauw de hoogte in.
1: Ja, oké. Dan heb ik dus mazzel gehad met mijn levensloopbestendige woning.
0: Ik denk dat je fijn zit.
1: Ik zit daar heel erg. Ja, ik zit fijn. Ik ga niet zeggen waar ik zit, maar ik zit heel fijn. En wat leuk was, afgelopen zaterdag was ik de stad in met zonnebloemen. Vanuit de fractie zijn wij de terrasjes langs gegaan. En ik sprak daar ook een echtpaar die de komende week gaat verhuizen. Die woont aan de Soerenseweg. En die gaan nu verhuizen, want de kinderen zijn de deur uit. Ze gaan ook wat kleiner wonen. En dan komt er een gezin weer in hun woning. Dat is doorstromen, hè? Dat vind ik nou leuk.
0: Nou ja, dat is waar ik net inderdaad.
1: Ja.
0: En nou ja, dan heb je een woning aan de Soerenseweg. Die laten wat achter, hebben vaak dan ook de mogelijkheid om weer wat terug te vinden. Ja. Wat passend is bij de behoeftes.
1: Nou, heb ik altijd een idee, hè, over wat er moet gebeuren. Dan gaan we dat bouwen. Dan zijn we 10 jaar verder. Want er is al een inspraak en zo. Wat vind jij nou van het idee om te zeggen van, nou, we gaan wat meer tijdelijke woningen bouwen? Eventueel flexwoningen. Heb je minder procedures? Is dat een idee? Of zeg je van, nou, dan kom je later jezelf weer tegen?
0: Nou, ik denk dat het in ieder geval een start kan zijn van het oplossen van een groot tekort aan huurwoningen.
1: Ja.
0: En je merkt dat nu natuurlijk, denk ik, zeker ook met de nieuwe regelgeving, waarin beleggers zeggen, kleine beleggers, van nou, wij nemen afscheid van onze portefeuille als de huurder eruit gaat.
1: Ja, gebeurt dat veel nu?
0: Wij merken dat heel veel, ja. Dat de mensen, die mensen hebben een huurder erin, wachten tot die eruit gaat. Maken de afweging van, goh, mijn woning die ik in de verhuur had, heeft inmiddels een beetje overwaarde. Heeft vervolgens ook nog De nieuwe belastingregels omtrent
1: de huur. Box 3, hè? Box 3.
0: Ja. En dat het rendement dermate klein wordt, dat ze zeggen, joh, we gaan hem verkopen. Wat een fijn impuls is voor startend woningmarkt. Maar tekort op eerste huurwoningen buiten de sociale sector wel groter maakt.
1: Ja, ja, want die woningen komen niet terug in het sociale sector.
0: En die komen niet terug in de huursector,
1: nee,
0: überhaupt.
1: Nee, nee, nee.

0: Nee, natuurlijk. Maar sociaal kun je ook kopen. Hè? Je kan ook goedkope woningen kopen.
1: Klopt.
0: Maar meestal verzilveren ze wat.
1: Maar dat zal denk ik bij een flexwoning niet van de orde zijn.
0: Nee.
1: Dat kun je niet kopen.
0: Nee, nee. Maar in ieder geval ook iemand die luistert. Elke donderdagavond in de raad. Elke gaan we hebben over wonen. Nu twee donderdagen. Want de volgende laatste donderdag is weer de raad. Dan gaan we besluiten nemen. Maar die staat in het bol. En een van de leuke onderwerpen aanstaande donderdag is... want het is nu live op woensdag en morgenavond is donderdag... gaan we het hebben over aftoppen.
1: Ja.
0: Woning, dat wil dus zeggen dat als iemand wil bouwen... en het niet helemaal rondkrijgt, dan is er een soort aftopping mogelijk. En dan betalen wij wat mee als gemeente aan het bouwen. Dat komt morgenavond in de raad. Dus iemand die geïnteresseerd is, kunt het volgen. Op internet, apeldoorn.nl, of je komt gewoon naar de gemeenteraad toe. Dat is gezellig,
1: kijk,
0: hoor.
1: Nou ja, kijk, dank voor de uitnodiging.
0: Er is een kopje koffie, er is van alles. Er is nog meer groot nieuws, nog eventjes, in de media geweest. En jij hebt kleine kinderen, dat zijn de luiers.
1: Ja.
0: Heb jij die pas om je luiers weg te brengen?
1: Die heb ik thuis, ja.
0: Ja. En werkt dat goed?
1: Het verzamelen is een beetje gedoe, maar uiteindelijk het functioneert.
0: Ja, maar Apeldoorn was een van de eerste gemeenten die dat deed, nu zo 8 jaar geleden. Maar nu worden we waarschijnlijk gestraft voor het succes die we hebben.
1: Vertel.
0: Nou, ze weten niet wat ze met die luiers over naartoe moeten. Want ze hebben een overschot aan luiers. Hoe moet dat nu verder?
1: En vroeger ging dat ook gewoon de stort op, toch? In de grijze container?
0: Ja, maar we zijn natuurlijk allemaal wat duurzamer. Hè? We zijn wat circulair. Hè? We zijn wat...
1: Die gedachte begrijp ik. Maar daar had misschien over nagedacht moeten worden... voordat je ze separaat ging inzamelen.
0: Ja, ja. Maar als er nou een bedrijf komt... ik weet dat het bedrijf is in Nijmegen... en die zegt van... nou, als je de luiers kun je ook bij mij inleveren. Denk je dan van, ga je dan overdenken om het daar te doen... in plaats van bij de gemeente?
1: Ik ga ze niet naar Nijmegen brengen.
0: Nee, als ze komen ze ophalen.
1: Als het gewoon opgehaald wordt, ja, prima.
0: Ja, ik zag het namelijk in Haarlem was... dat er iemand met een bakfiets overal luiers ophaalde... en die gaan naar Nijmegen toe. En dan worden ze weer helemaal hergebruikt.
1: Nou, op zich, als het opgehaald wordt en het heeft weer een goed doel... dat het goed hergebruikt wordt, dan is dat natuurlijk prima.
0: Hallo, even. Ik ben altijd een optimist, hè? Je bent wel blij met de luierpas.
1: Zeker, het werkt goed. Je kunt het netjes wegbrengen... Je loopt er niet mee te klooien. Dus je weet gewoon, we verzamelen het een tijdje in. En dan onderweg neem je het mee naar de container en breng je het meteen even weg.
0: Oké. Nou, ik vind het mooi. Toen mijn kinderen klein waren, hadden we het allemaal niet. En ik zie daar tegenover me de technicus Theo. Die kent het ook helemaal niet. Die heeft nog gewoon knoopjesluiers gehad, denk ik. Hè? Die moest je vouwen met spellen en alles en nog wat. Er waren nog eens tijden. Dan gaat hij wat tegen me zeggen, maar ik weet niet wat. Want ik hoor het allemaal niet. Helemaal goed. Nog even één ding. Want ik heb net al eventjes gezegd. Afgelopen weekend ben ik met een aantal fractiegenoten van lokale Apeldoorn... de gemeente ingegaan, langs terrasjes en zo. Ergernissen. Ik vroeg, wat vind je nou zo erg ergernis in Apeldoorn? Heb jij ergernissen over Apeldoorn?
1: Nou, dat valt er eigenlijk wel mee.
0: Oh.
1: Ik vind het wel een comfortabele stad om in te gedijen, zeg maar.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, je kent je wegen en... ik moet zeggen dat het wel aardig went.
0: Ja, ja. Ja, want jij komt natuurlijk door heel Apeldoorn heen, hè?
1: Ja, verkeerstechnisch zit er soms nog wel een uitdaging in, maar je leert ook wel
0: Waar zit die uitdaging?
1: Nou, bijvoorbeeld Laan van Mensenrechten.
0: Ja?
1: Daar sta je meer vast dan dat je rijdt.
0: Ook, oké.
1: En zo zijn er nog wel wat knooppunten die wat aandacht hebben, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Volgens mij zijn die ook bekend.
0: Ja, ik wil een actie beginnen. Handtekeningactie om de bult bij de Anklaar weg te halen. Anklaarseweg.
1: Om wat daar weg te halen?
0: De bult zand.
1: Ja.
0: Anklaarseweg, dat wordt in één keer onderbroken door een bult zand. Dan moet je omrijden via de Vouwstraat om naar McDonald's toe te gaan.
1: Ja, die bult.
0: Ja. Nee,
1: nu weet ik welke je bedoelt. Ja. Ja.
0: Nou, ik zoek medestanders. Dus denk er maar eens over na.
1: Om daar de verbinding te maken om zo... ook daar een betere ontsluiting te krijgen.
0: Ja, want toen we ooit hier zo de Giro hadden in Apeldoorn... kon je er ook gewoon overheen rijden.
1: Ja.
0: Maar nou kan het niet meer. Nou, nog één ding. Want daar ging het eigenlijk om.

0: dan hoorde, is dat er twee grote punten zijn in Apeldoorn waar de meeste inwoners het lastig vinden. Dat is A, het fietsen op de Hoofdstraat, dat niet gehandhaafd wordt. En de tweede was de daklozen. Er komen steeds meer daklozen in Apeldoorn. Komt het nou door die kerststal op het Marktplein? Zijn er gewoon meer mensen die dakloos zijn?
1: Ja, ik denk dat jij dat beter kunt beantwoorden dan ik. Maar ik kan wel. We hebben kantoor in de stad, dus ik kan wel bevestigen dat er geregeld dakloze mensen langs wandelen.
0: Ja, ja.
1: Maar of dat gegroeid is de afgelopen jaren, ja, ik geloof je direct.
0: Ja, ja. We doen het misschien wat te goed, hè?
1: Als stad.
0: Als stad, ja.
1: Nou, dat is een compliment aan jezelf, maar wellicht.
0: Ja, als je het zo goed doet, dan komen er ook meer mensen naar je toe. Want eens deze weken, deze dagen, wordt de 170.000ste inwoner van Apeldoorn verwelkomd.
1: Nou, dat is een beste groei van de afgelopen jaren.
0: Ik dacht het wel, ja, ja. Dat is heel mooi. Nou, genoeg over actualiteit. Daar gaan we het volgende week verder over hebben. Ik wil eens eventjes weten. Sven, jij werkt bij Van Laar en Paul. Dat is een makelaarskantoor. Hoe gaat dat nu? En ik denk, als ik slecht denk, denk ik van, nou, die hebben het hartstikke goed. Daar staan zoveel woningen te kopen. Die gaan voor zulke woekenprijzen weg.
1: Nou, kijk, de woningmarkt aan zich. De doorloop is goed, er wordt nog steeds goed verkocht. Ten opzichte van een paar jaar geleden aanzienlijk minder woningen per jaar in de hele gemeente te koop dan eerst.
0: Oh.
1: Dus elk jaar worden er minder huizen verkocht. Dus wat dat aangaat is de hoeveelheid panden die door alle makelaars in Apeldoorn worden verkocht wel elk jaar minder aan het worden. Maar we zijn blij, wij zijn aan het groeien met kantoor. Dus we hebben inderdaad dit jaar weer meer woningen mogen verkopen dan het jaar daarvoor.
0: Nou, ik rij altijd. Meestal rij ik als ik ga wandelen in het Oudebos. Dat doe ik vaak, 3 keer per week. En dan kom ik daar zo bij de Reëlaan daar. En dan zag ik daar een heel groot spandoek dat jullie daar dat pand hadden verkocht op de Kopse kant.
1: Klopt, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat was fijn dat we dat mochten verkopen. En inderdaad, ja, uiteindelijk kijk je dan ook naar alle mogelijkheden die zo'n pand te bieden heeft. En op een zichtlocatie kun je ook maar goed zorgen dat het zichtbaar is.
0: Ja, heel goed. Leuk, ja. Leuk. Dus ik dacht van, nou, het gaat wel goed met Sven.
1: Ja, ja. Ja, dat klopt. Blij toe. Ja. We werken er hard voor, we doen enorm ons best. En we zijn, ja, net zoals ik zei, wel aan het groeien. En daar horen dit soort dingetjes bij.
0: Maar nu, bij alles wat goed gaat, er zit ook altijd een tegendingetje bij. Als ik wel eens in de dorpen kom, Hoenderlo bijvoorbeeld, of Loenen, is een van de argumenten die daar is van, ja, als er een huis te koop staat, dan komt hij niet meer tegen bij mensen uit Hoenderlo of mensen uit Loenen. Het zijn allemaal mensen van de Randstad. Is dat een beeld wat jij ook hebt? Of lijkt het zo?
1: Nou, er komen wel veel mensen uit de Randstad richting Apeldoorn.
0: Ja.
1: Er komen ook wel geregeld mensen uit Apeldoorn die naar de Randstad zijn verhuisd terug. He, die dan ten tijde van, nou, het krijgen van een gezin, wij willen graag gewoon weer rustiger wonen.
0: Ja.
1: En met meer thuiswerken van de afgelopen jaren na corona is dat ook veel handbaarder, hè?
0: Ja.
1: Om terug te komen. Verkopen we aan mensen uit het Westen? Zeker. Het is niet de hoofdmoot.
0: Hebben die diepere zakken? Hebben die meer geld?
1: Doorgaans.
0: Dat hun woning daar meer waard is?
1: Doorgaans is de overwaarde in de Randstad wel groter nog weer dan hier in de omgeving.
0: Oké. Ga door. Ja.
1: Ben er weer.
0: Ja, nou, je was er wel, hoor. Maar af en toe gaat de techniek ook wat verder. Nee, maar ik vroeg me dat zo af. Want dat is een van de klachten die ik altijd hoor van de dorpsraden. Ja, mensen, dat noem ik tegenwoordig mensen met een binding. Anders zit je zo in het van eigen mensen eerst. Maar mensen met een binding, die komen niet meer aan bod.
1: Nou ja, het wordt wel moeilijker.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is natuurlijk, het is een vrije markt. En dan merk je dat. Kijk, mensen die in Apeldoorn willen wonen, die blijven gewoon in de omgeving.
0: Ja.
1: En als die naar Hoenderlo vertrekken of naar de omgeving, naar de dorpen, dan wordt dat nog steeds gezien als uit de omgeving. En bij mensen die uit het Westen komen, wordt er dan inderdaad gedacht van, oh, ze komen onze huizen overnemen.
0: Ja, ja, ja,
1: terwijl
0: ja.
1: Die willen gewoon naar een groenere omgeving. Ja, en die nemen dan ook vaak een bredere scope aan welke omgeving dat dan mag zijn.
0: Ja, ja, snap ik. Ja. Nou, ik had er meer opgeschreven, hoor. Apeldoorn heeft nu gekozen voor de zomer. om met starters

0: dingen te gaan beginnen. Denk je dat het gaat helpen?
1: Het zal een positieve impuls kunnen zijn voor mensen die nu net niet de woningmarkt kunnen bereiken.
0: Maar wordt die startingslening dan niet weer meegenomen in het bieden?
1: Uiteindelijk is die kans aannemelijk.
0: Dan wordt het toch, gaan we ook weer de boel opjagen?
1: Nou, je maakt de markt toegankelijker voor meer mensen. Ja. En met een tekort en meer mensen die interesse hebben in een huis, heb je kans dat er overboden wordt.
0: Ja, ja.
1: Maar dat doet uiteindelijk de mensen die komen natuurlijk en die de bezichtiging hebben en die willen bieden op een huis, maken zelf die afweging. En inderdaad, ja, met hetzelfde aantal huizen en door meer mensen toe te voegen aan het bestand die dat kunnen betalen, heb je de kans dat dat een opdrijvend effect kan hebben.
0: Ja, ja.
1: Anderzijds heb ik nu recent nog een klant gehad die koos om in Zutphen te gaan wonen, omdat hij daar met de starterslening het net wel redde.
0: Ja, oké.
1: Okay. Je kunt ook voor mensen uit Apeldoorn het net toegankelijk maken om wel een huis te kunnen kopen.
0: Dus mensen uit Apeldoorn kunnen ook in Zutphen met de starterslening?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Hoe krijg ik bij kom? Ik ken jouw ouders toevallig ook.
1: Zeker.
0: En toen zij gingen trouwen, hadden we nog de tijd van de premie A, premie B en premie C woningen. En is dat niet een idee om dat weer eens een beetje terug te halen? We hebben in het voorgesprek, hoe je hiervoor zaten, even over gehad. In Weijen-Olst zijn nu een aantal woningen, gewoon een simpele woning, voor, achtertuin, kamer, woonkamer, twee slaapkamers en een zolder. Neergezet voor te koop gezet voor €245.000. En de enige voorwaarde is, je mag geen hoog inkomen hebben. 5 jaar lang mag je niet verkopen. En je moet starter zijn. Dus je eerste woning. Nou, ze hadden daar gewoon 6 woningen. En daar hebben we 140 op mensen op ingeschreven. Moeten we dat niet dan iets meer doen?
1: Nou ja, dan maak je wel woonhuizen meer toegankelijk.
0: Ja.
1: En je krijgt inderdaad een belofte van ook mensen, we binden ons in de omgeving, we maken hier een leuke plek van. Hè, want we blijven ook lang wonen.
0: Ja.
1: En nu, bij nieuwbouw, ligt de grens van goedkope bouw relatief hoger dan 2,5 ton.
0: Ja, het is wat, hè? Ja. Ik geloof dat een, als je bijvoorbeeld 70 vierkante meter, 72 vierkante meter woonruimte, zit je al boven de 3,5 ton, hè?
1: Als je nu een nieuwbouw koopt, ja, dan gaat dat die kant wel op, zeker.
0: Ja, ja.
1: En dat is natuurlijk niet echt starter meer.
0: Nee, nee. Er wordt heel weinig aandacht aan besteed, hoor. Maar ik woon daar in de buurt. Dat landgoed De Welle, achter het AZC. Daar worden prachtige woningen, heel veel woningen gebouwd. Maar niet in een leuke, lage prijsklasse.
1: Nee, uiteindelijk het voordeel daarvan is natuurlijk wel dat het een langere doorstroom in gang zet. Hè?
0: Ja.
1: Een goede kans dat de mensen die dat kopen uit een 201-kap of een hoek een volgende stap maken. En dat dat weer gekocht wordt door iemand met al een huis. En dat je zo een langere trein aan een verhuisbeweging creëert. Maar je lost niet de totale woonbehoefte op door,
0: nee,
1: meer starterswoningen of meer. Anderszins.
0: En wat gaan we doen aan doorstroming? Kunnen we dat wat aan doen? Want ik ken ook genoeg in mijn omgeving. Die wonen nog steeds met z'n tweeën in een woning waar ze vroeger ook met 4 kinderen woonden.
1: Nou, dan is het denk ik een goede vraag om ook te vragen van, goh, wat zou voor jullie een reden zijn om hier wel weg te gaan?
0: Ja.
1: En is dat dan de hoogbouw die gepland staat? Of is dat kleinere woningen, misschien in een setting als een Knarhof, waarbij je gewoon een tuin, gewoon een eigen huis, eventueel nog een klein boven.
0: Zie je dat zitten, een Knarrenhof?
1: Ik denk wel dat er wensen naar is. En ja, niet in de zin letterlijk een Knarrenhof, dat je sociale cohesie hebt. Maar ik denk wel dat er behoefte is aan dat type woningen en dat die best een beetje bij elkaar gesitueerd kunnen zijn.
0: Er wordt nu onderzoek naar gedaan in Apeldoorn, hè? Om te kijken of daar ruimte weer is, onder andere in het nieuwe dorp, Beekbersebroek.
1: Ja. Nou, ik denk dat er wel vraag naar is.
0: Ja.
1: En dat er best mensen zijn die bijvoorbeeld al jaar en dag naast dezelfde buren wonen, die allemaal in een te groot huis wonen, die dat misschien zelfs samen wel zien zitten.
0: Ja, ja. Oh. Ja, daar hebben we natuurlijk al lang wat voor, hè? Het collectief particulier opdrachtgeverschap, hè? Het CPOG.

0: En dan bedoel je dat die mensen dat zelf kunnen gaan bedenken?
1: Ja, ja, ja.
0: En dan verwacht je van mensen die gepensioneerd zijn dat zij zelf het idee hebben van nou, we gaan ontwikkelaar worden.
1: Is ook gebeurd, hè?
0: Ja, het kan.
1: Ja, dat doen ze wel. Ja.
0: Maar ik denk wel dat het gros het niet doet.
1: Nee? Oh. Dat ze te oud zijn daarvoor.
0: Nou, niet per se leeftijd gerelateerd, maar het is een vak apart om te ontwikkelen.
1: Ja, ja.
0: En daar moet je ook maar net zin in hebben.
1: Ja, oké, okay, helder, helder. Zeg, van alles hebben we nu gehad. Flexwoningen wil ik het nog over hebben, want dat is een groot succes in de Dubbelbeek. En ik vind het jammer dat het bij de KS Dijk niet door is gegaan. Met Pup-Up Start, de stekker.
0: Ja, dat stond in de startblokken, toch?
1: Ja, ja, maar dat is niet doorgegaan. En ik hoop dat er ook nog een keer zoiets komt. Dan hebben we in één keer een boost. En dan kunnen we daarna weer gaan kijken hoe we Apeldoorn mooi en sterk en groen en royaal blijven maken. Ja. Sven, ik ga jou bedanken voor je komst hier naar de studio.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: Ik vond het heel leuk. Misschien dat we elkaar morgen zien bij de raad.
0: Ik ga even in de agenda kijken, maar mogelijk dat ik er ben.
1: Ja, ja, ja, dan zorg ik voor de koffie.
0: Dat is een afspraak.
1: Ja, helemaal, dat is geen probleem. En zo tegen het eind ga ik altijd even een oproepje doen. Want over het eind van deze maand hebben we de Burendag. Ik weet niet of jij leuke buren hebt.
0: Fantastische buren.
1: Nou, meld je aan voor de Burendag bij lokale Apeldoorn. En dan komen wij langs met een grote taart. Met z'n allen.
0: Kijk.
1: Dus iedereen die het leuk vindt om een Burendag te doen. Burendag. Lokaleapeldoorn.nl.
0: Aanmelden.
1: Even aanmelden. En dan komen we met de fractie en bestuur en bekenden van lokale, want daar hebben we heel veel bekenden, komen we langs. Want,
0: en een taart groot genoeg voor de hele buurt, hè?
1: Zeg maar hoeveel mensen er komen en dan is die taart wordt zo groot.
0: Super.
1: Dat gaat helemaal goed. Als je lid wil worden, ook naar lokaleapeldoorn.nl. We zijn te luisteren op internet, overal alles en nog wat. Ik hoor de tune alweer. We gaan naar het einde. Het is alweer tijd. Sven vond het heel gezellig. We gaan het nog een keer doen. En dan zeg ik, want dat zegt Arjan altijd. Wat ons betreft, houdt Apeldoorn veilig, gezellig en normaal. En dan zeg ik erachteraan, tot de volgende lokaal kabaal.
2: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese gasprijs is vandaag voor het eerst sinds januari 2023 boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. De prijs stijgt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en de vrijwel geblokkeerde straat van Hormuz. Daardoor wordt ook vloeibaar aardgas duurder. Voor huishoudens kan dat leiden tot een hogere energierekening. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is 055.

0: Mijn knop maar naar rechts, want hier zijn we er weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe 055 FM. Woensdagavond de 9e.
2: Hallo. Hoi.
1: Hallo Pieter.
2: Ik tune nu net in, letterlijk.
1: Hoi. Op de 9e van de 9e.
2: 9e van de 9e, september.
1: Ja,
2: 2026, hallo.
1: Ja, om het mooi te maken. Hallo Pieter.
2: Hallo Robin, hoe maakt u het?
1: Ja, die grap ga ik niet nog een keer maken. Ik zelf, want dat ga ik je niet vertellen, want ga je het namaken. Heel flauw.
2: Ja, maar, dus toch, je maakt hem toch.
1: Ja, mooi hè. Nee, maar het gaat lekker met mij. Hoe gaat het met jou dan?
2: Ja, goed. Goed. Lekker weer aan het sporten geblazen. Heerlijk weekend gehad met een dagtripje naar Brugge.
1: Lekker.
2: Dat was heerlijk vertoeven daar.
1: Maar sporten weer opgepakt? Hardlopen of sportschool?
2: Ja, hardlopen. Dat is voor mij dat is toch wel de ontspanningstherapie.
1: Ja, dat. Ik ben niet van hardlopen. Ik heb er helemaal niks mee.
2: Nee.
1: Ik heb het.
2: You love it or you hate it. Dat is het wel met hardlopen.
1: Ja, weet je, ik heb het eerder wel een paar keer gedaan, maar het trekt mij gewoon niet.
2: Okay.
1: Dan denk ik van ja, weet je, dan kan ik wel een half uur gaan hardlopen of zo. Maar dan. Ja, en dan, weet je.
2: Ja.
1: Dan ga ik liever naar de sportschool toe. En ook niet per se mijn grootste hobby. Een beetje dom aan die gewichten lopen trekken. Maar ja, uiteindelijk werkt het wel. Ja. Zeggen ze. En merkt ook wel een beetje. Alhoewel moet ik zeggen. Maar ja, ik ga dan vaak met mijn trainer samen. Van Karateran. Ook een vriend van mij. En die kwam ook weer met oefeningen. Dat ik echt denk van, kerel, waarom bedenk jij dit? Je weet al, die typische vrouwenoefening. Dat je het gewicht op je. Dat je met je rug op een bankje ligt. Je voeten staan op het plateau. En het gewicht ligt op je heup, zeg maar. En die duw je als
2: het ware. Ja. Dat is wel een sensuele move. Maar ja.
1: Die is zwaar gek.
2: Is dat zo?
1: Die. Mocht ik hier naar de sportschool gaan en denk van, joh, wat lul jij, vriend? Hang daar even 20, 25 kilo aan. En probeer dat even. Ik heb. Uiteindelijk zaten we nu op 50 kilo dan. Maar spierpijn in mijn onderrug en in mijn benen.
2: Oh.
1: En sowieso je rug. Die voel je op elk spiertje, dat ding.
2: Oh.
1: Dat is niet.
2: Auw.
1: Ja, dat is niet tof.
2: Ook niet echt op een leuke, chille plek waar dat zit, die spierpijn.
1: Je onderrug. Dus je merkt wel gewoon dat je hele rug en je bilspieren traint.
2: Mm-hmm.
1: Dat is op andere moment

0: serotonin. James Hype. Vond je dit in de categorie passen, Pieter?
1: Ja, serotonine. Ja, dat bouw je op als je in de sportschool zit.
0: Nou ja, dat.
1: Ja.
0: En die sportschool hebben we weer nodig, want we hebben je taart naast ons staan.
1: Ja. Waarom?
0: Ja, ik heb iets op de socials voorbij zien komen van Ed Vaperon. Waarom wij taart hebben gekregen. Volgens mij van de Rabobank. Zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Okay.
0: Ik weet niet welke bank
1: zit hier. Ik ga het zo meteen even opzoeken. Dat krijgen de luisteraars nog te goed voor ons.
0: Ja, dat. Dus ik heb geen idee. We gaan het zo even opzoeken.
1: Ja, later meer.
0: En in de tussentijd ben ik benieuwd wat jij van dit nummer vindt. Dus de nieuwe van Samuel Welten samen met Russo. Boom heet hij. Ik ben benieuwd.

0: Boom.
1: Nou, zo boom vond ik hem niet. Wat een K-grap.
2: Hoezo?
1: Nou, hij zingt... Zij is out of my league, net Vitesse.
0: Ja?
1: Ja, een hele slechte grap. Ja, ik ben Vitesse-supporter. Ja, weet je, ik kan er ook wel om lachen. We zingen ook wel eens op de tribune Vitesse Arnhem kampioenen volgend jaar in KKD. Nou, daar zitten we nog steeds. Ja, ja.
3: Oh.
1: Dus dat?
0: Ja, het is niet best. Het is niet
1: nee,
0: best.
1: Nee. Maar wat wel het beste is, ja, we hebben een gast.
2: Ja, hallo.
0: Heb jij ook een lekkere zus?
1: Genoeg? Genoegen?
3: Sabine, ja, ik ben er gewoon weer.
1: Welkom terug.
3: Ja, gewoon de derde keer in korte tijd. Ja, dat is ongekend.
0: Alleen maar mooi, toch zou ik zeggen?
3: Alleen maar mooi. Ja, ik ben heel blij. Ik vind het heel leuk.
0: Maar zoals Samuel Welte en Roestel zeggen, heb jij ook lekkere zussen?
3: Nee, ik heb maar één broer.
0: Oh. Ah. Hebben we niks aan Pieter? Dat is wel jammer.
1: Nee.
0: Dat, was gezellig.
3: Nee,
0: doei.
3: Mee. Is al getrouwd ook. Dus dit jaar. Dus nee, dat...
0: Opgegeven
3: van de markt.
0: Jammer weer.
1: Ja.
0: Ja. Wat geweldig. Maar hoe is het met jou verder?
3: Goed. Ja, gaat heel goed. Ik heb dus een nummertje uitgebracht. Leuke zomer achter de rug. Ja, ik voel me wel lekker, ja.
1: Ja.
0: Hou zo.
1: Heerlijk op vakantie geweest ook.
3: Heerlijk op vakantie geweest.
1: Goed bruin geworden.
3: Ja, dat ook. Lekker kleurtje naar Curaçao.
1: Ah,
3: dus even de Atlantische Oceaan overgevlogen.
0: Dat is ook een ellendige tijd in het vliegtuig zitten volgens mij.
3: Ja, klopt ja. Het is wel heen, 9 uur of zo. Ja. Terug iets korter. Oh. Maar het is wel een eindje, ja. Ja, ik moet dan ook niet te lang over nadenken dat je over alleen maar water vliegt. Dat vind ik dan ook heel eng. Dat vind ik gewoon een heel eng idee.
0: Ja, we hadden net al vakantiedingen. Ik zei gewoon een cruise maken, maar dat was ook niet...
3: Nee, want gewoon dat water. Ik heb daar niks mee. Als ik over land vlieg, dat vind ik... Ik weet niet waarom. Ik minder eng dan over water. Ik bedoel, als er iets gebeurt, dan ben je net zo echt de sjaak. Maar goed.
0: In beide gevallen is niet fijn met een
3: vliegtuig. Nee.
0: Al moet ik zeggen dat ik liever een boot in het water heb dan op het land. Dat zou ook niet goed zijn als je op het land ligt.
3: Nee, inderdaad. Nee, dan kom je niet ver. Ja. Dan heb je weinig aan.
0: Nou ja, dat...
1: Ja. Nog een beetje op inspiratie gekomen op vakantie. Want je vertelde al aan ons van, je hebt niet opgetreden daar.
3: Nee,
1: echt gewoon puur
3: niet...
1: rust. Maar meestal in de rust ontstaat er altijd wel reuring. En dan bouw je altijd wel wat meer creatiefs op. Maar dat is dus gelukt, hoor ik.
3: Dat is echt wel gelukt, ja. Ik vind het altijd heel chill. Als ik weg ben of weg ben geweest, dan heb ik eigenlijk daarna altijd meteen weer zin om aan dingetjes te werken. Mm. En ik heb dan wel op vakantie dat ik tekstjes of zo, of dingetjes opsla. Of ideetjes van, oh, dit is een leuk nummer om bijvoorbeeld te hertalen. En dat ik daar al een beginnetje aan maak of zo. Zulke dingen dan wel. Ja. Dus dat vind ik dan meteen leuk om thuis iets mee te doen.
1: Oké.
3: Ja.
1: Dus binnenkort een liedje over Curaçao, denk ik.
3: Ja, lekker op vakantie. Dan gaat die famos wel een playa.
0: Ik wou wel iets komen inderdaad met een zomerse stel. Of een drankje of zo.
1: Blue Curaçao.
3: Blue Curaçao.
0: Wat voor vibe ga je daarbij?
3: Ik denk dan, voordat ik daar optreed... Ja, ik moet dat toch ook weer... Je hebt zoveel bachata en echt van die reggaeton, reggae muziek, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk echt mijn stijl niet. Mm. Dus er zijn vast plekjes waar ik daar wel op kan treden. Maar daar moet ik gewoon nog eventjes goed naar zoeken dan, denk ik.
1: Ja.
0: Zou je willen optreden in het buitenland?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja, geen
3: idee. Wie wil dat niet? Toch? Is toch leuk?
1: En heb je niet al een keertje in België op podium gestaan dan?
3: Nee.
1: Nog niet? Oh.
3: Nee.
1: Okay.
3: Vorig jaar heb ik mijn eerste bruiloftaanvraag in België.
1: Oh, maar we hadden het toch ook laatst over dat je ook best wel veel fans had in België.
3: Ja, dat klopt.
1: Dat jij allemaal je Spotify statistieken kon zien met welke landen.
3: Ja, steeds meer. Ja, inderdaad.
1: Okay.
3: En ook dat ik berichtjes krijg van mensen uit België van wanneer kom je naar België? En dat ik denk, ja, dat lijkt me echt wel leuk. Want dan ga ik dus wel over de grens. Dan wel in het buitenland een optreden.
0: Maar heb je ook al een tourmanager dan? En je hele crew die meegaat?
3: Ja,
0: dat
3: niet. Nee. Nog niet.
0: Nog niet. Ah. Dus, wil je daarvoor aanmelden?
3: Kan. Moet je even mailen.
0: Ja. Mij niet mailen.
3: Moet ik mijn mail nu zeggen?
0: Nee.
3: Nee.
0: Ja, of je moet echt iemand zoeken, maar ik denk niet.
3: Nee. Nee, ik heb dit onder controle.
1: Gelukkig.
3: Ja.
0: Ja, en een nieuw nummer zei je al.
3: Ja, klopt.
0: Vertel.
3: Ja, mijn nieuwe liedje. Hij heet Zaterdag. Ik heb hem ook dit jaar geschreven. Begin dit jaar.
0: Op een zaterdag?
3: Dat weet ik niet meer. Maar het was heel laat in de avond toen ik het liedje schreef. En toen is het dus eventjes blijven liggen. En nog heel veel andere dingen geschreven. Maar ik weet niet. Ik heb altijd een goed gevoel bij dit liedje gehouden. En het was super leuk om hem uit te werken in de studio. En om er echt helemaal een mooie geproduceerde versie van te maken. En ik vond het zo vet wel omdat... het blijft een liedje waar ik mee begon, gewoon zelf op gitaar. Dus ik kan hem ook altijd gewoon weer terug zingen, zeg maar, in het klein.

0: hoeft niet altijd die grote bandversie te zijn. Dus daar ben ik ja, heel blij mee. Ik ben blij dat hij eruit is in ieder geval.
1: Okay, want hoe ben je op dit nummer gekomen?
0: Eigenlijk is het wel gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dus op de zaterdag waarop ik mijn vriend ontmoette. Maar goed, met schrijven is het natuurlijk altijd wel een beetje zo dat je ja, de dingen een beetje groter maakt. Of sommige dingen erbij bedenkt, dat soort dingen. Maar het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Ja, een zaterdag die eigenlijk je leven veranderde. Omdat je iemand tegenkomt ja, waarmee je nog steeds bent.
2: En waar kwam je hem dan tegen?
0: In Apeldoorn.
2: Waar in Apeldoorn?
0: In de Babbel.
2: Kijk.
0: Ja, aan het Katerplein is dat toch?
2: Ja, dat is
0: aan
2: het
1: Katerplein. Waar dus, inderdaad, het straatje zit de Babbel, de zaak, de confetti.
0: Ja, in de Babbel ben ik hem tegengekomen.
2: Aha.
0: Ja. Nou, en dat was klaar.
2: Ja.
0: Ja, en daar gaat het liedje over.
1: En hoe lang is dat geleden?
0: Nou, ik zei het dus laatst verkeerd, per ongeluk. Maar het is dus al bijna 9 jaar geleden.
2: Zo.
0: Echt heel lang. Ik schrik er zelf ook een beetje van.
1: Uit de jonge babbeltijd, dat iedereen zich misdraagt in
0: misdroeg
1: die kroeg.
0: Misdroeg daar inderdaad in de babbel.
2: Ja.
0: Ja, het
2: maar,
0: is echt
2: maar was het wel al 21 plus dan? Want ik kan me altijd wel herinneren bij de babbel dat het altijd
0: nee,
2: een megaste...
0: Nee, ik was 20.
2: Ja, oké. Okay.
1: Dat je net geluk.
0: Mag je er nu niet meer in dan?
2: Nee, ja, in mijn tijd was het wel echt zo dat het wel echt heel streng was met 21. Niet 21, kom je niet binnen.
0: Volgens mij was het altijd 18 plus.
2: Ja, op donderdagavond, op vrijdagavond. Maar op de zaterdagavond was het echt streng, streng, streng.
0: Dan zou ik hem dan op een vrijdagavond tegen zijn gekomen? Dat weet ik niet meer.
1: Ja. Oei.
2: Ja.
0: Oei.
1: Of je had geluk.
0: Ja. Ja. Of ik had geluk, inderdaad. Ja. En ik kon er gewoon in. Ik was er namelijk wel regelmatig te vinden. Dus okay. Misschien dat ze dachten, die meid is hier zo vaak geweest.
2: Laat maar doorlopen.
0: Laat maar gaan.
2: Ja.
1: Maar ik vind het sowieso tegenwoordig met al die kroegen. Wie mag nou met welke leeftijd naar binnen? Ik was dan, weet je, de confetti staan de mensen van 18 tot 88, zeg maar zo'n beetje. Ja. De toffer is vanaf 20 of 21, volgens mij.
2: Ja,
1: okay. Zaak is 18 plus, dat is echt een kinderfeestje voor mij.
2: Ja.
0: Ja.
1: Babbel volgens mij ook. 18 of 20? Ik denk 18.
0: Ja, het is echt inderdaad. Iedereen heeft een beetje zijn eigen regels.
2: En Club Fix heeft dan ook weer volgens mij 30 plus avonden.
1: Weet ik niet, maar wel themafeest ja. Inderdaad. Er staat binnenkort een of ander technofeest volgens mij. Of hardstyle iets. Ik zag namen als Looney Tunes volgens mij voorbij komen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat... maar dat is vaak met kaartjes ook soms. Ja, en als je dan 16 bent, dan ga je nog naar Café Jeroen. Die zit er ook nog.
0: Oh ja, klopt. Ja. Daar heb ik wel eens toen ik op de middelbare school zat nog feestjes gehad. Dan hadden ze altijd een schoolfeestje in de Jeroen.
1: Hele erge tijden.
0: Ja, wat vreselijke tijden, ja. Niet te lang bij stilstaan.
1: Maar terug naar zaterdag.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, wil je er nog wat over vertellen of wil je hem gelijk live doen voor ons?
0: Nou, ik zou hem wel graag live willen spelen. Morgen, voor de mensen die het leuk vinden, speel ik hem ook in Sound & Soul Foodbar in Lent.
1: Nice.
0: Volgens mij staat in de buurt van Nijmegen.
1: Ja, klopt.
0: Dus, en dan sta ik daar samen met Niels. Dus mochten mensen het leuk vinden om ook live te kijken, dan kan dat morgen al. Nee. Oh nee, dat zeg ik fout. Vrijdag.
1: Overmorgen.
0: Overmorgen, niet morgen. Dus moet ik wel goed zeggen voordat mensen daar staan.
1: Ja. Nee. Mocht je dus dit luisteren in de herhaling op donderdagavond, dan is het wel morgen.
0: Dan is het morgen. Ja. Maar vrijdag 11 september.
2: Die zetten we erin.
1: Komt vast goed.
0: Leuk.
1: Ik ga de achtergrondtune uitzetten. Ik ga bij jou de speakers uitzetten. En dan zeg ik succes. En we gaan wij genieten.
0: Bedankt.

0: Yes, dankjewel.
1: Dank jullie wel.
0: Wow.
1: Thanks.
0: Genoten. Ja, weer Mooi. Zo'n leuke akoestische setting.
1: Ja, ja. Zeker.
2: Lachen. Heel wat anders dan de video die op Instagram...
1: Oh, wacht, ik hoor je niet.
2: Ja, nu wel.
1: Ja.
2: Ik zei heel wat anders dan de video die op Instagram plaatste. Dat je in die ruimte stond met heel veel galm en echo.
1: Ja. Ja. Ja, we hadden toch... daar die een beetje voor de content en zo die filmpjes opgenomen. Mm. En die zaal was gewoon echt huge. Dat je echt een mega galm inderdaad. En dan is dit zo klein juist weer of zo.
0: Ja, want waar stond die zaal dan?
1: Breda.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
1: Ja.
0: En maar ik hoorde je trouwens nog zingen in de nummer 2 wijntjes.
2: Of 3.
0: Ja, of 3.
1: Ja, dat gebeurde in de babbel.
0: Wat voor soort wijntjes dronk jij toen? Kreeg Witte. Je die ook van je vriend?
1: Ja, kijk, dat is dus een beetje het verhaal wat ik er een beetje bij verzonnen heb, eerlijk gezegd.
0: Okay. Ja,
1: ik zal vast een wijntje gedronken hebben die avond. Ja. Daar ga ik, nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Of 2 of 3.
0: Ja.
1: Maar,
2: of 13.
1: Ja. Maar of ik nou echt... hij vroeg niet per se aan mij, drink je een wijntje mee?
0: Oké. Okay.
1: Maar goed, dat vond ik gewoon leuk.
2: Je moet er toch wat van maken.
1: Ja. Zo. Hij dronk ook geen wijn. Hij dronk denk ik een biertje.
0: Oh, okay.
1: Maar ja. Ach ja, zo gaat dat met schrijven. Toch?
0: Snap ik. Ja, ik doe ook af en toe aan stand-up comedy. Maar ja, net dat jij het zei, voor het nummer dacht ik ook van... Ja, nee, dat klopt ook wel. Je scherpt het een beetje aan om het een beetje matchend te maken.
1: Ja, om het zo, toch ja, het verhaal ja, een beetje...
2: Jij stand-up comedy. Ik ja, zie je altijd zitten.
1: Ja. Kijk, wat een comedy.
0: Oh. Ja,
1: nee, maar heel leuk dat ik hier weer mocht zijn.
2: Ja,
1: en
2: leuk dat je langs
1: mijn
2: nummertje
1: mocht komen spelen.
0: Ja.
2: En je had nog een ander nummer meegenomen ook nog. Dat je zegt, van, joh, in de stijl van, joh, ik vroeg jou, heb je nog andere nummers die we horen wat je veel luistert de laatste tijd? En toen kwam je ook met eentje.
1: Ja, ik weet niet of jullie haar kennen, maar ik ben echt mega fan van die Ella Langley uit Amerika. Ook wel een beetje Stella Lefty trouwens. Ik weet niet wat het met die naam is, maar het lijkt hem op elkaar. Maar Ella Langley vind ik echt een fantastische zangeres. Ik ben helemaal fan van de Choose in Texas.
0: Het is een beetje country, ja, Americana. Oké, okay. Ja, zo klonk het ook wel een beetje aan die namen.
1: Ja, volgens mij zit... Ik weet niet of jullie de serie Yellowstone kennen.
2: Van naam. Ik heb hem niet gekeken.
1: Nee. Of is dat Ella Langley? Of is dat weer een ander? Nee, sorry. Dat is volgens mij weer een andere zangeres. Maar goed, die zit heel veel in die serie ook.
0: Aha.
1: Maar dit nummer, Choose in Texas, is echt ook fantastisch.
2: Ik zit even te kijken voor je welke zangeres. Of ik dat heel snel kan vinden.
0: Ja, wie is het? Who's from Texas?
2: Lainey Wilson.
1: Ja, die is ook Lainey Wilson. Ja, die is ook zo fantastisch. Ja, dat vind ik echt top.
0: Gaan we die draaien?
2: Dan zit ik even kijken of ik die überhaupt zo snel kan vinden hier. Ja, iets van haar. Want dan denk ik dat je dat is deze.

0: Wat zei je?
1: Alsof we zo in Texas zitten.
0: Ik snap wat je bedoelt.
2: Maar ja, nu dus Ella Langley. Choosing Texas.
1: Ja. Yeah.
3: Don't mess with Texas.
0: Dat.
1: Ja.
2: Blijf je nog naar het nummer zitten of ga je er...
1: Ik ga denk ik mijn gitaar weer inpakken. Ja, en dan ga ik ook weer er vandoor. Maar dus heel erg bedankt.
2: Ja, jij ook bedankt dat je langs wilde komen.
1: Ja,
3: succes in Lent.
1: Dankjewel.
3: Hopelijk is de zaal niet al te galmerig.
1: Nee, het is een heel leuk cafeetje, barretje. Je kan er wat eten, drinken. Het is echt heel gezellig knus, zeg maar. Dus we hebben er eerder gespeeld. Dus ik weet al...
3: Dan komt het goed.
1: Het is echt superleuk. Ja, zeker.
0: Nou, mocht je weer een keer in de buurt zijn, zou ik zeggen, kom weer gezellig langs.
1: Ja,
0: dus,
1: komt helemaal goed. Ga ik doen. Goed.
0: Gaan wij Choosing Texas draaien en dan spreken wij jou snel weer.
1: Thanks, tot de volgende keer.
3: Tot de volgende. Hoi.

0: jou.
1: En mij is dus met hart te breken. En ondertussen gaat hij...
2: Oh, gaat er alweer wat...
1: Ja, de deurbel gaat... Even kijken.
2: Oh, nou... We hebben een beller.
1: Ja, ik hoor op jou.
2: Ding dong, ding dong, ding dong. Ja, ik was met de socials bezig. Dat, voor de mensen die nog even op onze socials kijken. De socials staan weer in de lucht. Wil je ons natuurlijk ons weer volgen op Instagram? Dan is dat heel makkelijk. Geen lange namen, gewoon een hele korte, simpele naam. 055FM.
1: Ja.
2: Daar kan je op ons op vinden. Stuur ons ook gewoon lekker een DM'tje als je gewoon een leuke plaat weet. Heeft een tip voor ons. Ja, je weet ons te vinden. @055FM op Instagram.
1: Precies, dan kom je gewoon bij ons. En dan kun je daarna ook gewoon lekker intunen. Maar dat ga je dan via de website van de RTV Apeldoorn.
2: Ja, ook in onze story staat nu toevallig een link. Dan kan je gelijk ook makkelijker intunen. Dus toevallig geplost. Dus komt goed.
1: De link daarvoor zullen we ook nog even in onze bio zetten. Dan kunnen mensen gelijk vanaf daar doorlinken naar de website. Dan ze live kunnen luisteren.
2: Ja.
1: Kunnen we nog even doen. En als je dan, zoals vanavond, dat Sabine langskomt. Dan kun je gewoon gelijk live meegenieten.
2: Ja.
1: Hoe leuk is dat?
2: Exact.
1: En weet je wat het mooiste is? Het kost je nog helemaal niks ook.
2: Nee. Ja, MB's, als je buiten wifi omgeeft.
1: Ja, oké, okay, maar wie heeft tegenwoordig geen onbeperkt internet?
2: Ik.
1: Heb jij geen onbeperkt internet?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Ja, dan zit ik denk ik te veel op mijn telefoon. Ik heb een hele slechte eigenschap dat ik te vaak op mijn telefoon zit.
1: Ja.
2: Zeg ik zelf. Dus dan ben ik bang dat ik er helemaal uit zit. Maar ik vind het dan wel eng als ik op vakantie ben en mijn MB's zijn dan op.
1: Ja, dan kun je dus helemaal niks meer.
2: Nee.
1: En hier in Nederland wordt hij nog gehalveerd, denk ik. Of hoe gaat dat bij jou?
2: Eerder zat ik bij een andere provider. Dan kon ik nog wel appjes doorversturen.
1: Ja.
2: En nu helemaal niks. Ja, sms'jes.
1: Sms'jes.
2: Ja.
1: Dus als ik een sms'je van jou krijg, dan weet ik dat je internet op is.
2: Goed geraden. Ja. Ja.
1: Weet je voor wie we ook even ons petje moeten afzetten? Jij,
2: nou.
1: Jij kan dat letterlijk doen, dus zet je petje maar eens even af.
2: Ja.
1: Roxy Dekker.
2: Oh.
1: Heb je meegekregen?
2: Nee.
1: Die heeft

0: Dan moet ik het, volgens mij, en ik denk dat als ik even de nieuws sites open, dat ik het ook nog wel vrij snel ga zien. Of natuurlijk nu net niet. Dat zul je altijd zien ook. Roxy Dekker,
1: ja.
0: Die heeft namelijk de arena, die gaat optreden in de arena volgend jaar.
1: Ja.
0: En ze heeft de arena in enkele minuten helemaal uitverkocht.
1: Hebben we een record?
0: Volgens mij heeft zij daarmee een record. Dat we binnen enkele seconden waren uitverkocht, zegt hier het evenementenbureau.
1: Beetje af.
0: Het wordt de grootste show ooit voor Dekker. Er zullen zo'n 55.000 bezoekers zijn.
1: Mijn hemel.
0: Ja.
1: Wanneer kunnen we van Roxy Dekker gaan genieten op dat grootste podium van Nederland? Om erbij.
0: Nou, dat is de vraag ook. Ondanks dus de grote vraag naar kaartjes voor het concert van Roxy Dekker. Op 24 april zullen er geen extra optredens komen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dus, 24 april. Oh, maar dat doet ze slim. Want dat is dan een beetje rond om erbij de meivakantie.
0: Ja, en dan
1: is daar dus, over nagedacht.
0: Omdat het voetbalseizoen pas medio mei is afgelopen, zijn er maar weinig mogelijkheden voor een extra concert. Aldus evenementenbureau.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat er dus nog geen extra concerten komen.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Maar ja, dus...
1: Nou, ja, maar ook gewoon chille datum. Want er zijn ook nog wel eens stoppersedities geweest dat je halfweg aan het druipen bent in zo'n zweetkrot van een Amsterdam Arena. Dus maar goed, april is nog wel te overzien.
0: Nee, dat. En ze heeft dus ook echt geschiedenis geschreven met haar nadere optreden in de Cruijff Arena. Ze is namelijk de eerste vrouwelijke Nederlandse solo-artiest met een headline show in het grootste stadion van Nederland.
1: Wauw.
0: Ja, en dat is dus eentje die je gewoon toe kan voegen aan haar duizelingwekkende succesverhaal. Ja, het...
1: Doe je netjes.
0: Ja, dat zeg ik een beetje af. En,
1: maar gaan we ook gewoon lekker even lekker dansen, even lekker bangen op een Roxy Dekker knaller.
0: Zeker. Nou,
1: welke heb je voor mij in de wacht?
0: Ik heb de bare minimum klaarstaan. Maar dat is natuurlijk de vraag. Wat is haar volgende bare minimum?
1: Nou, moet je aan haar vragen, denk ik.
0: Laten we een keer een interviewje plannen met haar.
1: Lijkt me heel leuk.
0: Ga je erachteraan?
1: Ja, ik hoop het.

0: Ja, Pieter, wat gaan we zeggen?
1: Bare minimum. Ja, wat is voor jou de bare minimum? Oeh. Op een date?
0: Ja, geen idee.
1: Nee?
0: Geen idee. Wat is voor jou je bare minimum dan?
1: Gewoon gezelligheid. Gewoon dat je makkelijk kan praten met diegene. Niet dat diegene stil is.
0: Ja, die ongemakkelijke stilte. Of dat je ook vragen terugkrijgt, denk ik dan.
1: Ja. Ja, precies,
0: dat
1: is
0: jij,
1: dat.
0: Dat
1: ja.
0: je alleen maar zit, je alleen maar aan het vragen, aan het vissen bent, zeg maar, informatie. En
1: dat je
0: gewoon
1: echt een vraag uit de persoon moet trekken. Ja, ja. Nee.
0: Maar je kan je ook aanmelden van die programma's, hè? Lijkt jou dat wat?
1: First Dates.
0: First Date, ja. of die andere, dat je lang levert liefde,
1: nee,
0: volgens mij. Dat je in
1: nee,
0: een
1: 24
0: uur in zijn huis zit.
1: Ja, nee, dan ga ik eerder voor First Dates. Dan kan je nog wegvluchten.
0: Ik zag toen ook eentje voorbij komen dat je dan kan aanmelden en dat je dan een week lang met die persoon in een huis zit of zo. En dan gaat kijken of je echt, dat de liefde voorbestemd is tussen jullie.
1: Een week lang?
0: Ja.
1: Nee, ja, nee, een week lang in een huis. En dan kan je er niet uit. Ja, dat werkt niet voor mij. Dan word ik heel gek, denk ik.
0: Maar we kunnen jou dus aanmelden voor First Dates.
1: Nou. Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Ik denk, we gaan dit doen als experiment. Kijken hoe dit gaat. En dan gaan wij met een tweede microfoon, een microfoontje in jouw kraag, gaan we dit live. Ik voel je ideeën aankomen.
1: Oh, nou. Ja, of jij bent ook single. Waarom jij niet?
0: Hey, ik kwam met het idee. Die moeten we uitbesteden.
1: Ja, dan ben ik wel het proefkonijn.
0: Ja, Pieter het konijn.
1: Ja. Oh. Ja, Pieter het proefkonijn. Maar Robin, heb je nog wat leuks in de planning staan qua muziek? Vond me een beetje te heet onder de konijnenpootjes.
0: Ik heb het door, maar het is wel een leuk onderwerp om het hier in één keer wel over te hebben. Ja, ik ben nog even snel wat nummers aan te bijzoeken, want ik had nu nog wat andere nummers klaarstaan. Weet je wat past in deze setting?
1: Nou?
0: Ik heb Luna met Schoonzoon.

0: Ja, Luna met schoonzoon hier op Nilfheim.
1: Ja.
0: Ja, die schoonzoon, die komt er dus nog even niet, hè?
1: Nee.
0: Nee, ja.
1: Nee. Het, ja, maar hoe gaat het met jouw datingleven dan, Robin?
0: Ja, rustig, rustig.
1: Ja.
0: Oftewel niks, dus... nee,
1: ja, toch wel een beetje steady.
0: Ja, weet je, ik ben niet echt aan het daten of zo, of iets.
1: Nee, maar dat, jij bent ook voor mij niet echt wanhopig op zoek of zo, heb ik het idee.
0: Nee, weet je, ik ben nu single. Ik vind het eigenlijk allemaal wel best.

0: Ja.
1: En ja, weet je, ik geniet gewoon. En soms kom je in de stad iemand tegen en dan klikt dat op een avond. Ja. En soms ook niet.
0: Nee.
1: Weet je, en als het klikt, dan is het heel gezellig. En dan gebeurt daar misschien wat meer en soms ook niet.
0: Nee.
1: Ja, weet je, soms blijf bij dansen en dan de ene keer loop je een blauwtje dat je dan iets weggedrukt wordt weer. En dan denk je, nou oké, hier is de grens. Prima. En de andere keer dan gebeurt er wel meer.
0: Ja, dan is het de vonken vliegen er vanaf. Dus.
1: Ja. Zoals Mark Beale zou zeggen, changed the way you kiss me.

0: Mark Bill.
1: Mark Bill?
0: Nee, Mark Bill. B-A-L-E. Ah. Zeg even uit mijn hoofd. Zeg dat goed?
1: Ja.
0: Ja, B-A-L-E. Mark Bill.
1: Ja, maar laatst hadden ook nog onze radiocollega's van 3FM het erover. Dat er zo minimalistisch wordt gezoend.
0: Ja, geen idee.
1: Ja, dat het toch niet meer echt volop wordt gebruikt.
0: Ja, eerder was het wel wat meer volgens mij. Of,
1: En wat merk jij ervan?
0: Ja, het wisselt.
1: Wisselt?
0: Ligt ook wel een beetje aan de leeftijd, denk ik.
1: Ja. Maar ja, ik ga altijd voor ouder en die gaan er volop in.
0: Ja, ik... Of eigen leeftijd of... ja, weet ik niet. Of iets jonger.
1: Ja,
0: geen idee.
1: Nee, die zijn niet zo wild.
0: Nee, dat wisselt.
1: Nee, oké. Okay. Ja.
0: Ja, nee, niet heel spannend of zo.
1: Nee.
0: Dus,
1: oké. Okay.
0: Het is geen hele waterval die je uitdeelt met elkaar, zeg maar.
1: Oh. Ik heb wel, vloeit dan niet?
0: Nee, ik heb wel een ander nummer voor je klaarstaan.
1: Wat dan?
0: Waterval.
1: Ah, was te verwachten.
0: Lag op puntje van je tong, hè?

0: Waterfall.
1: Michael Schulte van Sam & Rehab, Waterfall. Ja, wat ik ook nog steeds een lekker nummer blijf vinden is nou, deze wel. Dan laat ik je een klein stukje voor horen.
0: Ja.
1: My Chico. Een klein stukje door.
0: Ja.

0: DJ Gocha. Nou, vind ik ook nog wat hebben.
1: Ik vind dit wel een beetje een lekkere Ibiza-tent vibe hebben. Een beetje als je dan op een strandtent zit, zonsondergang.
0: Ja, toch?
1: Ja, heerlijk.
0: Nou ja, dat. Ik zit even snel te spieken hoe laat mijn laatste nummer... Ja, top erin gaat.
1: Ja.
0: Ja, want het zit er alweer bijna op.
1: Oh. Time flies, we're having fun.
0: Nou ja, dat.
1: Dit weekend, heb jij nog leuke wilde weekendplannen? Waar je denkt van, hey, daar kan de mede Apeldoorner misschien ook naartoe.
0: Ja, je kan erheen. Wheels heet als een event in Mariewaard. Beest, ja. Oude Koerde Elegance. Daar ben ik 3 dagen aan het werk. Dus okay. Dat ben ik aan het doen.
1: Ja. Dus auto's verkopen of een beetje aanprijzen?
0: Promotie. Gewoon, promotie. Het is een auto-event.
1: Okay. Nou ja, we weten je te vinden.
0: Nou ja, daar ben ik. En wat ga jij doen dit weekend?
1: Ik ga lekker naar Nijmegen.
0: Wat is daar?
1: Is de aftrap van de popronde.
0: Oh, nice.
1: En het weekend daarna is het natuurlijk in Apeldoorn. Dus ik ga een beetje voorproeven. En dan volgende week horen jullie wat nou echt wel de leuke namen zijn. De must-sees, de must-listens van de popronde 2026.
0: Nice.
1: Volgende week meer daarover.
0: Ja, en misschien nog wordt er nog een dansje gedaan dit weekend. En waarschijnlijk hebben we dan Riton samen met Oliver Heldens en Vula nodig. Dat is natuurlijk Dr. Love. Ja, dus wie weet...
1: Help us.
0: Wie weet komen die ons nog helpen. Dus we gaan uit met Turn Me On. Vol zit het op. Thanks voor het luisteren. Fijne avond. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Later.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse hulporganisatie AmeriCares heeft een donatie van $50 miljoen gekregen, omgerekend bijna €43 miljoen. Het is de grootste gift in de 47-jarige geschiedenis van die organisatie. Het geld komt van een anonieme familie uit Connecticut en wordt gebruikt voor medicijnen en medische hulp wereldwijd. Transportbedrijven maken zich steeds meer zorgen over onverwachte brugafsluitingen. Door afgesloten bruggen moeten vrachtwagens omrijden, wat de sector naar schatting €1 miljoen per dag kost. Onder meer de Merwedebrug en Hardenbergerbrug zijn dicht voor vrachtverkeer. Brancheorganisatie TLN waarschuwt voor grote problemen en vindt dat de overheid jarenlang te weinig in infrastructuur heeft geïnvesteerd. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de €300 miljard die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar €54 miljard gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is De Vereniging.

0: U luistert naar De Vereniging met Wesley Zweverink.
1: Goedenavond, het is vandaag woensdag 9 september... en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe uurtje van De Vereniging. Het programma waarin wij een Apeldoornse of uit de omgeving van Apeldoorn vereniging, club of stichting een uur lang een gesprek mee hebben hier in de studio aan de Arnhemse Weg. En vanavond hebben wij het DCA, niet te verwarren met het CDA, de Politieke Partij, maar DCA, namelijk Damclub Apeldoorn. En vanavond de gast in de studio.

0: Hier hebben wij Willem van Starkenburg, bestuurslid van DCA. Hele goede avond.
1: Ik ben graag gekomen.
0: Dank u wel. We hebben allereerst, om even duidelijk te hebben, hebben wij al afgesproken bij de uitzending dat we deze uitzending zullen gaan tutoyeren. Dus bij deze is dat ook aangegeven. In ieder geval hartelijk welkom. Damclub Apeldoorn, voor sommige mensen misschien niet helemaal een bekende, maar toch wel eigenlijk al een hele oude vereniging. Want Damclub Apeldoorn bestaat dit jaar niets meer dan 100 jaar.
1: Ja, we zijn in 1925 begonnen. Dat was natuurlijk in die tijd was het wel heel normaal om te dammen. Ja. Iedereen had een dambord. En na verloop van tijd dachten mensen, nou, dan gaan we misschien moeten we eens bij elkaar gaan zitten. En dan gaan we competitie spelen. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Hè. Heel, heel amateuristisch. En ja, dat is zo door de jaren heen met heel veel ups en downs. Is het uiteindelijk een hele grote vereniging geworden. Zo rond 1975 of zo. Toen, ja, dat had iets van 70, 80 leden.
0: Zo.
1: Dat was werkelijk een enorme drukte elke week op de clubavond. Maar op de een of andere manier loopt er dan toch weer uit. En sinds een jaar of tien zijn we weer helemaal heel goed bezig, vind ik, om te proberen er weer echt een club van te maken.
0: Ja, nou, u bent ook al een tijdje lid van de. Sorry, je bent al een tijdje lid van de vereniging. Op welke manier ben je eigenlijk bij deze vereniging terechtgekomen?
1: Nou, ik was. Ik heb in Wageningen gestudeerd. En daar heb ik. Daar was ik bij de plaatselijke damclub. Die op dat moment misschien ongeveer hetzelfde niveau had als Apeldoorn. Maar inmiddels daar ver bovenuit is gestegen. Met onder andere de wereldkampioen. En in 1977 ben ik hier bij het toenmalige zuiveringschap gekomen. En toen heb ik me hier aangemeld bij de Damclub. Dus ik ben vanaf 1977 lid van Damclub Apeldoorn.
0: En sinds welk jaar bestuurslid? Want daar ben je uiteindelijk ook in de gerold.
1: Ja, dat zal een jaar of 10 zijn of zo. Ja.
0: En hoe ben jij bestuurslid geworden? Is dat gewoon gevraagd of in welke rol?
1: Nou, het is meer zo dat je je opdringt, eigenlijk. Er zijn gewoon een aantal mensen met iets meer tijd als anderen. En dan rol je uiteindelijk in zo'n bestuur. Ja. Het is allemaal niet zo bijzonder officieel, moet ik zeggen. We vinden het goed zoals het gaat. Maar die dammers die zijn voornamelijk geïnteresseerd om te dammen. En je moet ze niet vragen voor een bestuursvergadering. Dan geven ze niet thuis.
0: Nee. Dus,
1: maar goed, we proberen de zaak allemaal een beetje te regelen.
0: Ja. Dus, ja. Maar de vraag is dan natuurlijk wel, vooral voor de meeste mensen die luisteren bij dammen. Dammen heeft natuurlijk wel een bepaalde. Iedereen kent het. Het is vooral bekend als een soort. Ja, voor heel veel mensen als een recreatiesport. Maar het is natuurlijk een serieuze denksport. En natuurlijk al een hele oude sport.
1: Ja, nou, het is inderdaad een 300 jaar oud. Het wordt wel gezien als een recreatiesport. Maar laatst zei iemand, Tjeu de Boel, die zei van, dat is een sport. En ik dacht ook dat gewoon een beetje ballen gooien was. Dus ja, ja zo is dat natuurlijk. Op een serieus niveau dammen, dat is wel serieus, ja. Het is ook niet zo dat we nou even gaan zitten en 10 minuten later dan zijn we weer uitgedamd.
0: Nee.
1: Dus met name de competities die wij spelen tegen andere clubs. En dat is ongeveer de helft van het jaar. Dan heb je toch over partijen van een uurtje of 3, 4.
0: Kijk.
1: Dus ja.
0: En wat maakt het dat zo'n partij zo lang kan duren dan?
1: Ja, omdat je over heel veel dingen na kan denken.
0: Ja, maar het lijkt me dat je de hele tijd moet anticiperen ook. Want je moet eigenlijk ook constant vooruitdenken. Want je mag eigenlijk maar 1 stap meestal per keer zetten.
1: Ja, goed. Je kijkt natuurlijk een beetje van wat je. Tenminste, zo doe ik dat dan. Ik ben geen goede dammer. Dus ja, maar zoals ik het doe, ik kijk naar het bord en denk van, het moet er een beetje gezellig uitzien.
0: Ja.
1: En als er overal op zo'n dambord allerlei gaten zitten, dan vind ik dat er niet gezellig uitzien. En de praktijk die leert ook, als er zoveel

0: gaten zijn. Dus de kans op verliezen is ook heel erg groot.
1: Dus jij bedoelt met gezelligheid eigenlijk, al die stenen moeten dicht bij elkaar blijven.
0: Ja, dat vind ik goed uit. Het moet er gewoon

0: niet zo evident, omdat er zo door de loop der jaren verzinnen mensen ook al regels erbij. Maar dan kan je in ieder geval op het laagste niveau op een vereniging mee.
1: Ja.
0: En dan denk je, en dat is ook wel een beetje waar wij ons in de praktijk op richten. Als het gaat om uitbreiden van de vereniging, dan richten wij ons met name op die mensen die aan de onderkant zitten. Dus mensen naar de club toe zien te krijgen. En mensen die we hebben wat beter zorgen dat ze wat beter worden.
1: Ja, mensen die dus zeg maar startende zijn, om het zo te zeggen.
0: Ja. Dus we beginnen ook volgende week met een cursus.
1: Okay.
0: Een aantal mensen hebben zich aangemeld voor een cursus. Dus dan gaan we ze proberen wat bij te brengen.
1: Juist. Allereerst is dat ook wel bijzonder, want jullie zitten natuurlijk ook in een speciaal pand die ook wordt genoemd het Denksportcentrum.
0: Ja.
1: Delen jullie dat met veel of zijn jullie daar de grootste vereniging in? Of hoe moet ik dat zien?
0: De grootste vereniging, dat zijn de Britsers. Er zitten twee Brits verenigingen in. En er zit een grote schaakvereniging in. Die ook landelijk echt meetellen. Hè. En dan zijn wij de kleinste van de clubs.
1: Maar toch wel een serieuze club. Ik bedoel, al 100 jaar bestaand.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En hebben jullie dan, jullie zitten dan ook waarschijnlijk aangesloten bijvoorbeeld bij landelijke verenigingen, bij landelijke competities.
0: Ja, ja. Ja.
1: Hoe moet ik dat zien? Zijn jullie daar gewoon door de jaren heen ingerold? Of moet je daar elk jaar weer opnieuw voor aanmelden? Of?
0: Nee, we zijn natuurlijk als vereniging lid van de Koninklijke Nederlandse Dambond. En wij spelen met een aantal teams in de wat wij dan de bondscompetitie noemen. Dus we hebben eigenlijk bij die competities twee mogelijkheden. Of je speelt intern, dus de onderlinge competitie, of je speelt tegen andere verenigingen.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk die bondscompetities, dan is wel eens een beetje het hoogtepunt van het seizoen. Dat je daar gewoon, je speelt tegen allerlei andere verenigingen. Je gaat uiteindelijk het hele land door.
1: Oké. Okay. Nou, dus. Daar gaan we het eigenlijk veel meer over hebben. Los van dat we natuurlijk een gesprek hebben, heb je natuurlijk ook muziek meegenomen. En wij gaan naar het allereerste nummer luisteren, namelijk het Zuiderzeeballade.

0: Ja, kent u hem nog? De Zuiderzeeballade van Sylvain Proost. Nou, natuurlijk, bij normaal gesproken vraag ik naar elk nummer aan de luisteraar. Want u heeft natuurlijk dezelfde muziek meegenomen. Van waar dit nummer?
1: Nou, het is zo. Ik ben in 1962 ging ik voor het eerst naar een damclub. Dat was in Rijnsburg. En we kwamen daar met 20 jongetjes. En werden op een rij gezet. We kregen allemaal een bord. En toen kwam er een hele grote meneer. In ieder geval, want wij waren allemaal kleine jongetjes. Dus dat is al snel een hele grote meneer. En die begon tegen ons te dammen. Later hoorden wij dat dat simultaan dammen heette. Maar dat wisten we toen helemaal niet. En het begon om 8:00. En om 7:45 ja, was ik klaar. Had verloren. Ook heel veel andere jongetjes hadden verloren. Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar goed, als ik in een kwartier verlies, dan heb ik op een damclub ook niks te zoeken.
0: Ja.
1: Maar die 1962 was wel in die zin een ankerpunt, omdat toen de Zuiderzeeballade ook heel actueel was.
0: Dus
1: die stond toen heel erg hoog in die top 1000 nog wat. Dus dat was de reden.
0: De welbekende tipparade van die tijd.
1: Ja,
0: nog.
1: Ja.
0: Wel even op inhakend, want je benoemde dat er dus een verschillende soorten stijlen eigenlijk dammen zijn. Wat is dan bijvoorbeeld degene die gehanteerd wordt bij jullie vereniging? Want als er verschillende stijlen zijn, wat maakt dan zo'n verschil in stijl?
1: Nou, kijk, je speelt normaal gesproken speel je een individuele partij tegen één andere persoon.
0: Ja.
1: En je krijgt ieder daar een bepaalde hoeveelheid tijd voor. En binnen die tijd moet je het maar allemaal zien uit te zoeken.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk in de stad heel overzichtelijk. Maar wat ook gebeurt, het is dat één speler tegen een heleboel andere spelers speelt. Dus, en dat noemen we dan simultaan.
0: Okay.
1: Dus, en dat kan soms ook nog zijn dat, dat hij volledig blind speelt. En dat is een paar jaar terug. Is dat ook op tv geweest bij Omroep Max. Dat is ik denk dat dat nu een jaar of 8-9 terug is, met Sijbrands. En Sijbrands die speelde toen tegen, ik meen, een 25 spelers.
0: Oké. Okay.
1: En die spelers zag hij dus niet. En het enige wat hij...

0: hij van die spelers wist, is namelijk hun naam. Hij had ze wel geselecteerd op naam, om ze een beetje uit elkaar te houden. En voor de rest zag hij dus helemaal niks. Dus hij moest elke keer dat bord in zijn hoofd visualiseren. En dan zijn zet doorgeven. Okay. Nou, en uiteindelijk is dat behoorlijk goed afgelopen. Hij heeft verreweg het meeste daarvan gewonnen. En dat noemen wij blinddammen.
1: Oké. Okay. Dus,
0: nou, maar goed, dat zijn allemaal varianten die. Dat simultaan, dat gebeurt nog wel, dat doen we nog wel. Maar het is eigenlijk het meeste dam is eigenlijk gewoon, je speelt de partijen en je krijgt er een bepaalde hoeveelheid tijd voor.
1: En dan bijvoorbeeld degene die uiteindelijk de meeste steen nog heeft liggen of iets dergelijks, die wordt dan de winnaar? Of hoe wordt zo'n winnaar dan bepaald in zo'n spel?
0: Op het moment dat iemand geen stenen meer heeft of geen zet meer kan doen,
1: okay,
0: dan heb je verloren.
1: Oké, okay, check. Ja. We hadden net al een beetje over die competities. Hoe doet de vereniging het eigenlijk bij jullie binnen die competities?
0: Wij zijn afgelopen jaar zijn we in de landelijke competitie. Die is opgedeeld in een ereklasse, een eerste en een tweede klasse. In die tweede klasse zijn we ergens net boven de middenmoot geëindigd. En dit jaar hebben we een sterker team, dus we verwachten dit jaar wel bovenin te gaan eindigen. Of dat wil nog niet zeggen dat we dan direct kampioen worden, maar nee. In ieder geval wel dat je toch wel behoorlijk meedoet.
1: Ja, en wat moet ik daarbij denken? Want hoeveel verenigingen doen ongeveer mee zo'n competitie?
0: In dat soort competities speel je tegen 9 tegenstanders.
1: Okay.
0: Dus 9 andere teams. Dus dat is 9 zaterdagen ben je dan onderweg.
1: Dat valt op zich mee voor zo'n competitie. Is dat dan jaarlijks?
0: Dat is jaarlijks. Ja. Het is in feite de competitie speelt van. Wij beginnen eind volgende week weer tot ergens begin maart.
1: Okay,
0: dan hebben we de competitie, in ieder geval die competitie er weer op zitten. Dan zijn er nog wel andere. Zijn er nog bekercompetities en dat soort dingen. Dus ja.
1: Nou. Oké, wat natuurlijk ook wel relevant is van tevoren competities en dat mensen meedoen. Maar hoe groot is jullie ledental natuurlijk eigenlijk? Want je hoort nog steeds vaker dat verenigingen zoekend zijn naar nieuwe leden of nieuwe vrijwilligers. Hoe groot is jullie vereniging nu? Want we hadden natuurlijk het straks over dat het natuurlijk voor de jaren 70 natuurlijk razend populair was.
0: Ja. Ja, we zitten op een 20, 25 mensen. Die 25 zal het wel ongeveer zijn. En wat je natuurlijk ziet is dat. Dat is een beetje weinig.
1: Ja.
0: En dus dat is dan ook de reden dat we heel erg druk zijn met allerlei activiteiten. Om te zien van kunnen we nou niet wat mensen motiveren om toch ook bij zo'n club te komen. Nou, ik noemde net al dat programma om mensen les te geven. We doen het een en ander aan schooldammen. Maar.
1: Ja. En schooldam is dan bedoelt u de jeugd?
0: De jeugd, ja. Ja. En dan zijn er ook van de jeugdkampioenschappen. Maar de lessen van het is. Als je kijkt naar het schooldammen en de jeugdkampioenschappen, dat is wel een longshot. Dat is toch wel heel erg moeilijk. En dat heeft nog niet eens mee te maken dat de kinderen misschien er niet zoveel belangstelling voor hebben. Het heeft er in de eerste plaats al mee te maken dat er thuis niet gedamd wordt.
1: Ja.
0: Kijk, toen ik een jaar of 5, 6 was, toen werd er altijd gedamd. En ik kom uit een gereformeerd gezin. En zelfs gereformeerden mochten dammen. Wij mochten niet kaarten natuurlijk. Wel kwartetten, maar niet klaverjassen.
1: Nee, precies.
0: Maar en dat dammen, dat mochten we zelfs op zondag. Dus nou, dat kan je nagaan. Dat is, dus, maar dat gebeurde dus heel veel. Dus eigenlijk, je was een jaar of 6, dan kende je al de regels al. En je wist wat er ongeveer gebeurde op zo'n dambord.
1: Ja.
0: En je zag dat ook om je heen. Dat is natuurlijk nu veel en veel minder.
1: Dus eigenlijk gewoon de aanleg is. Of zeg maar het aanleg, er is geen. Je wordt niet meer mee opgegroeid.
0: Je groeit er niet meer op. Je wordt er dus ook minder door gestimuleerd om daar wat mee te gaan doen.
1: Ja. Want dat is zeg maar de eerste ontmoeting de meeste niet meer.
0: Nee, dat.

0: ja, goed. Ik kan mij nog wel herinneren toen ik op de HBS zat. Dat hadden we zelfs nog op de sportdagen. Was er ook nog dammen.
1: Ja.
0: En ik kan me dat helemaal niet meer voorstellen dat dat tegenwoordig nog steeds is. En, maar daar begint het natuurlijk wel mee. Terwijl, wat wel grappig is, is dat er is in die damsport zijn er heel veel oude mensen. Maar er is ook heel erg veel jeugd. En die jeugd is verbazingwekkend goed. He, Nederlandse jeugd die staat echt aan de top.
1: Ja.
0: En dat komt omdat er dan toch een aantal mensen, aantal van die kinderen die groeien door. En die worden 15, 16, 17. En die blijven dammen. Terwijl de meeste, die haken op 13, 14 jaar haken ze af.
1: Ja.
0: Of ze gaan voetballen of wat ook.
1: Ja. Nou, ja. Ik kan u wel vertellen dat sinds het telefoonverbod is op middelbare scholen, je in Ouders wel steeds vaker weer leerlingen nu ziet dammen.
0: Oh ja?
1: Ik heb zelf op een school hier in de buurt gewerkt. En toen de telefoonverbod inging en ze telefoons helemaal niet meer op school mochten gebruiken, hadden wij een spellenkast. En een van de spellen die wij het meest aanboden, dat waren dammen en schaakborden. En met name dammen, omdat dat voor kinderen die nog nooit bordspellen hebben gespeeld een makkelijker opstartbaar spel is dan anderen. En ik kan beloven dat er echt best wel veel dat deden.
0: Oh, okay.
1: Dus wie weet is dat ook uiteindelijk weer een stap richting de verenigingen. Maar goed, we hadden natuurlijk net over die vereniging. Maar dan is dus ook de doelgroep binnen de vereniging natuurlijk ook waarschijnlijk van de, laten we het beleefd zeggen, de hogere leeftijden.
0: In feite alles wat je naar binnen kunt trekken, dat doen we natuurlijk.
1: Ja.
0: En proberen de mensen die je dan binnenhaalt zo snel mogelijk ook te laten wennen aan wat er zo'n beetje op de vereniging gebeurt.
1: Ja.
0: Maar ik vertelde eerder al, toen ik lid werd in 77. Ja, toen hadden we alle gradaties, hè, van mensen die er eigenlijk heel erg weinig van konden.
1: Ja.
0: Tot mensen die heel erg goed waren. En met name aan de onderkant, daar hebben wij eigenlijk het grootste probleem. We hebben te weinig aansluiting tussen de mensen die niet zo goed kunnen dammen en de mensen die in ieder geval vrij redelijk kunnen.
1: Ja.
0: En dat is echt een probleem.
1: Ja.
0: Dat is een probleem. Omdat die onderste groep, die sterft uit. Niet letterlijk, maar die haken mensen heel makkelijk af. Als je elke week verliest, dan haak je af.
1: Ja, want op een gegeven moment verlies je een beetje de
0: terwijl als er dan nog meer mensen zijn die ook niet zo heel erg goed zijn, dan win je ook ze nu en dan nog eens.
1: En dan kun je met elkaar ook optrekken omhoog. Ja, en nou heb je een beetje het gevoel dat je eigenlijk tegen de muur opspeelt, om zo te zeggen.
0: Ja. Dus dat is wel een punt van zorg. Ja.
1: Snap ik. Dat is wel mooi om even nu een punt aan te zetten. Want wij gaan nog eerst weer even luisteren naar een nieuw nummer. En dat is Radar Love.

0: ja, Radar Love van niemand minder dan de Golden Earring. Vanwaar dit nummer?
1: Nou, in ieder geval toen we in 1977 werd ik lid van de Damclub in Apeldoorn. En volgens mij heette ze toen nog Cold Earrings.
0: Ja, dat zou goed kunnen.
1: Maar goed, dat was natuurlijk ook wel. Was natuurlijk niet echt meer mijn. Was niet echt meer mijn jeugd. Maar ja, het is van. Dus het was wel een nummer wat in die tijd in ieder geval heel erg populair was. En ja, je wilt nog een enige verbinding maken met zo'n jaartal. Ja. En in 1977 was het natuurlijk een heel groot nummer.
0: Ja, zeker. En ik denk dat het ook een van de weinige nummers wat in Amerika zelfs nog op nummer 1 heeft gestaan.
1: Absoluut. Ja, ja.
0: Maar van muziek gaan we terug naar de sport. Namelijk dammen, waar we het altijd over hebben. Jullie hebben als vereniging natuurlijk verschillende, laat ik zeggen, bijeenkomsten, om maar zo te zeggen, sportavonden. Jullie hebben natuurlijk een inloopavond. Dan hebben jullie nog de avond zelf op de donderdag. Wat moeten we daar een beetje bij indenken, bij die inloopavond en bij jullie?
1: Wij hebben de donderdagavond is voor ons de clubavond. Okay. Dan zijn er een aantal mensen die spelen partijen tegen elkaar. Mensen proberen allemaal zoveel mogelijk te komen. Een deel van de mensen komt daar analyseren met elkaar. Want het is heel merkwaardig, maar ik ben ook lid van een Brits club. En die Britsers, het enige wat blijkbaar bij Britsers heel belangrijk is, dat je zoveel mogelijk spelletjes doet.
0: Ja.
1: En ik begrijp er helemaal niks van, omdat bij dammen ben ik gewend, ik speel een partij. En vervolgens zitten we urenlang te analyseren. Dat vinden we leuk. En met een aantal mensen. En dus dat gebeurt dan ook op die donderdagavond. Dus van mensen bij. Voor je het weet, in beginnen zomaar 4, 5 mensen zich met zo'n partij te bemoeien. Wel na afloop natuurlijk.
0: Ja.
1: En iedereen weet het beter. En uiteindelijk kom je dan ook wel tot betere inzichten. Dus dat is die donderdag. En wat wij verder hebben, dat is op de vrijdagmiddag, dat is de inloop. En op die vrijdagmiddag die is vrij om te komen. Hè. Die start om 1:30. En dan komen er mensen, die komen britsen, er komen mensen klaviassen en er komen mensen dammen.

0: En ja, dan zijn er altijd een aantal mensen die daar zitten te dammen. Een stuk of 4, 5 of zo. En 20 of soms al 30 mensen bridgen. En soms een stuk of 8 mensen die klaviassen.
1: Maar dat is dan zeg maar vanuit het centrum. Dat is niet zeg maar vanuit jullie vereniging. Jullie vereniging is dan onderdeel van die inloop. Zeg maar.
0: Ja, dat is gewoon. Wij zijn gewoon onderdeel van die inloop. Ja,
1: ja precies. Ja. En dan dat is niet zeg maar specifiek door jullie georganiseerd, maar jullie zitten erbij. Nee. Dus mochten mensen zich geïnteresseerd voelen.
0: Ja, nee, wij hebben er altijd mensen. Wij zorgen altijd dat er een paar mensen van de Damclub zijn.
1: Ja.
0: Ja. En ja, mensen vinden dat wel heel leuk. Daar zie je dus. Wel die wat minder goede spelers, zal ik het maar even zeggen. Die zie je daar wel verschijnen. Ja, en die proberen wij het dan te verlokken om ze ook om ook naar de donderdagavond te komen.
1: Ja.
0: Van, kijk, en dat is niet eenvoudig. Kan
1: het,
0: je wel
1: zeg
0: zeggen.
1: Maar van, het is nu leuk. Zou je het ook een keer bij ons in de club willen laten zien?
0: Ja. Ja. Dus dat. Dus ja, we proberen nu de eerste ook mee te nemen, ook in de cursus. En te kijken van ja, misschien is dat wel wat.
1: Ja, en is er al veel enthousiasme voor of is dat nog een beetje.
0: Nou, kijk, wij hebben zo'n cursus hebben we nooit gedaan. En nu gaan we beginnen met circa 4, 5 mensen. Ja. En dat is, de cursus duurt 4 keer 2 uur. Nou ja, dan kan je nog steeds niet dammen, maar dan weet je wel of je het leuk vindt.
1: Ja.
0: En als je het leuk vindt, ja, dan zijn er volop mogelijkheden. He, er is natuurlijk altijd lesmateriaal genoeg. En er zijn ook voldoende mensen die gewoon willen helpen.
1: Ja.
0: Want zo ging het natuurlijk vroeger wel op verenigingen. Toen ik lid werd in Wageningen, kreeg ik al snel een oudere aangewezen om mij verder te helpen.
1: Ja.
0: Nou ja, terwijl ik toen ook al 23 was of zo. Dus.
1: En misschien een beetje een brutale vraag. Maar bij Dam is natuurlijk, we kennen natuurlijk het dambord met de stenen voor je neus. Gebruiken jullie ook bijvoorbeeld wel eens digitale hulpmiddelen? Of doen jullie alles nog gewoon lekker analoog zoals het hoort?
0: Nee, er is. Het is ook. Kijk, wij noteren onze zetten. Want anders wordt het heel problematisch met het naspelen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar er zijn nu ook al mogelijkheden om volledig digitaal te spelen. Zodat elke set die je op het bord doet ook direct in een of ander schema terechtkomt. Nou, dat heb ik bij ons nog niet gezien. Er zijn nog niet zoveel van dat soort borden in Nederland. Bij de schakers zijn er wel een aantal van dat soort dingen. Maar wat je wel al ziet is dat mensen hun zetten gewoon noteren op hun telefoon.
1: Ja.
0: En dan vanuit daaruit ook veel makkelijker kunnen analyseren.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Hebben jullie trouwens ook moeite, dat is ook wel een goede vraag, met in de zin van vrijwilligers zoeken? Want we hebben het er voor de uitzending ook kort over gehad.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk wel iets waar heel veel verenigingen mee zitten. Hebben jullie daar ook als vereniging last van?
0: Nee. Wij hebben te weinig mensen. Maar de mensen die we hebben, die zijn toch wel behoorlijk bereid om dingen te doen.
1: Ja.
0: Dus ik heb nooit het idee dat we dingen niet kunnen doen door gebrek aan mensen.
1: Nee.
0: En ja, we hebben heel veel te klagen, maar daarover niet.
1: Nee, dat is eigenlijk wel mooi. Want er zijn veel verenigingen die er enorm veel last van hebben.
0: Ik weet het, maar dat had ik ook al even gezegd. Het is natuurlijk ook wel zo. Een vrijwilliger moet je vragen. Ja. Je moet gewoon vragen aan die vrijwilliger van, joh, wil je dit of dit doen? Nou, en dan zeggen de meesten, die willen dat wel.
1: Ja.
0: En dus. Ik geloof wel dat bij sommige sporten. Dat heb ik natuurlijk toen onze dochter hockeyde, kreeg ik op een bepaald moment het bericht. Meneer, u bent nu ingedeeld achter de bar. Toen heb ik wel gezegd, ik zei, wat kost dat?
1: Ja.
0: En dat kon ik inderdaad afkopen. En dat heb ik ook ogenblikkelijk gedaan. Maar daar ben ik totaal ongeschikt voor. Dus op dat moment. Kom je wel vrij. Dat soort clubs komen wel vrijwilligers tekort, hè, geloof ik echt. Ja, voetballen en allemaal dat soort veldsporten. Ik denk dat dat wel. Maar wij zien dat toch niet zo.
1: Het moet vrijblijvend blijven, zeg je.
0: Ja, nou.

0: Ja, vrijblijvend hoeft het niet te zijn. Het gaat alleen om van, is iedereen bereid om gewoon iets te doen?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk waar het om gaat.
1: Ja. En dan is het natuurlijk ook, want elke vereniging, jullie hebben natuurlijk een relatief kleine ledenaantal, om het maar even zo te verwoorden. Hoe doen jullie dat bijvoorbeeld? Moeten de leden die bij jullie lid zijn ook contributie betalen? Of hoe doen jullie dat met jullie onkosten? Want je zit natuurlijk in een centrum.
0: Ja, ja, wij betalen allemaal contributie. En van onze contributie gaat er dan weer bijna de helft naar de Nationale Bond. Die hebben ook altijd centjes gebrek. En we zitten natuurlijk in een uiteindelijk... In een te dure omgeving. Maar goed, dat proberen we nu zoveel mogelijk op te lossen door voor ons eigen geld te zorgen.
1: Ja.
0: En daarvoor hebben we dan één keer per jaar ook zo'n boekenmarkt. Die we dan met. En dan kan je dus echt zien hoeveel vrijwilligers je nodig hebt en kunt krijgen. En dan, dat blijkt dan heel goed te gaan.
1: Ja, want bij zo'n boekenmarkt moet ik gewoon simpelweg ideeën stellen dat jullie gewoon x aantal boeken verzamelen en die proberen dan te verkopen voor om de clubkas aan te spekken, om zo te bedoelen.
0: Ja. Ja, wij verzamelen door het jaar heen die boeken bij de mensen. En ik heb er dan een beetje verstand van, dus ik zoek ze uit en zorg dat ze gerubriceerd zijn. En dan zijn er alle mogelijke mensen die hand- en spandiensten verrichten om ze uiteindelijk bij de mensen te krijgen.
1: Ja.
0: En dat is een leuk. Dus op zich, kijk, afgezien van dat het ook geld oplevert, is het ook heel erg leuk om gezamenlijk iets te doen.
1: Ja, precies.
0: En dus het is voor de clubgeest is het gewoon heel goed.
1: Ja, maar je bent echt met elkaar voor een gezamenlijk doel bezig.
0: Ja.
1: Wij gaan nog weer even trouwens luisteren naar het nummer. Want anders komen we niet door alle muziek heen. En dat zou helemaal zonde zijn. Namelijk het nummer van Elvis Presley, Wooden Heart.

0: ja, Wooden Heart van Elvis Presley. Nou, we hadden het net al over van waarom is dit nummer gekozen. En toen kwamen we eigenlijk achter dat, dat er een kleine verwarringtje was. Want dit nummer kwam natuurlijk uit 1977 en Radar Love kwam uit 73.
1: Ja, zo zie je mij. Je wordt allemaal een dagje ouder. Dan ja. Dan dat, is. Maar voor de andere nummers weet ik het allemaal.
0: En dit nummer was natuurlijk eigenlijk uiteindelijk gekozen, omdat bij dit nummer kwam je bij de Damclub Apeldoorn terecht.
1: Ja.
0: Maar de Radar Love had natuurlijk een ander verhaal.
1: Ja, toen werd ik lid in Wageningen.
0: Ja, daar zeg maar de eerste ja. clubliefde om
1: maar
0: zo.
1: Toen was ik al 23. Wat veel te oud is om nog naar een damclub te gaan. Om nog echt goed te worden. Maar ik heb het toen toch gedaan, want tot die tijd speelde ik wel veel. En dan kwamen mensen bij mij op bezoek op mijn studentenkamer. En dan gingen we dammen. En achter het dambord had ik zelf gemaakt van papier. En op de achterkant schreef ik dan de resultaten van het dammen.
0: Ja.
1: Maar ik kan me nog wel herinneren dat een vriend van mij die kwam en die won. En toen zei ik, nou, ik wil wel nog een keer spelen. Hij zei, ik wil nooit meer tegen je spelen. Toen ben ik ook met dat bord gestopt. En toen heb ik me gemeld bij de Damclub.
0: Ja. Ah, oké. Want dan willen mensen tenminste nog wel spelen. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk wel interessant. Want we hebben het natuurlijk al gehad over hoe je bij de vereniging bent terechtgekomen. We hebben het over gehad over een beetje de opzet van de vereniging. En natuurlijk dat het al 100 jaar bestaat. Maar natuurlijk wel de vraag is, wat maakt dammen dan voor jou zo leuk? Dat je het al zo lang met plezier doet.
1: Ik vind het leuk met andere mensen. Het is natuurlijk een individuele sport. Maar de clubwedstrijden, dus die clubwedstrijden, dat speel je met 8 mensen. En het resultaat van die 8 mensen bepaalt of jouw club wel of niet wint.
0: Ja.
1: En dat is geweldig leuk. Hè? Dus dat groepsgevoel, dat vind ik leuk. Ja, en verder is er toch... wat is er leuk aan? Je moet ergens over nadenken. De Sudoku is ook leuk.
0: Ja.
1: Hè? En als je hem goed opgelost krijgt. Dus Ik ben elke zaterdag toch ook verdrukt met die Sudoku die in de krant staat. Die 5 die in elkaar gevlochten zijn. En ja, het is toch maar 1 op de 5 keer dat ik hem helemaal opgelost krijg. Dus ja, het is ook wel een beetje... je daagt jezelf ook wel een beetje uit, denk ik.
0: Ja.
1: Het is ook wel goed om een beetje na te blijven denken. Dat lijkt me ook wel goed.
0: Dat houdt je ook mentaal fit en uiteindelijk
1: misschien, ook fysiek bezig. Ja. Ja.
0: Is het voor sommigen, want we hadden het daar wel over. Hoe is eigenlijk een beetje de verdeling in leeftijd binnen jullie vereniging? Want we hebben natuurlijk wel een beetje gehad over de doelgroep, maar niet specifiek over hoe die bij jullie in de vereniging terecht uitziet.
1: Ja, nou, wij hebben leden, dat loopt vanaf 25 tot 87. En het is ook wel eens een beetje verdeeld. Net zo van nu in de... We hebben onder die 25 hebben we nog wel een stuk of 4, 5 jeugdleden. Dus nou ja, die halen het gemiddelde nog wel naar beneden. Maar het is... Ik denk dat de helft van de mensen zit boven de 65 en de andere helft zit eronder. Ja. Ik denk dat zoiets is.
0: Zou dat ook een beetje te maken hebben met de aanmeldingen voor de vereniging? Of zeg je van, nou, dat zal niet 1-op-1 met elkaar rijmen?
1: Wat bedoel je?
0: In de zin van, nou, bijvoorbeeld als je heel veel jeugd hebt zitten, dan jeugd trekt elkaar vaak heel erg aan. En dan zo zie je dat heel vaak bij bijvoorbeeld voetbalverenigingen. Oh, ik ga daar spelen, want mijn vriendje speelt daar ook. Zou dat bij jullie ook die effect moeten hopen krijgen?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Dat zou enorm helpen.
0: Ja.
1: Maar jeugd opleiden, dat is wel heel erg moeilijk.
0: Ja.
1: Ik heb dat in Wageningen gezien. Er waren een paar mensen gewoon fulltime mee bezig. En daar had je uiteindelijk wel een groep jeugd. Maar als ik nu kijk naar de jeugd die daar echt doorkomt, die echt heel goed wordt, dan is het allemaal jeugd die dat van huis uit meekrijgen. net zoals het vroeger was. Ja. He, net zo van, en ja, dan denk ik, ja, dus je kan wel heel erg veel doen, maar het blijft toch wel heel erg moeilijk.
0: Ja.
1: En er komt natuurlijk nog iets bij. Je kan wel proberen op te leiden, maar als ze 14, 15 jaar zijn, of 16, 17, dan gaan ze ergens anders studeren, of ze gaan ergens anders een school volgen, en weg zijn ze. Dus dat is wel een heel erg groot probleem.
0: Want we hebben het voor de uitzending natuurlijk ook even over gehad. Dat is natuurlijk ook een van de keuzes die jullie hebben gemaakt. Bijvoorbeeld voor die werkende mensen. Zo, om de clubavond op de donderdag te houden.
1: Ja. Voor ons is het heel belangrijk dat alle leden gewoon de mogelijkheden hebben om tegelijkertijd op de club te zijn.
0: Ja.
1: Wij hebben in het verleden ook wel om de...

0: zomer door te komen. Gingen we uitwijken naar de woensdagmiddag. En dan komen er ook wel mensen. Dan komen er ook nog wel dammers van buiten Apeldoorn, die niet eens bij onze club zijn. Maar je eigen clubmensen, die dus werken, ja, die komen dan niet. En je loopt dan altijd het risico dat ze dan een aantal maanden niet op een club komen. En dat ze denken, nou, dat is ook wel gezellig om niet op een club te gaan. En dan blijven ze gewoon thuis.
1: Ja,
0: dat is niet de bedoeling natuurlijk.
1: Nee, en dan maakt het ook het clubgevoel minder.
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. Zeker.
1: Nou, we hadden het in het begin van de uitzending er al kort over. Jullie bestaan natuurlijk dit jaar 100 jaar. Al een enorm lange vereniging. Hebben jullie nog speciale activiteiten of zaken die jullie daaraan gaan verbinden? Ga je dat nog vieren of ga je nog een speciale activiteit organiseren?
0: Ja, het is het idee dat we nog een groot toernooi gaan organiseren. Wat ook in ieder geval regionaal ook aanspreekt. Je zou het niet willen geloven, maar gaan we gewoon dammen, hè?
1: Ja. Je verwacht het niet.
0: Je denkt, wat zullen ze gaan doen? Ze gaan zoelen, ze gaan dit, ze gaan dat. Maar nee, dammen. In ieder geval een vorm. Dat heeft te maken met de speeltijd. Zodat we ook van buiten de club heel veel deelnemers kunnen verwachten.
1: Ja.
0: We hebben dat laatst al een keer uitgeprobeerd. Toen hadden we toch op een avond zo'n 80 mensen of zo.
1: Zo.
0: Uit de hele provincie.
1: Ja.
0: En dat was erg geslaagd, moet ik zeggen. Ja.
1: Nou, voor de mensen, dat is natuurlijk ook wel relevant. Stel, ze willen nou contact opnemen met de vereniging. Ze willen een keer een avondje kijken. Ze willen een keer meedoen. Hoe kunnen ze contact opnemen? Waar kunnen ze jullie vinden? Hoe laat zijn die avonden, inlopende momenten?
0: Nou, ze zouden bijvoorbeeld kunnen mailen naar ons mailadres. Dat is secretaris@damclubapeldoorn.nl. Ze kunnen ook op de website staan ook nog telefoonnummers. En ik zou mensen echt willen aanraden. Kom gewoon eens op een vrijdagmiddag even kijken. En als ze nou van tevoren dat even aangeven, van nou, ik ben er, dan zorgen we ook dat ze extra worden opgevangen.
1: Ja.
0: Dus dat kan heel goed. Dus en kijk, wij proberen in ieder geval iedereen die dat wil, zoveel mogelijk training te geven.
1: Ja.
0: Wij worden zelf ook getraind trouwens. Dat vinden we ook leuk. Ik vind alles leuk.
1: Ja. En je zegt trouwens, je wordt zelf ook nog getraind.
0: Ja, ja, we worden zelf.
1: Door dan wij spreken de hoogste rang bij jullie.
0: Ja, wij hebben sowieso een trainer. En die zit in de top van Nederland.
1: Zo.
0: Dat is gewoon Apeldoorn. Hè?
1: Ja.
0: En kijk, we hebben Apeldoorn speelde 10 jaar terug in de ereklasse.
1: Oké. Okay.
0: En dat was een geweldig goed team. En hij was een van de betere. En hij woonde gewoon altijd al in Apeldoorn. Hij speelt nu ergens in het oosten. Maar hij is wel, hij komt ook bij ons trainen. Ja, dat is heel verrassend. Want wij zitten urenlang naar zijn bord te kijken. En hij loopt er langs. En hij zegt gewoon, je moet dat of dat doen. Dat is heel bizar.
1: Ja.
0: Dat is het klasseverschil bij onze trainer is gewoon enorm.
1: Maar dat lijkt me wel grappig. Je speelt al zelf zoveel jaar dammen. En dan loopt er iemand langs en die ziet dat gewoon per direct.
0: Ja.
1: Hoe is dat als je er zelf zit?
0: Ja, dat is wij vinden dat wel leuk.
1: Ja.
0: En we weten ook van op dat niveau ga je toch niet komen. Als je zo goed wil worden, dan had ik gewoon in 1962 bij die club in Rijnsburg moeten blijven. En toen dat dam al op moeten pakken. En toen ik inmiddels 23 was, was ik gewoon te laat. Dat is wel iets. Als je echt goed wil worden, als je echt de top wil halen, ja, dan moet je op jeugdige leeftijd beginnen. En dan ook doorzetten.
1: En dat heeft vooral dan te maken met dat je die strategie en inzicht dan zeker vooral moet leren.
0: Je hebt zoveel extra nodig. En natuurlijk, dan heb je ook nog eens een keer een aantal jaren dat je goed in conditie

0: ben, ook geestelijk.
1: Ja.
0: Om dat gewoon extra op te pakken.
1: Ja, dat is begrijpelijk. Ja. voor de mensen die... Want dat kan natuurlijk ook voor mensen klinken als van... ja, maar waarom zou ik dan nu nog moeten instappen?
0: Omdat het op elk niveau heel erg leuk is.
1: Oké, okay. Dat is wel belangrijk.
0: Wij gaan volgende week, zaterdag ga ik ook... Ik geloof dat ik naar Laren ga, hier aan de andere kant van de IJssel. En ja, dan denk je van, ja, wat ga ik daar dan nou toch doen, joh? Maar ja, daar zitten gewoon mensen die kunnen ook... die kunnen ongeveer even goed dammen als ik.
1: Ja.
0: Nou, en het is heel gezellig.
1: Ja, nou, dat is denk ik uiteindelijk
0: het is gewoon
1: het
0: gezellig. En het is toch de uitdaging om te winnen.
1: Ja.
0: Je moet wel, kijk, als je denkt van ja, maakt me niet uit. Ja, dan moet je niet naar een club gaan.
1: Nee, dat is duidelijk. En zeker niet als je er 3 uur aan een bord wil gaan zitten.
0: Nee, precies.
1: Ja, zijn jullie dan ook lang onderweg bij zo'n wedstrijd? Want het lijkt me wel als je er 3 uur zit.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk ook wel wedstrijden in ergens in Friesland.
1: Ja.
0: En dan gaan we gezellig met een allemaal in een busje. Dat vinden we ook heel erg gezellig.
1: Maar dat lijkt me een hele dag expeditie.
0: Ja, ja, ja, ja, dan ga je s'ochtends om 1:50 ga je weg.
1: Ja.
0: En s'avonds om 7:00 ben je thuis.
1: Ja, ja, nee, dan ben je inderdaad lekker onderweg.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Nou, we gaan al langzaam richting het einde. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn... kunnen we dus kijken, als het goed is het Damclub Apeldoorn. Je kunt het gewoon googlen, dan komt hij op een prachtige site... waar alle extra informatie staat over dus zowel de clubavond... op elke donderdagavond van 19:30 tot 22:00 uit mijn hoofd. De locatie is aan het Denksportcentrum aan de Sleutelbloemstraat 22A. En mocht u dus contact op willen nemen... dan kan dat dus bij secretaris@damclubapeldoorn.nl. En natuurlijk de vrijdagmiddag inloop, zeker een aanrader... voor de mensen die nog in zit zijn in één zachtzin... wat maakt dammen nou juist voor u dan nu de mooiste sport die er is?
0: Nou, dit had ik nou weer niet verwacht. Nee, maar het is gewoon heel leuk om ermee bezig te zijn. Maar goed, ik vind kijk, voetbal is ook wel leuk... Alleen, ik hou niet van voetballen. Maar ik kijk alleen maar Feyenoord. Dus ja. Dus...
1: Ik ook. Dus daar sluit je het mooi op af. Dan kunnen we zo mooi even kijken wat de uitslag was.
0: Nou, laten we dat maar niet doen.
1: Nee, dat denk ik ook. U, heel erg bedankt voor het komen naar de studio. Dit was het uurtje De Vereniging. Ik wil natuurlijk Mark Capelle bedanken namens de techniek. En namens de redactie wil ik Hieke Goos bedanken. Wij sluiten af met een andere prachtig nummer, namelijk... Here Comes the Sun van de George Harrison. Voor nu een hele fijne avond. En natuurlijk volgende week, 20:00, weer een nieuwe uitzending van De Vereniging. Hele fijne avond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd, die je kunt openklappen zoals een boek, en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En het UWV moet 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op fouten, nadat deze mensen eerder ten onrechte te horen kregen dat de controle niet nodig was. Bestuurslid Judith Duveen biedt excuses aan. In totaal worden nu 73.000 uitkeringen gecontroleerd. UWV reserveerde 100 miljoen euro voor nabetalingen die komende najaar gaan beginnen. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 978 wandelaars uitgevallen of te laat gefinished. Dat zijn er minder dan vorig jaar. 3 mensen werden gedisqualificeerd. Deelnemers liepen vandaag in het roze door het land van Maas en Waal, met onder meer een feestelijke doorkomst in Wijchen. Morgen wacht de pittige Zevenheuvelenweg. Het wordt droog en zonnig met temperaturen boven de 20 graden. Het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland is in brand gevlogen vlak voor de start vrijdag. Het linkerdeel staat in lichterlaaien. De brandweer is ter plaatse en probeert het vuur te blussen. Tomorrowland staat bekend om zijn imposante podia. Onder andere Martin Garrix zou er vrijdagavond optreden. De brand zou zijn ontstaan doordat er iets mis is gegaan met de pyrotechnische installaties bij het hoofdpodium. Het is nog niet bekend of het festival komend weekend door kan gaan. Tijdens een grote internationale politieactie zijn deze week meer dan 100 servers van een pro-Russische cybercrime groep offline gehaald. De groep viel eerder onder andere Nederlandse havens en overheden aan met DDoS-aanvallen. 2 personen zijn aangehouden en er zijn 7 aanhoudingsbevelen uitgevaardigd, waaronder tegen 2 vermoedelijke leiders in Rusland. Ook zijn 5 gezochte leden met naam en foto op de Interpol-website gezet. Nederland werkte mee aan de actie die gecoördineerd wordt door Europol en Eurojust. Het weer dan nog. Eerst in het oosten nog enkele buien. In het midden en westen is het droog met zon en stapelwolken. Daarna wordt het in het hele land droog. De wind neemt af naar zwak tot matig en vannacht daalt de temperatuur naar tussen 11 en 15 graden. Morgen in het oosten lokaal lichte buien, droog in de rest van het land. Het wordt tussen 21 graden in het noorden en maximaal 26 graden in het zuiden.

Ja, goedenavond. U luistert naar For the Love of Music, die vanavond geheel in teken staat van de jaren 70. De opening was van The Eagles, een rockband opgericht in 1971. Gitarist-toetsenist was toen Glenn Frey. De drums- en leadzanger was toen Don Henley. En Randy Meisner was de bassist. Joe Walsh die kwam 5 jaar later bij de band. Take It Easy was hun debuutsingle. Ram Jam was ook een Amerikaanse rockgroep. Een bekende nummer van hen is Black Betty. En dat is een nummer uit 1977. Dat is een bewerking van een volksliedje eerder door de muzikant Lead Belly uitgevoerd. Na dit succes kon de band dit niet meer overtreffen. De band heeft maar 1 jaar bestaan. En toen gingen ze alweer uit elkaar. Ram Jam, Black Betty.

Creedence Clearwater Revival. Dat was een Amerikaanse rockband. Ze hebben eigenlijk maar 5 jaar bestaan. De meeste mensen denken dat het veel langer was. Ze hebben bestaan tussen 1967 en 1972. Het was een band rond de zanger John Fogerty. Who'll Stop the Rain is een nummer uit 1970.

Bachman en Turner Overdrive. Dat was een Canadese band. Ze zijn opgericht door de Guess Who-leden Randy Bachman en Chet Allen. You Ain't Seen Nothing Yet is een nummer uit 1974.

Guess Who, dat is een band uit Canada. Voorheen heette ze Elle and the Silverstones, of Chet Allen and the Reflections. En ze hebben ook zichzelf nog genoemd The Expressions. In 1966 kwam hun vaste naam Guess Who. En dat kwam weer op een single, Shaking All Over, stond daarvoor de grap op de hoes. Niet zozeer de bandnaam, maar daar stond Guess Who. Guess Who, American Woman.

Supertramp, dat was een Britisch symfonische rockgroep. Opgericht in 1969 door de gebroeders Rick Davies, James Davies. Niet te verwarren met Ray Davies en Dave Davies van de Kings. En Richard Palmer. Hun eerste hit in Nederland was Give a Little Bit.

Cheap Trick. Dat was een Amerikaanse rockband. Eind jaren 70 hebben ze een kortstondig vrij grote bekendheid gehad. Het nummer I Want You To Want Me, die heeft 12 weken in de Nederlandse top 40 gestaan. Cheap Trick, I Want You To Want Me.

Creedence Clearwater Revival, Up Around the Bend. Fleetwood Mac is een Brits-Amerikaanse band, opgericht in 1967 in Londen door Peter Green en Mick Fleetwood. In eerste instantie was het een bluesband, maar toen later Stevie Nicks en Lindsey Buckingham de band vergezelden, werd het toch meer een popmuziek. Hun beruchtste album is Rumours. Fleetwood Mac, Don't Stop.

Doobie Brothers is een Amerikaanse rockband opgericht in 1969 door Tom Johnston en John Hartman. Wereldwijd hebben ze meer dan 40 miljoen albums verkocht. Het nummer Listen to the Music komt van het album Toulouse Street uit 1972.

Als ik zeg De Bos, dan hebben we natuurlijk over Bruce Springsteen. Inmiddels 75 jaar en hij komt uit Amerika. Sinds 1997 treedt hij op met de E Street Band. En daarvoor heette de band Steel Mill. In 1975 brak hij door met het album Born to Run. Dat was een enorm succes. 6 miljoen albums werden hiervan verkocht. Bruce Springsteen, Born to Run.

James Taylor, dat is een 77-jarige Amerikaanse singer-songwriter. Het nummer Fire and Rain is een nummer uit 1970. Maar hij schreef het in 1968 en het komt van het album Sweet Baby James. Het heeft drie versies. Het ene versie gaat over een vriend die zelfmoord pleegde. Hij heeft een versie die vertelt over zijn verslaving aan de heroïne. En het een versie dat verwijt naar een psychiatrisch ziekenhuis. U luistert maar goed. James Taylor, Fire and Rain.

1980, dus 10 jaar lang hebben ze zo'n beetje in dezelfde samenstelling gespeeld. In 1984 werd de band ontbonden. In 1986 werden ze opnieuw opgericht, maar dan met heel andere bandleden. Kansas, Dust in the Wind.

The Love of Music op Radio Apeldoorn. De techniek was in handen van Belinda van Buren en mijn naam is Hans Vaas. We gaan eruit met een nummer van Free. Niet te verwarren met de Rotterdamse band The Free, maar Free uit Londen, Engeland. Free, All Right Now.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd, die je kunt openklappen zoals een boek, en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: For the love of music.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 978 wandelaars uitgevallen of te laat gefinished. Dat zijn er minder dan vorig jaar. 3 mensen werden gedisqualificeerd. Deelnemers liepen vandaag in het roze door het land van Maas en Waal, met onder meer een feestelijke doorkomst in Wijchen. Morgen wacht de pittige Zevenheuvelenweg. Het wordt droog en zonnig met temperaturen boven de 20 graden. Het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland is in brand gevlogen vlak voor de start vrijdag. Het linkerdeel staat in lichterlaaien. De brandweer is ter plaatse en probeert het vuur te blussen. Tomorrowland staat bekend om zijn imposante podia. Onder andere Martin Garrix zou er vrijdagavond optreden. De brand zou zijn ontstaan doordat er iets mis is gegaan met de pyrotechnische installaties bij het hoofdpodium. Het is nog niet bekend of het festival komend weekend door kan gaan. Tijdens een grote internationale politieactie zijn deze week meer dan 100 servers van een pro-Russische cybercrime-groep offline gehaald. De groep viel eerder onder andere Nederlandse havens en overheden aan met DDoS-aanvallen. 2 personen zijn aangehouden en er zijn 7 aanhoudingsbevelen uitgevaardigd, waaronder tegen 2 vermoedelijke leiders in Rusland. Ook zijn 5 gezochte leden met naam en foto op de Interpol-website gezet. Nederland werkte mee aan de actie die gecoördineerd wordt door Europol en Eurojust. Het weer dan nog. Eerst in het oosten nog enkele buien. In het midden en westen is het droog met zon en stapelwolken. Daarna wordt het in het hele land droog. De wind neemt af naar zwak tot matig en vannacht daalt de temperatuur naar tussen 11 en 15 graden. Morgen in het oosten lokaal lichte buien, droog in de rest van het land. Het wordt tussen 21 graden in het noorden en maximaal 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Ja, goedenavond. U luistert naar For the Love of Music, die vanavond geheel in teken staat van de jaren 70. De opening was van The Eagles, een rockband opgericht in 1971. Gitarist-toetsenist was toen Glenn Frey. De drums- en leadzanger was toen Don Henley. En Randy Meisner was de bassist. Joe Walsh die kwam 5 jaar later bij de band. Take It Easy was hun debuutsingle. Ram Jam was ook een Amerikaanse rockgroep. Een bekende nummer van hen is Black Betty. En dat is een nummer uit 1977. Dat is een bewerking van een volksliedje eerder door de bluesmuzikant Lead Belly uitgevoerd. Na dit succes kon de band dit niet meer overtreffen. De band heeft maar 1 jaar bestaan. En toen gingen ze alweer uit elkaar. Ram Jam, Black Betty.

Creedence Clearwater Revival. Dat was een Amerikaanse rockband. Ze hebben eigenlijk maar 5 jaar bestaan. De meeste mensen denken dat het veel langer was. Ze hebben bestaan tussen 1967 en 1972. Het was een band rond de zanger John Fogerty. Who'll Stop the Rain is een nummer uit 1970.

Bachman en Turner Overdrive. Dat was een Canadese band. Ze zijn opgericht door de Guess Who-leden Randy Bachman en Chet Allen. You Ain't Seen Nothing Yet is een nummer uit 1974.

Guess Who, dat is een band uit Canada. Voorheen heette ze L and the Silverstones, of Chet Allen and the Reflections. En ze hebben ook zichzelf nog genoemd The Expressions. In 1966 kwam hun vaste naam Guess Who. En dat kwam weer op een single, Shaking All Over, stond daar voor de grap op de hoes. Niet zozeer de bandnaam, maar daar stond Guess Who. Guess Who, American Woman.

Supertramp, dat was een Britisch symfonische rockgroep. Opgericht in 1969 door de gebroeders Rick Davies, James Davies. Niet te verwarren met Ray Davies en Dave Davies van de Kings. En Richard Palmer. Hun eerste hit in Nederland was Give a Little Bit.

Cheap Trick. Dat was een Amerikaanse rockband. Eind jaren 70 hebben ze een kortstondig vrij grote bekendheid gehad. Het nummer I Want You To Want Me, die heeft 12 weken in de Nederlandse top 40 gestaan. Cheap Trick, I Want You To Want Me.

Creedence Clearwater Revival, Up Around the Bend. Fleetwood Mac is een Brits-Amerikaanse band, opgericht in 1967 in Londen door Peter Green en Mick Fleetwood. In eerste instantie was het een bluesband, maar toen later Stevie Nicks en Lindsey Buckingham de band vergezelden, werd het toch meer een popmuziek. Hun beruchte album is Rumours. Fleetwood Mac, Don't Stop.

De Doobie Brothers is een Amerikaanse rockband opgericht in 1969 door Tom Johnston en John Hartman. Wereldwijd hebben ze meer dan 40 miljoen albums verkocht. Het nummer Listen to the Music komt van het album Toulouse Street uit 1972.

Als ik zeg De Bos, dan hebben we natuurlijk over Bruce Springsteen. Inmiddels 75 jaar en hij komt uit Amerika. Sinds 1997 treedt hij op met de E Street Band. En daarvoor heette de band Steel Mill. In 1975 brak hij door met het album Born to Run. Dat was een enorm succes. 6 miljoen albums werden hiervan verkocht. Bruce Springsteen, Born to Run.

James Taylor, dat is een 77-jarige Amerikaanse singer-songwriter. Het nummer Fire and Rain is een nummer uit 1970. Maar hij schreef het in 1968 en het komt van het album Sweet Baby James. Het heeft drie versies. Het ene versie gaat over een vriend die zelfmoord pleegde. Hij heeft een versie die vertelt over zijn verslaving aan de heroïne. En het een versie dat verwijt naar een psychiatrisch ziekenhuis. U luistert maar goed. James Taylor, Fire and Rain.

Kansas, dat is een Amerikaanse rockband, opgericht in 1970 tot 1980. Dus 10 jaar lang hebben ze zo'n beetje in dezelfde samenstelling gespeeld. In 1984 werd de band ontbonden. In 1986 werden ze opnieuw opgericht, maar dan met heel andere bandleden. Kansas, Dust in the Wind.

Love of Music op Radio Apeldoorn. De techniek was in handen van Belinda van Buren en mijn naam is Hans Vaas. We gaan eruit met een nummer van Free. Niet te verwarren met de Rotterdamse band The Free, maar Free uit Londen, Engeland. Free, All Right Now.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. Gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de

evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.
1: 1, 2, 3, 4.

de lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davend van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de nacht.